0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als de energieprijzen nog lang hoog blijven, zullen er waarschijnlijk minder nieuwe banen bijkomen. Dat verwacht het UWV. Vooral de vervoerssector zou dan harde klappen krijgen. Door de hoge dieselprijs zijn er dan misschien minder vrachtwagenchauffeurs nodig. Rapper Jay heeft ook bij zijn tweede concert in het Gelredome niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Wel protesteerde het CD weer voor de deur van het stadion, waar minder vonk op afkwam dan afgelopen zaterdag. Wel werd er een man aangehouden die de Hitlergroet bracht toen hij langs het Gelredome fietste. In twee musea zijn volgend jaar twee beroemde Mondriaan-schilderijen naast elkaar te zien. Het Kunstmuseum in Den Haag en het MoMA in New York lenen hun werken aan elkaar uit. Het gaat om de Victory Boogie Woogie en de Broadway Boogie Woogie. Eerst hangen ze enkele maanden samen in New York en daarna in Den Haag. En de reserves van Oranje hebben een oefenwedstrijd tegen de reserves van Oezbekistan verloren. Het werd 2-1. Omdat het een oefening was, werd er maar 2 keer 30 minuten gespeeld. Het hoofdelftal won eerder op de avond met moeite van de Oezbeken, maar dat eindigde dan wel in een 2-1 voor Nederland. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is geschorst wegens seksueel wangedrag. Die beschuldigingen waren er al langer, maar ze werden altijd ontkend. De 125 landen die bij het strafhof zijn aangesloten komen binnenkort bij elkaar om de situatie te bespreken. Ze zouden hem dan kunnen ontslaan. Laat je elektrische auto niet meer op tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds. Dat is het dringende advies van een denktank voor elektrisch rijden in het AD. Het advies om op piekmomenten minder stroom te gebruiken was er al, maar het is makkelijker om het opladen van je auto uit te stellen dan koken of de was doen, zeggen de experts. Paus Leo heeft in Spanje gesproken met slachtoffers van seksueel misbruik door de katholieke kerk. De slachtoffers zouden de paus tips hebben gegeven om dergelijk leed in de toekomst te voorkomen. Wat er precies is gezegd is om privacyredenen niet bekendgemaakt. De paus is nog tot en met vrijdag in Spanje. En president Trump is uitgefloten toen hij te gast was bij een basketbalfinale in New York. Toen hij tijdens het volkslied op de grote schermen in beeld kwam, werd er massaal boe geroepen. Buiten werd hij ook al uitgejouwd door basketbalfans toen hij aankwam bij het stadion. Het Veronica-weer van Weer Online. Het wordt een wisselvallige dag met buien en af en toe ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen is het wisselvallig en er is dan ook kans op onweer.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling hebben te weinig nazorg gekregen. In een nieuw rapport staat dat de getroffen jongeren nooit excuses of compensatie hebben gehad. Veel jongeren hebben er psychische klachten aan overgehouden en sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. In het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd het terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en in Zuid-Holland was er gisteravond overlast. Zanger Samuel Welte heeft met zijn nummer Echte Liefde is te koop een Buma Award gewonnen. In de categorie internationaal ging de prijs naar de Nederlandse producer Rosalila. Zij produceerde een nummer voor de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En Direct werd verrast met een oeuvreprijs. En het gaat hard met de kledinglijn van een van de kunstrovers die Roemeense kunstschatten heeft gestolen, meldt RTV Drenthe. Zijn webshop is uitverkocht. Er waren t-shirts, petjes en hoodies te koop met erop de gestolen gouden helm en de tekst Book Arrest. De dief zou de zaak runnen vanuit de gevangenis. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt een wisselvallige dag met buien en af en toe ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen is het wisselvallig en er is dan ook kans op onweer.

0: Defon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Defon, de keuze van de prof.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6:00.
3: Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Bij een AZC in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt wel dat de brand is aangestoken en heeft ook iemand aangehouden daarvoor. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. Laat je elektrische auto niet meer op tussen 4:00 middags en 9:00 avonds. Dat is het dringende advies van een denktank voor elektrisch rijden, doen ze in het AD. Het advies om op piekmomenten minder stroom te gebruiken was er al. Maar het is makkelijker om het opladen van je auto uit te stellen dan koken of de was te doen, dat zeggen de experts. Met veel pijn en moeite heeft het Nederlands elftal hun laatste oefenpotje voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo vanuit een penalty. Tijdens de wedstrijd raakte keeper Bart Verbrugge geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of dat ook gevolgen heeft voor het WK. En in het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast. Dat meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd een terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en Zuid-Holland was er gisteravond overlast door het weer. Nou, het weer van vandaag dan. Weer een wisselvallige dag. Buien, af en toe wel ook wat zon. Een stevige zuidwestenwind kan er komen. En het wordt zo tussen de 16 en de 18 graden.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
9: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
9: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
17: Kippie.
18: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
19: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.

0: die gasten nou toch eens musiceren. Dat is de albumversie, hè. Als je dit lang speelplaat hebt, dan hoor je deze geluiden. Als je goed luistert, Toto en Rosanna. Het is dinsdag 9 juni alweer.
1: Gerard Ekdom.
0: Daar zijn we alweer. Goedemorgen.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Och, is het vroeg. Het is de vroege dinsdagochtend. Radio Veronica tot 10 uur. Een nieuwe Ekdom in de morgen. En we zetten

0: nummer 3 deze week in de top 40. Hij stond nummer 1, maar goed, dat is inmiddels wat anders. Dat is Alex Warren. Wat een plaats, zeg. Fever Dream. Want dat waar je vanuit ontwaakt op dit moment. Vanuit een fever dream, tenminste. Vroeger wist ik niet wat de omschrijving was van een fever dream. Was je gewoon ziek en voelde je helemaal kloten. En dan probeerde je te slapen en dan dat lukte niet. En je droomde over hele rare, vreemde, stilstaande dingen. Zo eng.
1: Zo onverklaarbaar ook altijd.
0: En later heette dat een koortsdroom, jongen. Wist ik niet in 1983, maar goed. Het was in ieder geval Fever Dream. En daarvoor, Incognito, Don't You Worry About A Thing. Uit het vakantiebandje 1992. Als je vroeger maakte je vakantiebandjes en die ging dan de hele vakantie mee.
1: Voor in de auto.
0: En ja, onderweg voor in de Walkman. En dit stond op het vakantiebandje 1992. Red ik ook nog.
1: Nee.
0: Samen met Ozzy Osbourne en No More Tears.
2: Dat is mooi, hè? Jongens, ik was al te laat, sorry.
1: Ja.
0: We waren Max er kwijt.
2: Ja.
1: Dat is knap. Wat was je aan het doen?
0: 6:10 en Max is weg. Ben je weer nieuwe eerst aan het opnemen?
2: Ja, ik was even in de studio hiernaast wat opnemen. En ik dacht dat we het nog even hadden, maar...
0: Nee, het vliegt voorbij.
2: Ah.
0: En hoe vind jij de geur hier in de studio? Heel even checken bij jou.
2: Oeh. Ja, een zweempje van kak. Kan dat?
0: Zie je nou?
1: Oh, dat ligt het aan mij.
0: Dat is heel duidelijk. Ik kom de studio binnen en ik denk, jezus, wat ruikt hier naar stront.
2: Ja.
0: En vervolgens, Marijke zegt, die staat hier echt een half uur... Ja. Ik ruik helemaal niet. En ik zeg, ik ben toch niet gek. Het ruikt hier echt naar stront.
2: En die stond hier als een soort drugshond te kijken.
0: Ja. Ze stront hier als een soort drugshond te kijken.
1: Ja, blijkbaar ben ik het dan. Want ik ruik het niet.
2: Nee, dat denk ik niet. Want ergens anders op de gang staat ook een soort kaklucht is daar.
0: Er is in dit pand iets vreemds aan de hand sinds een paar weken. De riolering komt naar boven. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar is er iets... ken je het woord septic tank?
2: Ja.
0: Oké. Ja, dat is vaak in vakantiehuizen dat hij ons boven komt borrelen, begrijp ik van een hoop mensen. Maar het lijkt alsof er hier iets niet klopt.
2: Ja, wij zitten natuurlijk in het Telegraafgebouw en ze zeggen ook wel dat het riooljournalistiek is.
0: Dat ruik je wel. Je ruikt het zelfs al.
1: Moet je het maar hebben, Max. Wat aardig van je.
0: Riooljournalistiek.
2: Ja, ik zeg het niet. Dus gewoon, dat hoor je wel eens, hè.
0: Maar ja, dat is de grap wel neergelegd op deze manier. Want het is wel wat je ruikt. Maar ik ben dus niet gek. Jij ruikt het ook.
2: Ja, zeker. En hoe is het met jou, Geer? Want jij was gisteren wel druk, hè, geloof ik.
0: Ja, ik had een begrafenis.
1: Oh.
0: Niet iemand die heel dichtbij me stond. Het was de vader van een vriend. En mooie leeftijd, 88. En de uitvaart was in Amsterdam. En dat is, weet je wat het is tegenwoordig met begrafenis? Kijk, vroeger zat je in een aula. Iedereen een beetje sniffend naast elkaar. En... luisterde je naar Waarheen Waarvoor van Mieke Telkamp... terwijl je keek naar de kist.
2: Ja.
0: Dat was eigenlijk het hele verhaal.
2: Ja.
0: Inmiddels is het een driedimensionaal levensverhaal geworden... wat je voorbij ziet trekken. Met op de achtergrond inderdaad de mooie liedjes. Dus je ziet beelden uit 1962. Met daaronder gemonteerd Une Belle Histoire.
2: En deed dat nog wat met je?
0: Je ziet iemands leven. Ja. Letterlijk, ja. Je ziet iemands leven bijkomen. Aan film, video, foto, alles.
1: Documentaire is het.
0: Je zit in een documentaire van een uur. Je viert iemands leven eigenlijk.
1: Ja.
2: Nou is het de laatste tijd geloof ik ook een soort trend... dat je je eigen begrafenis nog meemaakt. En als je weet dat het einde nadert. Dat je gewoon zelf in die zaal gaat zitten... en dat mensen dan afscheid, speeches geven.
0: Heel apart.
2: Ook die foto's erbij, muziek en dat soort dingen. Is dat iets wat jullie zouden willen doen?
0: Nee.
1: Nou,
0: nee.
1: Ah ja, goed, ik ben wel heel nieuwsgierig. Ik denk daar soms wel over na. Ik zou het niet willen doen.
2: Ja?
1: Maar wel eens van wie zou er allemaal komen? Wie zou er iets zeggen? Dat is natuurlijk wel... Ja, ik ben wel nieuwsgierig.
0: Nou ja, kijk, het mooie, je kan nu ook voor jezelf gewoon een soort van film maken. Hallo, jullie zijn nu op mijn uitvaart. Weet je, dat je gewoon een soort van boodschap stuurt naar wat er daarna komt. Dat kun je allemaal regelen nu.
1: Ja.
0: Het is een heel andere beleving, hoor. Die uitvaartbranche, dat is heel anders geworden.
2: Ja, maar ook daar is er ontwikkeling, hè? Dat ook die branche moet zich weer een beetje opnieuw uitvinden af en toe.
0: Ja, precies. Ja. Er zat over muziek gesproken. Je raadt nooit welk nummer er ook voorbij kwam.
2: Nou?
0: Ja, drie pogingen. Muziek is voorbij.
2: Wacht even. Is het een classic?
0: Het is sinds een jaar of 6 wel, ja.
2: Sinds een jaar of 6?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja.
2: Rollercoaster van Danny Vera.
0: Die kwam voorbij goed. Zo, je bent er lekker op de hoogte, zeg.
2: Dus
0: die kwam voorbij en dan zie je die foto's en dan zie je dat er voorbij komen. Dan zit je te kijken en heb je toch zoiets van... Nee, het was mooi. Het is een nieuwe Acte van de Morgen op. Is het regenachtige dinsdag weer? Ja, hè? Wolkbreuk aan go-go. Het is bijna zomer, jongens. Heerlijk. Tijd voor een funky

0: heeft een nieuwe. Confessions on the Dance Floor 2. En dit komt van de eerste. Met ABBA. ABBA! Madonna en Hang Up daarvoor. Cameo. Word up. Het nieuws komt eraan zo meteen van 19:30. Wat zit er allemaal in, Marijke?
1: Brand AZC minderjarigen mogelijk aangestoken. En je telefoon kan jou straks helpen met eten.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
13: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Radio Veronica, verkeersinformatie. Het zijn 13 vertragingen en dit zijn de 3 langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Empelbrug door een auto met pechstijl naar 24 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp 13 minuten. En de A7 Hoornzaanstad bij Purmerend Noord een kwartier. Het is 6:40. Het allerlaatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Bij een AZC voor minderjarigen in het Limburgse Kadier en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie denkt dat die brand is aangestoken en daar is ook iemand voor opgepakt. Er zijn geen gewonden gevallen. Cody Gakpo, die gisteren 2 keer scoorde in de oefeninterland tegen Oezbekistan, kijkt niet tevreden terug op de wedstrijd. We hadden scherper moeten zijn en vaker moeten scoren, dat zei hij. Het werd 2-1 voor ons. gooien steeds minder eten weg, dat zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar was het 25 kilo per persoon per jaar, tegen 28 kilo een paar jaar geleden. Terug naar 18 kilo in 2030 wordt nog een uitdaging, zegt het centrum, want dat is het doel. En we blijven even bij het eten, want ik ben even nieuwsgierig. Houden jullie een beetje bij wat je op een dag allemaal binnenkrijgt?
18: Op papier of in je hoofd? Of,
1: nou ja, wat je allebei. Ben je daar een beetje mee bezig? Calorieën, eiwitten?
18: Nee.
1: Nee?
18: Ik eet niet zo gek veel eigenlijk. Het is heel overzichtelijk.
1: Maar eet je dan misschien niet te weinig?
18: Misschien.
1: Kan ook, hè?
18: Misschien moet ik meer eten.
1: Max?
18: Tussendoor gewoon.
19: Nee, ik ben er ook niet echt mee bezig.
1: Nee?
19: Nee, alleen dat ik niet te veel snack. Ja, dat doen we allemaal, toch?
1: Oh, wat grappig. Ik hou in een app helemaal bij hoeveel calorieën ik ben.
18: Heb jij een app? Echt waar? En weet je ook wat er allemaal in zit wat je eet dan?
1: Ja, dat is van het voedingscentrum heb ik een app. En dan staat erbij hoeveel eiwitten je binnenkrijgt. En daar ben ik wel bewust mee bezig. Maar er komt dus iets heel handigs van Apple. Dat lees ik vanmorgen in de Telegraaf. Die komt ieder juni namelijk met een nieuw besturingssysteem. En dat is jammer, want jij hebt een Android, Max. Maar wie weet komt het voor jou ook ooit op de markt. Een slimme AI-tool waarbij je een foto kunt maken van je eten. En dat hij dan precies ziet hoeveel calorieën erin zitten en hoeveel wat allemaal.
18: Die kant gaan we vast uitvoeren. Moet je het product opzoeken?
1: Ja.
18: Moet je dat, ik heb een ander merk, maar is het hetzelfde, weet je? Nu heb je gewoon een klik en die kant gaat het op, wat goed.
1: Herkent hij het broccolietje en het sausje? Ik vind het super handig.
19: Ja, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat dit werkt. Stel, je maakt zelf pasta en je doet er 3 scheppen suiker in. Dan weet je app dat toch niet?
1: Nee, dat zit wat in.
18: Doe jij altijd suiker in?
19: Ja, maar stel je voor dat je dat doet, hè?
1: Ja.
18: Hoe stel?
1: Ja, of sowieso herkent hij misschien het verschil niet tussen een eigen gemaakte, hè, een echt huisgemaakte tomatensaus, of uit een potje. Dat is ook weer heel anders. Ja,
18: uit een potje weten we sinds vorige week. Er zitten 6 klonten met suiker in.
1: Minstens. Maar goed, ik begrijp dat het voor jullie niet echt iets is.
18: Nee, joh. Ik heb veel te druk daarvoor.
1: Veel te druk om je calorieën bij te
18: gaan. Ja, ik ga het niet meer. Nee, ik vind het goed zo.
19: Ja, ik heb heel even kort zo'n app gehad om het allemaal in te voeren. Maar inderdaad...
18: Je was kapot, hè? Na een week kon je wegdragen.
19: Maar serieus, je bent echt kapot.
18: Je bent echt aan het invoeren.
19: Na 3 dagen is het gewoon klaar.
1: Ja. Ja, je bent wel bezig met uitpluizen, ja, dat klopt.
18: 5 zakken M&M's, 3 Snickers, 2 mutsen. Ja, het is gewoon lastig om het allemaal in te voeren.
1: Het weer nog. We krijgen een wisselvallige dag vandaag. Vooral vanmiddag veel buien. Mogelijk ook met onweer, veel wind. Tussendoor wordt ons ook wel wat zon beloofd.
18: Nou, er gebeurt echt van alles komt over ons heen vandaag, hè?
1: En dat alles bij gaat of 17.
18: God, wat heerlijk.
20: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van Wout en Frank.
20: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
21: En nu
20: Gerard Ekdom.

0: slippery when wet. You give love a bad name, and daarvoor Texas, een Black Eyed Boy. Het is tijd voor een duik in
1: Ekdom's platenkast.
0: We gaan even terug naar de jaren 90. Want je had een trio uit New York met in de gelederen Aaron Hall, Timmy Getting en Teddy Riley. Misschien dat je die laatste wel kent. Teddy Riley, hij heeft heel veel gewerkt met Michael Jackson, met name op het album Dangerous. Alle producties deed hij. En Teddy Riley was verantwoordelijk voor The Beats. Want hij zat namelijk in een bandje. En dat vond Michael Jackson wel wat. Die band heette Guy. Ze hadden een hitje gehad met My Fantasy uit de film Do The Right Thing. Maar daarna kwamen er nog een paar hits. Een ervan was I Wanna Get With You. En de plaat daarna, die vond ik fantastisch. Het is toch een soort swingbeat. Het is jaren 90, maar het is ongelooflijk fijn. Zet hem keihard uit de plaat.

0: zo'n plaat, jongens. Kijk of er nog verborgen boodschappen op zitten achter het nummer. Vaak gebeurt dat nog. Ja.
1: Hij heeft een zwerm meeuwen. Heeft hij
0: een flock of seagulls. Ja. Een zwerm zeemeeuwen. Op het einde van Her. Wat ze daarmee bedoelen, geen idee. Misschien dat ze dachten, oh, je plaat klaar. Oh, de drugs kickt in. We moeten nog even iets. We moeten nog even iets. Het was Guy en Her. Wat een plaat is dit toch. Heerlijk. Hij staat op Spotify in een net even wat andere, langere versie. Maar ik zet hem er even bij. In onze fantastische playlist, dames en heren.

0: onder andere de broertjes van buitenspeler Noah Lang bij. Dat is die elke keer, zeg maar, laat het.
1: Waar verheugen jullie het meest op?
2: Dat hij op de basis gaat staan en gaat scoren. Dat ze winnen. Dat hij de winnende goal maakt.
1: Denk je dat ze een kans maken om de finale te halen?
2: Ik denk kwartfinale.
1: Die sowieso.
0: Ja, duidelijke taal. Hè? Ook vader Lang doet trouwens een duit in het zakje. Hij denkt dat Noah er in elk geval zin in heeft.
1: Je zoon heeft, die staat er goed voor?
3: Hij kijkt er sowieso altijd naar uit.
0: Hij kijkt er altijd uit, hè. Maar hier stop ik hem even, want vervolgens verspreekt papa zich op een heel ongelukkige manier.
1: Oh.
0: De vraag aan jou, Marijke. Wat zegt hij? A. Zijn bal is rond.
4: Ja, zijn bal is rond, hè.
0: Ja, B. Hij kan goed onder drugs presteren.
1: Oh, leuk. Dat zou ik leuk vinden.
0: Of C. Hij gaat sowieso ook voor de wereldkut. Een cup.
1: Oh, wat grappig. Mag ik antwoord A nog een keer horen?
0: Zijn bal is rond.
1: Ja, maar die andere twee zijn veel leuker. Eigenlijk, toch? Dat is toch niet echt een verspreking? Zijn bal is rond.
4: Je zegt meestal de bal is rond. En als je zegt zijn bal is rond.
0: Ja, maar misschien heeft hij er wel twee.
4: Ja, dat kan ook.
0: Dat kan.
1: Ik gun het hem wel, hoor. Hij gaat voor de wereld, kut. Of nog één keer de nummer B.
0: Nummer B is hij kan goed onder drugs presteren.
1: Drugspest, ja. Oh, ik vind het heel moeilijk. Ik heb het nog niet voorbij zien komen.
0: Oh, wat fijn. Dat is mooi.
1: Ja.
0: Goed, hè?
1: Ja. Onder drugs presteren of wereldkut. Zou ik gaan voor de wereldkut? Ik weet het niet. Ja, ik vind het heel moeilijk.
0: Ja.
4: Kijk je mij nou aan? Ja, hoop je dat ik je een tip geef?
1: Nou, dat zou leuk zijn voor een keer. Maar nee, ik heb het niet nodig. De wereld. Wat makkelijker verspreken. Ik denk de wereldkut. De cup.
0: Ja,
1: ik denk dat
0: hij gaat voor de wereldkut.
1: Ik denk, ik hoop dat het is. Ja.
0: Nou, dan gaan we eens even luisteren of dat waar is.
1: Je zoon heeft, die staat er goed voor?
3: Hij kijkt er sowieso altijd naar uit. Noah houdt van zulke dingen. Noah houdt van onder drugs presteren. Dus hij wil kosten wat kost hierbij zijn. Ja.
0: Hij kan heel goed onder drugs presteren.
4: Ja, dat kunnen we allemaal, denk ik.
0: Dat kunnen we allemaal uiteindelijk, hè, natuurlijk. Hè? Wat jammer, dat maakt het nu toch al 2-0 voorsprong voor mij.
1: Oh nee!
0: En jij zeg. Maar misschien win je de wereldkut nog aan het einde van de week. We hebben nog 3 pogingen, dus dat kan. Het kan.
1: Helemaal druk.
0: Het Nederlands elftal wel in de halve finale. Of nee, kwartfinale in dit geval.

0: Groningen.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
3: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: 10 tenders, alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan €8.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
11: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
10: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Hola, collega.
15: Hey.
14: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecue buffet, verse vis.
15: Mark?
14: En die prijzen.
15: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
14: Oeh, ja.
16: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
17: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 7 uur.
9: Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. Er was gisteravond brand bij een opvang voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer. En de politie heeft iemand aangehouden omdat ze denken dat de brand is aangestoken. Het centrum werd een tijdje ontruimd omdat er veel rook was, maar er is niemand gewond geraakt. We verspillen steeds minder eten, maar het moet nog beter, dat zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo eten weg, tegen 28 kilo een paar jaar geleden. Maar het moet in 2030 naar 18 kilo, dat zegt het centrum. Maar in het tempo van nu gaan we dat niet halen. Als de energieprijzen hoog blijven, dan kan het wel eens slecht gaan uitpakken voor de banengroei. Daarvoor waarschuwt het UWV. Vooral in het vervoer, de industrie en de uitzendbranche zal het aantal banen afnemen. Zo hebben ze in het vervoer last van de hoge dieselprijs en dat zorgt voor lagere marges en investeringen. En president Trump is behoorlijk uitgejoeld tijdens een van de finale wedstrijden van het Amerikaanse basketbalseizoen. In New York gebeurde dat. Tijdens het volkslied werd veel boe geroepen.
9: Zit Frank Boegroep.
10: Het bezoek van Trump aan de wedstrijd zorgde voor veel overlast bij de fans. Nou, vanwege strenge controles moesten ze uren wachten voor ze naar binnen konden. Het weer, ja, hou je maar vast, want opnieuw wisselvallig zomerweer vandaag. Vooral vanmiddag veel buien, mogelijk ook onweer en windstoten. Het is eigenlijk gewoon herfst.
9: Nou ja, dat noem je zomerweer.
10: Maar tussendoor wordt wel af en toe de zon beloofd, zo'n 17 graden. En vanavond klaart het dan weer op.
9: Oh, vanavond ook.
10: Vanavond, ja.
9: Vanavond in de tuin hangen.
10: Buiten zitten.
9: Op een balkon. Nou, 20 vertragingen staan er momenteel. Valt wel mee. De A27 Breda-Gorkum bijvoorbeeld bij Werkendam een kwartier. De A28 Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk 16 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal 12 minuten.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: Help!
14: GWC!
13: Help!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moeten we dat poep mengen. Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: Wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Tickets to the tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
19: 18 plus, speelbewust.
20: Ja.
21: Serieus?
20: Oh,
21: wat een geld.
22: 18.000, tot verdikken me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
17: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Jij bent mijn kampioen.
22: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
24: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
27: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: ik hem beter hier eraan zetten, want die heb je wel nodig, denk ik, als ik het weerbericht zo lees. Wisselvallig zomerweer, oftewel met je hele vuist in de herfst. Dat was Glenn Frey en the heat is on. Op dinsdag 9 juni 2026. Goedemorgen, het is Act van de Morgen. Hi Veronica, en we hebben de kranten weer even lekker doorgespit. Marijke, wat heb jij gevonden?
1: Nou, ik heb een waanzinnig verhaal gevonden. Ik wil even dat jij je ogen dicht doet en je even voorstelt. Geert, het is 2005.
0: Ja.
1: Nicole is zwanger, de buik wordt boller. De babykamer wordt geverfd.
0: Ja.
1: Je wordt vader voor het eerst.
0: Ja, ik weet het nog heel goed.
1: En jij denkt, ik ga me even voorbereiden. Ik ga de mother and baby bestellen.
0: De mother and baby, ja, die had ik inderdaad willen bestellen. Ja, ja
1: natuurlijk. Hè, dat is een tijdschrift ter voorbereiding van de komst van de baby. Met allemaal tips en tricks. Maar goed, de baby komt. Je vergeet dat tijdschrift een beetje. En je doet wat je doet. En tot vandaag. Ineens komt dat tijdschrift bij jou nog op de mat.
0: Tot na 21 jaar.
1: Na 21... Het is in Engeland, in Groot-Brittannië is het echt gebeurd.
0: Nee.
1: Dus een Britse man die in 2007, dus wel 2 jaar na jou, de mother and baby bestelde. Want die dacht, ik wil me goed voorbereiden. En nu, 19 jaar later, heeft hij vorige week eindelijk... Het kind is letterlijk het huis al uit om te studeren. Maar hij heeft de mother and baby nog wel gekregen.
0: Inmiddels motherfucker and baby is het geworden.
1: Inderdaad.
0: Wat de hel, joh.
1: Ja.
2: Okay. Hoe kan dit dan?
1: Ja, we zullen nooit echt weten wat hier nou precies gebeurd is. We denken niet dat iemand de tijdschrift verstopt heeft. Wat ze eigenlijk nu vermoeden, is dat iemand dat magazine toch ergens heeft teruggevonden nog in het plastic en dergelijke. En dacht, nou, ik gooi het alsnog in het postsysteem. En dat het nu alsnog bij deze man terecht is.
0: Ongelooflijk. Maar heeft hij hem gelezen en heeft hij er nog wat aan gehad met terugwerkende kracht?
1: Het is bijna antiek, is het haast. Ja. Het is een heel verouderde materie, is het eigenlijk.
2: Hij heeft gewoon ergens bij de PTT is hij in een bankstel verdwenen.
1: Zoiets? En
0: de PTT? Ja. Wauw. Okay. Maar goed, het is in ieder geval bezorgd.
1: Uiteindelijk kan hij nu geen klacht meer in.
0: Ja, hij was al zo bezorgd. Ja. Nu Max, je hebt toch geen voetbal, hè?
2: Ja, voetbal, zeker wel. Het was gisteren de laatste oefenwedstrijd voor Oranje, namelijk.
0: Ja.
2: Heb je gekeken, Geer?
0: Nee, want ik had een begrafenis en dat liep uit. Dus ik dacht, dat is een goede reden om niet te kijken.
2: Tot 9:15 s'avonds zelfs.
0: Ja.
2: Ja, precies. We speelden namelijk tegen Oezbekistan.
0: Oh.
2: En die werd dan wel gewonnen, maar het spel hield echt niet over. En niemand aan de kant van Oranje was er achteraf eigenlijk blij mee. Dus ik dacht, omdat we deze wedstrijd maar beter snel kunnen vergeten...
0: Ja.
2: Heb ik een ultra kort verslag gemaakt voor de luisteraar.
0: Oh.
2: Dan weet je precies wat er is gebeurd en dan kunnen we snel weer door.
0: Mooi.
2: Dus het verslag van de wedstrijd in 30 seconden. Klaar voor?
0: Ja, ik ben er helemaal klaar.
2: Oké, komt-ie, hè. Summerville aan de bal. Wordt neergehaald. Penalty. Gakpo legt aan. Goal. 1-0 Oranje. Vrij trap Oezbekistan. Bal gepakt door keeper Bart Verbrugge. Die komt hard neer. Blessure. Verbrugge eruit. Mark Vlekken erin. Dan een bal op Robbie. Die komt perfect voor de keeper. Schiet de bal erin. Maar goal afgekeurd. Oei. Balletje voor van Oezbekistan op de hand van Guus Teel. Scheids geeft een rode kaart en Oranje met 10 man. Oezbekistan geeft nog een balletje voor. Die karamboleert vervolgens wat ongelukkig. Komt voor de voeten van een Oezbeek. Vlak bij de keeper en die schiet raak. 1-1 balen. Laatste minuut van de wedstrijd dan. Corner voor Oranje. Wordt van Hekken naar de grond gewerkt. Penalty. Gakpo legt aan en die scoort. 2-1. Wedstrijd afgelopen.
0: Zo.
2: Ja, Geer, wat had jij?
0: Mag ik even applaus voor dit verslag, dames en heren? Hij is al een uur bezig met dit verslag.
2: Ja, dan weten de mensen
0: het. Nee, ja, prima. Nou, dan ga ik even naar iets wat er ook gisteravond plaatsvond. Namelijk ergens in een rokerig achterafzaaltje. Daar viel een... dat was een belangrijk evenement. Echt belangrijk evenement. Oh. Grote muziekprijzen werden uitgereikt. Daar vielen namelijk in de prijzen Samuel Welten. Ja, Echte Liefde is te koop. Daar won hij de Buma Award namelijk voor het meest succesvolle nummer uit 2025. Daarnaast wordt op zo'n Buma Award evenement ook de Lifetime Achievement Award uitgereikt aan artiesten die uitzonderlijk en langdurig hebben gepresteerd. Die is al een keer gegaan naar Jacqueline Govaert van de Crash uiteraard. Within Temptation heeft een keer binnengesleept. Herman van Veen heeft hem ook binnengesleept. Ilse Lange. En ja, ik kan niet anders dan ook even een voetstuk hier neerzetten op de radio voor mijn goede vrienden uit Den Haag. Want daar heb ik het over. Al langer dan een kwart eeuw inmiddels blaast hun muziek knoepertje hard uit jouw speakers. Een roemrijk oeuvre met onder andere Times Are Changing, Soldier On, Young Ones, Through the Looking Glass, ik noem er maar even een paar. Vorig jaar verkochten ze knetterhard de Kuip uit. Dit jaar doen ze er een schipje bovenop. Complete festivalzomer, maar liefst een reeks van 6 concerten in de Kuip. Alle reden om weer even terug te blikken naar 27 februari van dit jaar. Want toen waren ze hier. Het hele pand stond vol met flightcases, weet je nog? 27 gitaren van Spike stonden hier uitgestald. Dat is ongelooflijk. Zij speelden hier die ochtend het nu volgende liedje. En ze hebben de Lifetime Achievement Award gisteravond... tijdens de Buma Awards in de wacht gesleept. Zullen we nog even luisteren naar Won't Fall... zoals ze die deden op 27 februari dit jaar in dit programma... hier op de gang nog heel even terugblikken.

0: Ach, wat fijn. Heel stukje Toto hier op de radio met een andere zanger. In dit geval was Buzz Skaggs en What Can I Say. En daarvoor, ze deden hem 27 februari hier in de studio. Won't Fall. En we feliciteren ze van harte met hun Lifetime Achievement Award. De vrienden van Direct. Zometeen. Oh jongens, is het alweer zover? Ja, zometeen gaat het weer plaatsvinden. El Grande Spectacolo. Op dit fantastische station. Het is tijd zometeen voor het woordenboekspel. En elke dag melden zich daar honderden kandidaten voor aan. En dat snap ik wel, want we hebben weer een prijsie. We hebben hier liggen een spiksplinternieuw boek over de Rolling Stones. De biografie. Die valt te winnen, de nieuwe van Bob Spitz, de broer van Frits. Die heeft dat geschreven, heeft er 5 jaar aan gewerkt. Dus dat mag wel een flink boek zijn.
1: Nou, en als Bob Spitz die ene pen in die spreekwoordelijke inkt doopt...
0: Nou, dan weet jij wel hoe laat het is natuurlijk. Hè? Er komt een boek uit, de definitieve biografie van de Rolling Stones. Valt te verdienen. Het enige wat je hoeft te doen is 1 woord appen naar de Radio Veronica app. En dat is het woord... Woordenboekspel! En dan kan het zijn dat je in de grote prijzen tombola terechtkomt. En dan pikken we jou eruit als kandidaat. En dan mag je een gooi doen naar dit fantastische prijs. Oh, en wij doen ook nog een nuts natuurlijk. Dus je hebt en het boek van de Stones en een nuts. Oh, en waar kun je die nog kopen tegenwoordig?
1: Nou, ik zag ze laatst dus wel in de supermarkt liggen.
0: Echt?
1: Ja, volgens mij zijn ze terug.
0: Oh, het is alleen bij de Sligo.
1: Oh.
0: Ik heb ze bij de Sligo.
2: Oh. En ze zijn super zeldzaam alleen bij Ekdom in de Morgen.
0: Daar hebben we ze.
1: Ja, alleen hier.
0: Voor het grijpen. Dus app even het woord woordenboekspel naar de Radio Veronica app. En misschien doe je zometeen wel mee.

0: geboeid geluisterd hier. Dat kwam vanwege het feit dat het in 50 Shades of Grey zit, natuurlijk. Ellie Goulding bij Veronica, Love Me Like You Do. Zometeen komt het nieuws eraan van 7:30. En wat zit er allemaal in?
1: Nogal een zuur gevoel over Oranje. En denk maar vast na over jouw gekste gewoonte.
2: Wij openen tijdens het WK het Radio Veronica Café in Brazilië.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus... alle Calvé en Hellman sauzen, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven Airfryer snacks... ook tweede gratis.
5: Boeie!
6: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
5: Yes!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Everyone from left to right, van Holland komt ze al. Go left!
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Hi Veronica, verkeer met 38 vertragingen. En dit zijn de problemen. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Voorhuis uit Voor... Voorthuizen is dat. Half uur. De A16, wat een lullige verspreking. Ja. A16 Breda Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. 18 minuten. En de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht. Daar sta je een kwartier. Zo, het is exact 19:30 wat de schema zegt. Het allerlaatste nieuws hier is Marijke Ketel.
17: Goedemorgen. Sinds lachgas 3 jaar geleden werd verboden, wordt het ook minder gebruikt. Maar tegelijkertijd nam het aantal vergiftigingen wel toe. En ook het aantal probleemverslaafden steeg de laatste jaren enorm. Dat blijkt volgens 1Vandaag uit onderzoek. We verspillen steeds minder voedsel, maar het moet nog beter, dat zegt het voedingscentrum tegen de NOS. We gingen in een paar jaar tijd van 28 naar 25 kilo weggegooid eten per jaar. Maar in 2030 mag dat eigenlijk nog maar 18 kilo zijn. Een matige vertoning van Oranje in de laatste oefenwedstrijd voor het WK echt begint. Er werd dan wel met 2-1 van Oezbekistan gewonnen, maar dat was dankzij 2 strafschoppen. De man van die 2 doelpunten, Cody Gakpo, blikt ook niet al te positief terug.
18: Ik denk misschien wat ongelukkig met momenten. Laatste paas, laatste keuze, afwerking. Dat is iets waar we aan moeten werken en dat moet wel beter.
17: Ja, en ook bondscoach Koeman zegt dat we zo op deze manier niet zo ver gaan komen.
16: Oh jongens.
17: Max, denk jij nog steeds dat we...
16: Worden we nog steeds wereldkampioen, Max, of niet?
19: We worden wereldkampioen.
17: Ja, je moet het ook een beetje marineren en een beetje... Hoe zeg je dat ook alweer? Een beetje manifesteren.
19: Ja, ik blijf erin geloven. Straks weet je wel, als het echte Oranje Legioen daar is... en ze staan achter het team, dan komt het allemaal
16: dan gaat het ook mee. Ja. Dan wordt het wel goed.
19: Ja,
17: Ik heb iets anders gevonden op een online forum... en dat is gewoon te leuk om te laten liggen. Want daar hebben veel Nederlanders met elkaar een discussie... over hun meest vreemde gewoontes.
16: Oh.
17: Nou, die hebben we natuurlijk allemaal. Ik kan er even een paar doornemen.
16: Ja, leuk.
17: Want uiteindelijk kom ik natuurlijk terecht bij jullie vreemde gewoontes. Kunnen jullie daar nog even over nadenken? Maar er zijn mensen die bijvoorbeeld zwaaien naar hun computerscherm als ze een e-mail hebben verstuurd.
16: Echt waar? Dan hoor je... Doei!
17: Ja, inderdaad.
16: Okay.
17: Mensen schieten hun snotjes weg.
16: Ja.
17: Je autodeur 2 keer dicht doen in plaats van 1 keer.
19: Wat moet je trouwens anders met die snotjes doen?
16: Ja.
19: Je schiet gewoon ze weg of je collecteert ze.
16: Verzamelt ze niet.
17: In de prullenbak. Nee. In de prullenbak.
16: Oh,
17: jij hebt nu om jouw stoel heen een verzameling hard geworden nat?
19: Nou, misschien schiet ik ze ook wel weg, Marijke.
17: Ja, mijn kant op, zeg.
16: Maar welke kant op, precies?
17: Dat kan zeg. Nooit het laatste beetje thee opdrinken. Dat doet Jos ook nooit, mijn vriend.
16: Dat vind ik altijd een laagje.
17: Altijd een laagje.
16: Ik haal het laatste laagje ook nooit.
17: Maar hoezo niet?
16: Ja, dan is het koud. Het laatste stukje dat duurt te lang over. En is een beetje zo'n lauwe...
17: Ja.
16: En allemaal droes
19: om erin. Gruis.
16: Gruis.
17: Iemand die schrijft dat als de wc-borstel gebruikt is... dan moet je altijd eventjes pak je de wc-borstel... en dan maak je het boel een beetje schoon. Dan moet je het een beetje aftikken. En dat je dat dan op een bepaalde beat doet van Mario Kart.
16: Maar doe je dat ook dan met de benzine? Als je getankt hebt, dat je dat tak, tak, tak, tak, even aftikt?
17: Nee. Oh, jij wel?
16: Ben ik dat weer? Okay.
17: Maar dat is misschien wel goed eigenlijk hoor. Want bij mij stroomt de helft er dan weer uit. En denk ik, dat is gewoon dat verpoeft geld eigenlijk.
19: Zijn dit gekke gewoontes? Ja.
17: Vind je niet gek wat
19: beetje
17: je nu hoort?
19: Wel.
17: Wat is jouw gekste gewoonte, Max?
19: Mijn gekste gewoonte?
17: Ja.
19: Nou, als kind doe ik al wel zeg maar na tanden poetsen. Als je dan nog tandpasta in je mond hebt. En ik doe een beetje water. Dan doe ik niet mijn wangen bewegen, maar ik beweeg mijn hele hoofd. Dus in plaats van... doe ik zo... Ik weet niet waarom, maar...
16: Oké.
19: Met dat hele hoofd. En jij dan, Geer?
16: Ik zit even te denken, want ik heb heel veel vreemde dingen volgens mij. Als ik hard loop, dan ren ik altijd langs 1 bepaald verkeersbord. En daar sla ik altijd heel hard op en zeg ik... Auw! De gein. En als ik dat niet doe, dan heb ik een soort van... Oké, dat brengt ongeluk. Alleen alle mensen die daar omheen staan, die kijken elke keer... Wat is er aan de hand?
17: Dit is wel eens gezien door iemand.
16: Ja, dat is wel eens gezien,
17: Oh, wat geweldig.
19: Ik heb er nog één van jou trouwens.
16: Wat is het?
19: Nou, ik weet dat jij soms af en toe, hè, als je alleen thuis bent... en er is niemand in de buurt... Dat je dan heel even kort, of misschien soms wat langer... Jeroen Nieuwenhuizen nadoet.
16: Dat klopt, binnensmonds. Ja, heel erg. Er is nog iets wat ik doe. Als ik iets moet opnemen of inspreken... dan test ik altijd de microfoon en zeg ik... Ja, luisteraars, goedemiddag. Doe ik ook altijd.
19: Doe even Lex Harding na.
16: Veronica. Dat doe ik even Erik de Zwart na.
19: Erik de Zwart. Ja.
16: Even testen of de microfoon werkt. Luisteraars, de top 40.
17: Wat heerlijk. Ja, dat is leuk. Ik denk dat de luisteraars misschien ook wel... gekke gewoontes hebben.
19: Is wat is jouw gekke gewoonte?
17: Nee, ik denk, ik kom hier vooral een beetje vanaf.
16: Nee. Ja, maar gekke gewoonte, geen tik, hè? We hebben het niet over tiks, over gekke gewoontes. Gewoon iets wat jij doet, waarvan ik denk, waarom doe ik het eigenlijk? Wat gek.
17: Nou, ik weet niet of het heel gek is, maar Jos kijkt altijd heel raar me aan als ik dit doe. Dan heb ik mijn tanden gestookt en dan ruik ik altijd even.
16: Jij ruikt aan je tandenstoker? Schaam jij je niet?
17: Ja, maar is dat heel erg raar? Denk, maar je moet toch even checken hoe de boel erbij hangt?
19: Ja, je bent gewoon een vies peuk.
17: Ja, is dat vies? Ja. Ja, is dat echt vies?
16: Ik ken niemand die als een tandenstoker ruikt.
17: Nou, bij deze doe je wel, dus. Ja.
16: Wat een openbaring hier. Nou jongens, wat gebeurt er allemaal? Oh, jongen.
17: Het er weer nog. Het wordt opnieuw wisselvallig zomerweer. Vooral vanmiddag veel buien, onweer, windstoten.
16: Ah,
17: maar tussendoor bij af en toe de zon. En, oh god, dat zullen we al beginnen. Oh nee.
16: Oh, we gaan al.
17: Bliksem.
16: Oh nee.
17: Onweer.
16: En wind ook.
17: Wind
16: erbij
17: heel
16: ook.
17: Veel wind.
16: Oh,
17: ja.
16: God, jongens, het is weer zomer. En hoe warm wordt het dan?
17: Zo'n 17 graden.
16: 17 graden, zeg maar. Heerlijk.

to Life. Zometeen over Back to Life gesproken. Het woordenboekspel gaan wij spelen. Maar eerst even een vooruitjuich moment. Want morgen hebben wij weer iemand op de bühne staan. En ja, dat is een zangeres. Ja, je hebt soms wel eens iemand, die kom je dan tegen en dan word je gewoon een beetje verliefd op haar genre of haar stem. Iemand met een satijnzachte, betoverende stem. Haar naam is Bente. Ze begon op haar 11e met het schrijven van muziek. En ze werd al vrij snel zeer populair.

weten. Morgenochtend staat zij hier op de bühne. Live. En ze heeft een nieuwe single. En die wil ik je vast even voorschotelen. Kun je vast een beetje wennen. Of laat je vooral betoveren. Laat ik het zo zeggen. Bente, dit is 3, 2, 1.

drie de webcamkijkers. Ik had het hoedje op. En de zonnebril. Alle drie de webcamkijkers hebben zich gemeld. Voor de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. And what have I done to deserve this?

0: gelijk heeft. En vandaag spelen we dat met Erik de Vries uit Rijswijk. Erik.
1: Goedemorgen, heren.
0: Goedemorgen. Jij werkt voor een brillenglas- en apparatuurleverancier voor Opticiens.
1: Yes, klopt, helemaal.
0: Kijk, een heldere blik. Dat kan niet anders dan jou opleveren.
1: Daar gaan we.
0: Ja, dat toch? Grappig, hè? Heb je zelf ook een monduur?
1: Jazeker. Ja, ja. Okay. Anders zie ik het allemaal niet, hè?
0: Nee, ik moet het wel helder zien natuurlijk. Oké. Okay. Nou ja, daar heb je de bril staat al op de neus, dus je kunt... hopelijk ook in goede vorm het nieuwe boek van de Rolling Stones gaan belezen... als je het juiste antwoord geeft natuurlijk.
1: Lijkt me heel gaaf.
0: Want die valt te winnen samen met een nut. Alleen het woord van de dag, ja, dat is altijd even een probleem. Want ja, wat is dat woord van de dag dan? Nou, daar komt-ie.
2: Nathals.
0: Wat?
2: Nathals.
0: Oh, een nathals. Marijke, wat is een nathals?
3: Ik kan er vrij kort over zijn. Een nathals is een kakker.
0: Een kakker.
3: Een kakker.
0: Max, wat is een nathals?
4: Het is een ander woord voor een zatlap, een drinkenbroer, een zuipschuit, oftewel een dronkaard.
0: Nou, zal ik dan maar zeggen wat een nathals is?
4: Ja.
0: Dat is namelijk een zeeman.
3: Oh ja.
0: Ja. Een nathals, een zeeman.
3: Ah, klinkt logisch.
0: Nou, ik ben benieuwd of Erik de Vries weet ons cijferen wie van ons gelijk heeft.
1: Ja, volgens mij zelfs zonder Google ga ik voor het antwoord van Max.
0: Jij gaat voor Max. Je denkt zatlap, drinkenboer.
4: Zijn je volgens Google?
3: Zonder Google.
1: Nee, ik zeg zonder Google.
0: Oh, zonder Google.
1: Volgens mij ken ik dat woord gewoon.
0: Jij hebt er elke weekend weer mee te maken, begrijp ik.
1: Zover laat ik me niet uit.
0: Nee, precies. Oké, nou, laten we eens even kijken of dat waar is. Heb jij gelijk?
2: Een nathals is een ander woord voor dronkaard.
0: Ja!
2: Max heeft gelijk.
0: Ja! Fantastisch gespeeld, Erik de Vries. Je krijgt van ons dat Rolling Stones boek.
1: Hey, fantastisch. Hartstikke gaaf, man.
0: Hier heb je wat te lezen op het strand, hopelijk deze zomer.
1: Zeker.
0: De biografie van de Rolling Stones komt naar je toe. En dan doen we een nuts bij.
1: Lekker.
0: Heel veel plezier en een mooie dinsdag.
1: Ja, dank je. Hetzelfde daar.
0: Bye bye, man.

0: gaan doen vanavond. Maakt niet uit. Als het vanavond maar gebeurt. Dat de stofzuiger voor de vaatwasser wordt uitgeruimd. Laat het vanavond dan gebeuren. Lekker wakker worden met de dijk. Zometeen trouwens, na 8 uur gaan we bellen met iemand die van wanten weet. Want, waarom niet? En letterlijk One Handshake Away is van Dua Lipa, Miley Cyrus en Ariana Grande. Wie zou dat nou zijn? Wat kan dat nou in groot... Wat is er aan de hand? Dat hoor je zo.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unica's voor maar 6,99. Fomar.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
8: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
10: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
9: Ja, de leeuw komt eraan.
10: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn app.
8: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
11: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
14: Mm.
15: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft.
14: Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
21: Begon jouw dag met ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
24: We denken na over een koophuis.
25: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
24: Bart, met die loopgroep?
25: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
26: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
27: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
28: Radio Veronica.
29: Met het nieuws. Het is 8 uur.
0: Marijke Ketel.
30: Goedemorgen. We verspillen misschien wel minder eten, maar het is nog steeds te veel. Dat zegt het voedingscentrum tegen de NOS vanmorgen. Vorig jaar verspilden we 25 kilo per persoon.
31: En dat is ongeveer het gewicht van 1 maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen.
30: Want het doel is 18 kilo per persoon. En daar moeten we in 4 jaar tijd naartoe werken. In 2030 moeten we daar zijn. Tips die het voedingscentrum geeft is meer eten invriezen en geen boodschappen doen als je honger hebt. Oranje heeft niet echt indruk gemaakt in de laatste oefenwedstrijd voor het WK. Gisteravond tegen Oezbekistan. We hebben wel gewonnen met 2-1, maar er waren veel gemiste kansen en de winst kwam door penalties. Bondscoach Koeman zei ook nadien dat we op deze manier niet ver gaan komen. Zondag speelt Oranje zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Het is 3 jaar geleden verboden, het gebruik van lachgas. Volgens 1Vandaag zien we inderdaad aan de cijfers dat het aantal gebruikers is gedaald. Maar het aantal probleemverslaafden is wel enorm gestegen. In 6 jaar ging het aantal mensen dat moest worden behandeld van 24 naar bijna 220. En ook nam het aantal vergiftigingen door lachgas flink toe. En bijna 100 scholen in Japan blijven ook vandaag nog dicht, omdat er in de omgeving daar een wilde beer rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een stad ten noorden van Tokio. En voor de autoriteiten reden om gisteren de scholen dicht te houden. In een jaar tijd zijn in Japan al 13 mensen gedood door wilde beren. Nou, het weer nog. Ben je klaar voor, Geer?
0: Ja.
30: Ja, natte bende hoor, want opnieuw wisselvallig zomerweer. Vanmiddag flinke buien, waar mogelijk bliksem, donder. Oh, windstoot, we komen daar al aan.
0: Oh, die ook nog.
30: Oh nee, wind, bliksem, donder, onweer, maar tussendoor schijnt ook de zon.
0: Oh.
30: En dan wordt het zo'n 17 graden en vanavond klaart het op.
0: Nou, vanavond maar op het balkon, hè.
30: Heerlijk.
0: Gezellig. 74 vertragingen staan er. Dit zijn de problemen. De A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden. 23 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen. Een ongeval daar een half uur. En de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst. Door een auto met pech. 41 minuten.
32: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
33: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
34: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
33: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
35: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
36: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
37: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
36: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
37: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
35: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
1: Casino, dat wordt lekker lezen. Casino, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: voor blauw.
1: Ik wil als Dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
4: Hoe?
3: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
5: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker.

0: line-up left deze. En daar is Laura Branigan. You take my self-control op dinsdag. Het is 9 juni 2026. Goedemorgen.
1: Join the club.
0: Zijn je vrienden. Once again back to the incredible. De ochtendshow tot 10 uur. Ekdom in de morgen. En onze sympathie gaat uit naar mensen in de Utrechtse wijk Lombok. Die hadden gisteren een klein probleem. Gigantische rookontwikkeling. Dat is verschrikkelijk. Enorme rook. Brandweer werd uitgerukt. En wat hele klerenzooi. En wat bleek er nou? Er zaten broodjes in de oven. Oh, ja. Verkoolde broodjes. Ken je dat? Dat je ze vergeet? Gewoon dat ze er gewoon liggen te verknetteren. En dan rook!
2: Oh, ja, dat heb je in het weekend heb je dat wel eens, hè? Dat je naar beneden gaat en even de broodjes erin. Dan denk je, nou, ik ga nog heel even liggen. En dan een half uur later.
0: Vergeet het maar.
2: Ja.
0: Vergeet het maar. Ik heb ook één keer had ik net een nieuwe bank gekocht. En toen had ik broodjes in de oven gedaan. En dat hete bord had ik op de bank gezet.
2: Nee!
0: En dat rondje, wat het heeft achtergelaten, dat is er nooit meer uitgegaan.
2: Oh god.
0: Echt zo'n stom moment dat je denkt, oh.
2: Was dat een lerenbank of zo?
0: Nee, het was een beetje stoffenbank. Was ja. Het. Maar ja, dat bord.
2: Precies die uitsnede.
0: Die hele uitsnede zat in die bank voor altijd.
2: Oh god, oh god.
0: Ik ken iemand die dat bank heeft over. Ik weet niet of die er nog steeds staat, maar sorry, dat rondje is mijn schuld. Dan weet je dat in ieder geval. Zometeen gaan we bellen met iemand. Ja, het is echt een bijzonder verhaal. Mag ik al zeggen wat diegene doet?
2: Ja, doe maar. Ja.
0: Iemand die handschoenen maakt voor Dua Lipa,
3: echt?
0: Miley Cyrus en Ariana Grande.
3: Wat vet.
0: Gaan we zometeen bellen. Wat is er aan de hand?
2: Dat is onbekend.

0: Vitus. Harmonica. Toen Stielemans. Of was het toch Alanis? Het was Alanis Morissette en Hand in My Pocket. Je weet wel van Jagged Little Pill, haar legendarische album. En daarvoor John Newman, Love Me Again. Ik ben altijd dol op het fenomeen onbekende legende. Ik vind dat mooi, een onbekende legende. Mensen die hele mooie en vette dingen doen, maar die een beetje in de luwte blijven hangen. Het is tijd om zo iemand even in de spotlight te knallen. Het begon ooit met met naaien op een zolderkamertje. Daar begint het altijd mee, hè?
1: Met naaien
0: op een Met mij begon het ook met naaien op een zolderkamer. Maar tegenwoordig maakt zij handschoenen die gedragen worden door de groten der aarde. Ik noem een Dua Lipa, Miley Cyrus, Ariana Grande. En vandaag is zij onze wereldster. Een groot applaus voor Jeanne Hermans, oftewel Serjeanne. Goedemorgen, Jeanne.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij bent een onbekende legende.
2: Dankjewel. Ben ik nog nooit genoemd, maar leuk.
0: Ik vind van wel namelijk, want voor de duidelijkheid, het gaat namelijk om wat jij maakt. Dat zijn die lange gala handschoenen die je ook wel bij bruiden en zo ziet, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: En wat is er zo bijzonder aan deze handschoenen en wanneer ben je ermee begonnen eigenlijk?
2: Ja, ik ben daar eigenlijk al bijna 10 jaar mee bezig. Ik ben inmiddels 30 jaar oud.
0: Ja.
2: En ja, wat je dus al zei in de intro, ik naai eigenlijk al mijn hele leven. En handschoenen, wat toch een beetje mysterieus. Want je kan niet op YouTube even opzoeken hoe je dat nou naait. Dus toen ging ik dat zelf uitvogelen. En ik wilde eigenlijk ook mijn eigen bedrijf. En somehow heeft Dua Lipa ze aan en Ariana Grande.
0: Hoe dan? Die grote wereldsterren hebben jou dus ontdekt ergens?
2: Ja, ik denk allemaal via social media. Instagram. Dat allemaal.
0: Het kan nog best groot worden, dat social media.
1: Nou, hè?
0: Ja. Dat hadden we ook moeten doen. En, wendt dat? Dan zie je bijvoorbeeld beelden van Ariana Grande, noem maar iemand, die jouw handschoenen draagt. Is dat iets wat gaat wennen? Of denk je dan steeds, my god?
2: Ja, het wendt wel, moet ik zeggen. Maar het is ook, we krijgen echt, ik werk samen met mijn zus en we krijgen, ik denk er gewoon 4 of 5 van zulke aanvragen per week.
0: Ja.
2: En lang niet alles, hè. Niet alles komt uit, want het gebeurt best vaak. Dan vragen ze handschoenen aan. Maar ja, het is natuurlijk hele rekken vol met kleding. En dan is het altijd afwachten of de handschoenen gekozen worden. Ah, ja.
0: Maar gebeurt dat onder een schuilnaam? Heb je dan ook vrij snel in de gaten met wie je te maken hebt? Of gaat het via management?
2: Ja, het staat gewoon. Ik heb dus natuurlijk niet zo dat Dua Lipa mijzelf belt. Dat lijkt me wel heel gezellig, maar dat gebeurt niet.
0: Groetjes Dua.
2: Ja, precies. Nee, gaat allemaal via de e-mail en dat staat ook gewoon heel vaak in de titel voor Dua Lipa. En dan denk ik, nou, duidelijk.
0: Dat is duidelijk, ja.
1: Je zegt dat het went, dat die grote artiesten jouw handschoenen dragen. Hoe dan?
2: Ja, nou ja, op een gegeven moment, af en toe dan denk ik toch van, nou, mag ik ook gewoon even een weekje rust?
0: Ja, is het zo druk?
2: Ja, nou, het gaat heel goed, dus ja.
0: Ja, dit telefoontje helpt natuurlijk ook niet. Nu wil ook de grote der aarde uit Nederland willen jouw handschoenen gaan dragen.
2: Ja, nou ja, ik hoop dat Maxima luistert natuurlijk. Dat lijkt me heel leuk.
0: Juist, ja, precies. Maxima luistert altijd in dit programma, weet ik. Dus kom goed uit. Yes. Maar ik vraag me af, wat kost zo'n handschoen nou? Is het, gooit tante Dua ook echt wel flink wat over de balie voor een handschoen?
2: Nou, het ligt heel erg aan het model, maar het begint bij €300. En dan maak ik ze helemaal ook op maat voor mijn klanten. Er zijn heel veel mensen die willen echt iets unieks, hè. Dus dan is het helemaal in samenspraak. Maak ik helemaal speciaal een ontwerp voor hun. En dat de prijs verschilt. Dat kan 1000 zijn, dat kan 500 zijn. Zoiets.
0: Oké. Okay. En wat maakt jouw handschoenen dan anders dan een andere handschoen? Jij hebt een eigen touch, geef jij eraan.
2: Ja, ik denk toch echt de liefde die ik erin stop.
0: Het is liefde, hè?
2: Ik denk echt dat het is.
0: Ja, dat is liefde. Is er ook wel eens iemand geweest die specifiek vroeg om bijvoorbeeld een Michael Jackson handschoen?
2: Nog niet.
1: Vraag je dit voor een vriend?
0: Ik vraag dit voor een vriend namelijk. Ja, ik draag altijd als ik discoplaat, als het discofeest is en ik draai Michael Jackson, doe ik altijd mijn Temu Michael Jackson handschoen aan.
1: Ah. Dat vind ik altijd zo schattig dat jij dat doet.
0: Ja, maar
1: dat
0: kan
1: naar huis meeneemt.
0: Maar eigenlijk moet ik een keer echt een goeie hebben. Moet ik eigenlijk bij jou zijn?
2: Ja, kom ik er bij me langs, zou ik zeggen.
0: Jeanne, ik kom eraan. Wat wordt de volgende die je gaat maken voor welke artiest?
2: Oeh, ja, dat mag ik nu niet zeggen. Dat is allemaal onder embargo.
0: Dat is onder embargo? Dus er zit iets in de pipeline.
2: Ja hoor, meerdere dingen.
0: Ja, heeft Samuel Welten zich gemeld?
1: Ik natuurlijk.
0: Maarten van Rossum, dat is het natuurlijk. Ja. Nou, Jeanne, ik vond het tof je even gesproken te hebben. Keep up the good work. En maak ons internationaal trots.
2: Ga ik doen.
0: Applaus voor Jeanne. Bye bye. Dit is Paul Young.

0: iets wat je kan gebruiken natuurlijk. Ga maar eens de supermarkt in en verbaas jezelf.
1: Ja, wat dacht je van een lekkere paar gala handschoenen?
0: Oh ja. Ja, dat kan.
1: Ja.
0: Dat kan, maar je moet het zelf maar uitzoeken.
1: Ja, je moet het zelf uitzoeken.
0: Het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te doen voor Zing naar de Ping. En dat doe je door dit af te zingen. Oh, ja.

0: Nou, hoe gaat het verder? Zing het in en stuur via de Radio Veronica app. Ik doe nog één keer, want dat is
1: moeilijk. Ja, doe maar één keer.
0: Doe nog één.
1: Ik hoor je dit nu doen en ik denk, wat een man. Wat een man.
0: Wat een man.
2: Of een mug.
0: Dat is een mug. Hoorde je er ook een mug in?
2: Ik hoorde ook een mug in.
0: Ja, dat kan. Nou goed, hoe dan ook. Misschien hoor je er wel een muff in.
2: Dat kan ook nog. Nou,
0: hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de app. En misschien dat je onze kandidaat bent zometeen in een zing naar de ping. Eerst komt het nieuws eraan van 8:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
2: Over muffins gesproken. We verspillen nog steeds veel te veel eten. En welke cocktail wordt gehaat door barpersoneel?
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
13: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Investeer een beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
0: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
3: Oeh, ja.
5: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Hey Veronica Verkeer, 64 stuks. En dit zijn de langste. De A6 Emmeloord, Lelystad bij Zwifter, band een half uur. A15 Gorkum, Ridderkerk bij Hardingsveld, Giessendam, 19 minuten. En de auto met pech op de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort, Vathorst. Daar zijn nu 24 minuten. Het is 8:40, het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
9: Goedemorgen. We gooien nog steeds veel te veel eten weg. Dat heeft het voedingscentrum uitgezocht, zo weet de NOS. Per jaar gemiddeld 25 kilo per persoon. Vooral brood, fruit en groenten belanden vaak in de afvalbak. Lachgas is sinds 3 jaar verboden en dat heeft volgens Eén Vandaag gezorgd dat het ook minder wordt gebruikt. Maar toch is het aantal probleemverslaafden fors toegenomen. In 6 jaar werd het bijna 10 keer zo groot. Het schiet op met de vrede in het Midden-Oosten. Volgens president Trump zitten Amerika en Iran nu in de laatste fase van een deal. Over 1 tot 2 dagen moet er een akkoord zijn, dat zei hij. Ja, het was al wel even een tijdje geleden dat ik op jouw favoriete website heb zitten neuzen.
8: Oh, de Flevo Flav.
9: Daar gaat het vandaag over cocktails. En welke cocktail bartenders dus eigenlijk strontvervelend vinden.
8: Omdat het te veel werk is.
9: Omdat het, nou, dat zijn meerdere redenen. Willen jullie een gokje doen? Welke cocktail?
8: Ik doe wel een gokje. Espresso martini.
9: Nee.
10: Oh, lekker. Wel. Dan zeg ik de Poma, zeg ik. De pornstar martini. Dan moet je dat eitje opkloppen. En dan zit je met eierschillen.
9: Nee, dat is ook niet.
8: De White Russian dan.
9: Oh, dat klinkt lekker.
8: Ja, die vind ik heel lekker.
9: Wat zit er allemaal in?
8: Ja, dat is met, hoe heet dat, Kaluma?
10: Ja, Kalua.
8: Kalua,
10: dat is koffielikeur.
8: Koffielikeur met een vodkaatje. Oh. En een, nou, het is best lekker. Maar de opgeklopte melk zit erbij.
9: Oh, nee, dat is het ook niet.
8: Klerenwerk.
9: Oh, ja. Het is
10: Cosmopolitan misschien? Of?
9: Nee, ook niet. Nee.
8: Nou, zeg het dan maar.
10: Het mojito, is dat
9: het? Ja, het is de mojito.
8: Ah, de mojito.
9: Ja, het is de mojito. Echt? Die staat ook echt overal op de kaart, maar die is blijkbaar heel vervelend. Het is namelijk veel te veel gedoe. Je moet de munt op het moment zelf stampen. Dan moet je die stamper wassen, je moet het glas schoonmaken. De voorbereiding schijnt heel veel werk te zijn. En als je dat niet goed doet, dan smaakt je mojito naar tandpasta.
8: Oh ja, dat wil je niet. Maar wat ik wel vaak heb bij mojito, als je dan je rietje te diep in het glas steekt, dan slok je een hele slok met suiker naar binnen.
9: Ja, dat klopt. Ja. Je moet even roeren, toch?
10: Of munt.
8: Of
10: blaadjes doorkomen.
8: De dubbeltjes schieten door je riet heen.
9: Ja, of dat het blaadje zo tegen je rietje en dat je dan niks meer naar boven krijgt. Dat vind ik altijd vervelend. Ja.
10: Maar wel heel lekker.
9: Wat klein leed, hè?
8: Wat een klein leed, zeg.
9: Wat is jullie favoriete cocktail nog even?
8: Ik vind dat die...
9: De White Russian,
8: fantastisch lekker.
9: Klinkt wel lekker, ja.
10: Dan ga ik voor de Long Island Iced Tea.
9: Oh.
10: Daar heb je er ook maar één van nodig, hè?
9: Als je die drinkt,
10: helemaal wappensaus.
9: Er zitten echt 18 verschillende soorten sterke drank in.
10: Ja, ja, klopt.
9: Even serieus, want kunnen we ze opnoemen? Het is alleen maar sterke drank of gemixt, toch? Golf?
8: Ja, joh. Het gaat over je nek.
9: Het is heerlijk. Echt absurd. Nou, lekker leuk teamuitje.
10: God.
9: Het weer nog. Het wordt opnieuw wisselvallig zomerweer vandaag. Vooral vanmiddag veel buien, waar mogelijk onweer en ook windstoten bij zitten.
8: Jongens, toch.
9: Tussendoor wordt ons wel ook de zon beloofd, zo'n 17 graden. En vanavond klaart het dan weer op. Ach.

0: wel een beetje. Het is tijd voor Zing de Ping met kans op 150 euro. We spelen namelijk 3 rondes. Elk goed antwoord win je 50 euro. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout en een of een blackout, dat kan natuurlijk ook. Dan ben je je geld kwijt. Maar hebben we altijd een troostprijs? In de vorm van de Ekdom in de Morgen. Kurkentrekker! En vandaag gaan we dus spelen met Wietke de Boer. Goedemorgen.
1: Good morning. Hallo.
0: Hallo, hallo. Je bent nog aan het bijkomen van het weekend, hè?
1: Ja, ik had een fantastisch weekend inderdaad, ja.
0: Wat is er gebeurd in jouw leven, Wietke? Vertel het ons.
1: Nou, ik had zondag, hadden we hier in Drachten het eerste event van regenboogbelang Smallingeland.
0: Zo.
1: Waarbij iedereen die betrokken is bij de LHBTIQ+ community welkom was. En dat was ons eerste event. En het was een super event in poppodium Iduna in Drachten. En er kwamen allemaal mensen van heel veel diversiteit. Ik denk dat we een nieuw wereldrecord gevestigd hebben. Mensen vanuit het AZC, waar ook een regenboogcommunity zit. Jong en oud. Verschillende culturen, verschillende leeftijden.
0: Het kan dus
1: dat
0: wel.
1: Echt fantastisch. Het kan allemaal. En het was heel gezellig.
0: Oh, wat goed. Je bent nog helemaal hoog in de energie. Wat goed is, zeg. Wat goed.
1: Ja, dat was echt heel leuk. Ik was heel blij van zo'n kring. Ja,
2: is dit ook een oproep dat alle letters zich kunnen verzamelen bij jullie, zeg maar?
1: Absoluut. Everybody's welcome. Okay. Zeker. Ja. Zeker.
0: Dat fijn. Nou, dan ga je ook nog vandaag meezingen met Zing naar de Ping.
1: Ja, dat is het. Kan niet mooier gewoon, hè?
0: Want je moest jezelf kwalificeren om mee te doen. En een hoop mensen hebben dat gedaan. Even luisteren, hoor. Oh, ja.

0: Ja, dat kwam allemaal binnen. Maar jij gaat het live doen, hè, Wietske?
1: Ja, natuurlijk. Ja. What a man, what a man, what a man, what a mighty good man. Oh, dat is allemaal.
0: Nou, ik hoor het vaker. Eentje. Hoor toch eens even. Helemaal goed. Ben je er helemaal klaar voor? Zit je goed?
1: Ja, ik kom erop. Okay,
0: dan komt hij aan voor 50 euro.
1: Sweet home Alabama.
0: Ja hoor. Koud kunstje. Leonard Skinner, ga je door?
1: Yes, of course.
0: Oké, okay, komt hij aan voor 100 euro. Oh, je hebt het vast wel een keer heel hard meegezongen.
1: Oh, shit.
0: Nou, dit was wel een fragment wat je ooit kende, zeg maar.
1: Ja, precies. I knew before.
0: Ik laat het nog één keer horen.
1: Just some of things that I need to know.
0: Oh, jee.
2: Ja, nee, ja.
0: Other things I need to know.
1: Nee.
0: Oh, now you're just somebody that I used to know. Ach, wat een blindlegger zeg. Wat jammer, jammer, jammer.
2: Wat een blindlegger.
0: Ja, precies, precies.
1: Ja, sorry.
0: Maar het maakt niet uit, Wietske. We hebben van je genoten. En ik heb goed nieuws, want je krijgt natuurlijk een ongelofelijke troostprijs. We hebben hier voor jou in de aanbieding een echte, onvervalste, glimmende, Ekdom in de Morgen kurkentrekker. En die ligt lekker in de hand.
1: Geweldig.
0: Stuur wat naar je toe, Wietske.
1: Ook dat is leuk.
0: Ik wens jou een kleurrijke dinsdag.
1: Ja, jullie ook. Heel erg bedankt.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: En dan moeten we deze maar draaien. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: je ooit hoorde dat je nog wist te herinneren. Iets kniet helaas. Somebody that I used to know. Schokkende mededeling, is 15 jaar oud.
1: Ja, maar wat is er ooit met hem gebeurd? Hadden we het achter de schermen nog even over?
0: Gotje.
1: Weet jij dat?
0: Ja. Met Wally de Bakker. Dat zo heet hij eigenlijk.
1: Het is een Belg, hè?
0: Het is een Belg en hij heeft daarna nog wel wat dingen gedaan. Hij heeft een ander bandje gevormd, maar hij wilde een beetje in de loot blijven, heb ik het gevoel. Hij heeft alle commercials uitgezet op zijn YouTube-kanaal. Hij verdient er geen cent mee. Hij heeft het stempeltje wat eronder zit. De nazaten van de maker heeft hij 70% van de opbrengst van het liedje gegeven. Zo. Dus hij heeft er helemaal niets aan verdiend ook. Ik weet niet wat er aan de hand is met Gotje, maar blijf bij deze ene wereldhit. Somebody that I used to know. Schrijf van half Duits, half Engels product. Any place, anywhere, anytime.

Anywhere. Anytime. Zometeen na 9 uur is het weer tijd om lekker te gaan spitten in iemand zijn stemlijstje. Zometeen het top 3000 uur.

0: Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Jij bent mijn kampioen.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus? Wat een geld.
15: 18.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
19: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
20: Kippie.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
22: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
23: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
24: Welkom in Afrika!
23: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
25: Help!
26: GWC!
25: Help!
26: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
25: Laten we het proeven!
26: Opdrachten uitvoeren.
27: Moesten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
26: Maar wie het best integreert...
28: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
26: ...wordt tot ere Himba gekroond.
29: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
30: Tickets to the tribes.
26: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
22: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
31: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper.
0: Steeds slimmere energie van de bron.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 9 uur.
6: Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. Komt er dan eindelijk vrede in het Midden-Oosten? Wel als we president Trump moeten geloven. Volgens hem zitten Amerika en Iran nu in de laatste fase van een deal. Uiterlijk overmorgen moet er een akkoord zijn, zei hij. Na afgelopen nacht was het rustig in het Midden-Oosten. Israël en Iran vuren geen raketten meer op elkaar af. De controle op het functioneren van scholen schiet tekort. De onderwijsinspectie slaagt er lang niet altijd in om ze eens in de 4 jaar te checken, zoals is afgesproken. Dat zegt Onderwijsbond AOB. De inspectie geeft dat toe, maar zegt dat schoolbesturen op andere manieren wel degelijk in de gaten worden gehouden. En we verspeelden vorig jaar minder eten, maar we zijn er nog lang niet. Dat zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo eten weg. Vooral brood. En dat is wel een paar kilo minder dan 3 jaar geleden. Brood verspillen kun je simpel voorkomen door alles in te vriezen en in porties te ontdooien. Dat is het advies. Het weer nog, het is wisselvallig vandaag, met vooral vanmiddag buien waar onweer en windstoten bij kunnen zitten. Tussendoor wel ook wat zon, wordt een graad of 17. En vanavond klaart het op.
13: Och, gelukkig. Mag het een keer, hè?
7: Eindelijk.
13: Het is juni. 37 vertragingen staan er. Dit zijn de grootste problemen. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam, 17 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden, 17 minuten. En een auto brandt op de A58 Breda-Berg op Zoom bij Roosendaal-Oost. Dat zijn nu een half uur.
20: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
24: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
25: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
24: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
28: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
31: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
32: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
33: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
32: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
33: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
34: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
35: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
36: Oranje. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100%.
2: 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Radio Veronica.

0: Days and Nothing But Thieves. Met Veronica Overcome. En daarvoor Phil Collins. You Can't Hurry Love.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Nancy De Vals. Goedemorgen, Nancy.
3: Ja, goedemorgen.
0: Je bent juffrouw, hè?
3: Ja, dat klopt. Van groep 3 in Enschede.
0: En is het een beetje te doen allemaal? Is de geluidsoverlast daar of heb je ze goed in de tang, zeg maar?
3: Nou, ja, ze kunnen er wel wat van, maar het is wel hartstikke gezellig. Nee, het zijn goed actieve kinderen. Dus nee, het gaat heel leuke groep.
0: Wat staat er vandaag op het programma?
3: Nou, ik ben nu extra op school omdat ze vandaag ook AFI en DMT afgenomen worden. Dat zijn woordjes en verhaaltjes die ze dan moeten lezen. En kijken hoe ver ze dan vooruit zijn gegaan dit jaar. Dus, en daarom ben ik nu extra op school. Ja.
0: Hoe dan ook, met de muziek zit het goed. Want muzikale opvoeding hoort er ook bij. En jij hebt lekker even een fijn lezing ingeleverd voor de top 3000. En daar gaan we lekker een beetje uit voeten vandaag. Ik snap dat je Enjoy the Silence erin hebt staan van die Depeche Mode. Omdat het af en toe ook even rustig moet zijn in de klas.
3: Ja, nou ja, die zet ik thuis. Of hier in de klas denk ik nog niet op. Maar dat is wel inderdaad een nummer. Ja, ik ben al vanaf 1985 of zo al fan van de Depeche Mode. En was ik voor het eerst in Ziegeldom bij de Depeche Mode. Dus dat was helemaal geweldig.
0: Geweldig.
3: Nee, dat, en ik zeg, als ik doodga, dan wil ik dat nummer op mijn uitvaart. Dus,
0: Enjoy the Silence. Ja. Ik snap dat.
3: Enjoy the Silence, ja.
0: Breng je ook muzieksmaak over op de kleuters of doe je dat niet?
3: Nee, in de klas heb ik daar eigenlijk verder niks dat ik daarmee doe. Nee. Okay. Zou eigenlijk wel kunnen, maar nee. Ik doe meestal een beetje rustige muziek op. En ik hou wel een beetje van stevige muziek, dus
0: Oké, nou dat komt mooi uit. Gaan we dat allemaal draaien. Het komt allemaal voorbij. Lenny Kravitz komt eraan. En ik heb nu Billy Ocean klaarstaan. Red Light Spells Danger.
3: Ja.
0: Zit er ook nog een kleine verkeersles in. Ook dat nog. Ongelooflijk.
3: Ja, dankjewel.

Ligt daar nog eens wat vaker. Boodschap van Fleetwood Mac hier. Little Lies. In de top 3000 uur. En daarvoor, die blijft lekker, hè. Het is nog steeds goed bij stem. Hij treedt ook nog steeds op Billy Ocean. En Red Light Spells Danger. De top 3000 stemlijst van Nancy de Wals, waar we vandaag lekkere liedjes uit te putten. Er komt nog een hoop moois aan.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
13: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Allee, Veronica, verkeer. Staan er nog maar 9. Dit zijn de langste. De A9, Alkmaar, Amstelveen bij Akersloot door een auto met pech, 17 minuten. A50, Os Eindhoven bij Veghel door een ongeval, 23 minuten. En de A58, Breda, Bergen-op-Zoom bij Roosendaal-Oost. Er zijn opruimwerkzaamheden aan de gang, betreft opruimwerkzaamheden van een brandend voertuig. Nou, dat gooit meteen goed in het eten. 14 minuten vertraging.
0: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
16: En nu
0: Gerard Ekdom.

ergens bent van Kleuters, dan kun je af en toe al een stukje Enjoy the Silence gebruiken. Zij was al vanaf 1985 fan van Depeche Mode. En vorig jaar heeft ze eindelijk live gezien in de Ziggo Dome. En dat deden ze deze natuurlijk ook. Even een

zo breed kan een muzikale smaak zijn. Hè? Van Paul en Flirt, van Michel Debes. Over naar The Cult. And She Sells a Sanctuary. Het beste stemlijstje ooit krijg ik hier binnen van iemand in de app. Och man, hey, misschien ook iets voor jou om te doen. Je kunt het namelijk al samenstellen, want de tool is al geopend via radioveronica.nl. Dit is het lijstje van Nancy de Vals. Dan blik even vooruit of terug.

0: met Gerard Ekdom.
1: Belachelijk natuurlijk. Misschien denk ik, draai er maar even. Katy Perry en Last Friday Night. Dat was het top 3000 uur van vandaag voor Nancy de Wals. Zij is lerares voor groep 3. Dan heb je je handen wel vol, dat is duidelijk. En zij heeft wel tijd gehad om lekkere liedjes uit te zoeken. Doe dat ook zelf via radioveronica.nl. Zometeen is Marisa hier. En ik doe er nog even eentje voor je.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen.

0: ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint. Boost yourself.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
12: Kippie.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Het gaat niet goed met de controle van scholen door de onderwijsinspectie. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. Het is de bedoeling dat iedere school elke 4 jaar wordt gecheckt, maar dat gebeurt maar in de helft van de gevallen. De inspectie zegt dat die conclusie inderdaad klopt, maar dat scholen zeker niet helemaal buiten beeld zijn. Minister Sterk geeft toe dat jongeren die een slechte behandeling hebben gekregen in de jeugdzorg te lang op excuses moeten wachten. 2 jaar geleden werd duidelijk dat jongeren in de zwaarste jeugdzorg slechte zorg kregen. Er werden miljoenen gereserveerd om ze te compenseren, maar er gebeurde niks. En het Israëlische leger heeft de inwoners van de Libanese stad Tyrus gezegd dat ze weg moeten. En dat betekent waarschijnlijk dat Israël nieuwe aanvallen aan het plannen is op de stad, waar Hezbollah-strijders actief zijn. Tegen mensen in Tyrus is gezegd dat ze naar het noorden moeten gaan. Het weer dan, het is wisselvallig vandaag. Vooral vanmiddag regen en onweersbuien. Soms laat de zon zich even zien voor de graad of 17. En ook morgen weer wisselvallig zomerweer.
17: Het is zo sneu. Vorige week, maar ook deze week, zijn er natuurlijk een heleboel mensen die de vierdaagse lopen.
16: Oh ja, dat is ook zo.
17: En dat is dan zo verregend. Ja. Dat is dan zo sneu. Maar goed, maar Heike, jij kan natuurlijk helemaal niks aan doen.
16: Nee, helaas niet. Nee.
17: Dankjewel.
16: Graag gedaan.
17: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen. Eentje op de A9, Alkmaar Amstelveen. Bij Heer Hugo Waard. Er staat een auto met pech. 32 minuten extra. En een A10 Koenplein Amstel bij Osdorp. Dat doe je er 13 minuten langer over. En tenslotte de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. 6 minuten.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
18: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl. Casino.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
2: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Oh, nee, hè.
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, of jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
4: Hoe?
3: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
5: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: 11!
10: GWC!
9: 11!
10: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
10: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
10: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
10: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
7: Tickets to the tribes.
10: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.

en Love Will Save the Day. Ja, en als je rond een uur of twee 's nachts op een festival staat, dan geloof je dat ook meteen, hè? Dan is iedereen je beste vriend, iedereen houdt van je en iedereen in de rij voor de wc lijkt ineens. Ja, gewoon een prachtige gemeenschap, toch? Goedemorgen, warm welkom deze dinsdag. De motor is warm gedraaid, de week is op stoom en jij zit precies goed, namelijk bij Radio Veronica. Mooi dat je er bent. The Cure hoor je zo meteen na de soundtrack van elke zichzelf respecterende coffeeshop. She's so high.

Ja, behalve natuurlijk als we tijdens de poolfase al worden uitgeschakeld op het WK. God forbid. The Cure bij Veronica. Dit is Somber. Sinds Taylor Swift heeft gezegd dat ze zijn muziek helemaal dik, heeft hij er nog meer fans bij. Voordat hij beroemd werd, was zijn hobby skateboarden. Moest hij mee stoppen, want hij brak zijn arm.

Wet, wet, wet. Dus ja, het is een beetje blij dat ik glij. Hè. Dat konden die dames wel op de zanger van deze band. Zijn naam was Marty Pello. Met een stem van goud. Sweet Little Mystery hier bij Radio Veronica. Waar je zometeen deze hoort van de stem.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: Het is even spieken hoor. 1 minuut over 11:30. Top dat je luistert naar Radio Veronica. En voor iedereen op de weg heb ik het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A9 Alkmaar Amstelveen bij het Kooimeerplein staat een auto met pech. En daardoor heb jij ook pech, namelijk 41 minuten. En de A12 Utrecht Den Haag bij Zoetermeer, daar is de oprit afgesloten. En dat kost je 6 minuten. En tenslotte de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk. Elke dag is het daar raak. Vandaag ook weer 12 minuten vertraging.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van Gerard Ekdom.
18: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
19: En nu
18: Marissa. Met de

Veronica en No Mercy. Ja, dit is wel een mooi verhaal, hè? Na jaren vol wilde alcoholistische stunts nam Grace Slick van Starship begin jaren 80 een rigoureus besluit. Ze stopte namelijk met drinken. En niet zomaar even stoppen, nee, 10 jaar lang. Dus een soort van dry January, maar dan met een veel langere looptijd. En met resultaat, want ze scoorden toen hun grootste hit en ze trokken eindelijk weer volle zalen. Dus eind goed, al goed, zou je denken. Nee, want Grace Slick, inmiddels is ze 85... en ze heeft onlangs onthuld in een interview dat ze spijt heeft van haar sobere decennium. Ze zegt dat was een grote fout. De ethisch, dat was toch wel daadwerkelijk het slechtste decennium om nuchter mee te maken. Ik moest daar zo...

hedgebarber, dat betekent de heggenkapper. Nou, en dat zijn video's van een man die overwoekerde hagen met chirurgische precisie weer in perfecte vorm snoeit. En dan hebben ze dat versneld afgespeeld, weet je wel. En binnen de kortste keren staat dan weer echt een fantastische haag, al dan niet, ook nog eens in een bijzondere vorm. En dat doet hij dan ongetwijfeld met een arsenaal aan elektrische heggenscharen. Ongetwijfeld gesponsord. Dus ja, weet je, ik dacht van, I love this, weet je. Dit is zo satisfying om naar te kijken. Dus ik dacht, ja, ik wil dit ook. Dus ik heb mijn tuin volgeknald met van die statige coniferen en van die prachtige buxusbollen. En ik heb een elektrische heggenschaar gekocht. En ik dacht, dit ga ik eens even fixen. Maar dat snoeien, ja, dat blijkt toch moeilijker dan gedacht. Moeilijker dan die hedgebarber doet voorkomen in ieder geval. Want ja, mijn buxusbollen zijn inmiddels geen bollen meer. Het is meer, ja, hoe zal ik het eens uitleggen? Het is meer een soort van moderne kunst, weet je wel. Zeg maar als Picasso in de tuinbouw had gewerkt. Dat werk een beetje. Alsof de kinderen de weg naar de heggen schaam.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl

0: kletsen.
1: Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: 10 tenders alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
12: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Jij bent mijn kampioen.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Nederland speelt een grote rol in de Europese kookhandel, blijkt uit onderzoek van de EU. De conclusie is dat de illegale verwerking van cocaïne vooral in ons land gebeurt. Van alle plekken waar coke wordt verwerkt, was meer dan de helft in Nederland. Als het gaat om synthetische drugs, speelt Nederland ook een hoofdrol. De verdachte die is aangehouden vanwege de brand in een asielopvang in het Limburgse Kadir en Keer is een minderjarige bewoner. Die zit nog steeds vast, meldt de politie. De brand brak gisteravond uit en zorgde voor veel rook. Daarom werd het pand tijdelijk ontruimd. Er raakte niemand gewond. De omgeving van het gemeentehuis in het Twentse Frieseveen is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Agenten mogen er dus preventief fouilleren en controleren of mensen wapens of vuurwerk bij zich hebben. Aanleiding is een nieuw protest vanavond tegen de komst van een asielopvang. Vorige week mondde zo'n protest uit in rellen. En Ridwan Taghi heeft 2 nieuwe advocaten. Het was al bekend dat ze bereid waren de verdediging van hem te willen doen, als ze maar voldoende tijd zouden krijgen om zich in te lezen. Eerder hadden ze al de verdediging van Taghi's zoon Faisal gedaan. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat, sinds zijn vorige werd opgepakt. Veronica Weert is wisselvallig vandaag, met vooral vanmiddag regen en onweersbuien. Soms laat de zon zich ook nog even zien en het wordt een graad of 17.
10: Ja, dankjewel Joost.
9: Alsjeblieft.
10: Toch nog even of jij wil kijken in je glazen bol als het gaat om weer. Want vierdaagse wordt natuurlijk ook in veel plekken in Nederland weer gelopen.
9: Oh, ja, ja, ja.
10: Hoe zit het in de avond? Is het dan droog?
9: Het belangrijkste kledingadvies is: neem een regenjas mee.
10: Oh. Vooruit dan maar.
9: Of een vuilniszak. Ja. Of iets anders waardoor je kunt schuilen.
10: Ja, ik geloof dat ik een excuus ga verzinnen. Joost, dank je wel. Dank je wel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen waarvan dit de langste 3 zijn. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. Daar lopen dieren op de weg. Of liepen dieren op de weg. Ik weet niet precies in welke staat ze verkeren. Kwartier vertraging. En de A9 Alkmaar Amstelveen bij het Kooimeerplein 17 minuten. En tenslotte de A10 Koenplein Amstel bij de Nieuwe Meer. Daar is een ongeluk gebeurd. 12 minuten extra.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2+3 gratis. Dat wordt scoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: 18+, speelbewust.
14: Ja?
15: Serieus?
14: Wat een geld!
16: 18.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18+, speelbewust.
21: Boek
7: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
21: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
22: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
23: Kippie.
24: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
25: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
26: Ik wil als dino!
27: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Het meisje, dat klinkt als een ijsje, ja toch? Dat is wel iets dat je zegt toch bij de lokale snackbar. Mag ik 2 Dua Lipa's en een cornetto? Don't start now bij Veronica. Op de meest productieve dag van de week voor veel mensen. Dat is de dinsdag. Goedemorgen Marisa. Dakpannen aan het leggen op een huisje in Spijkenisse. Lekker dat zonnetje erbij. Ah Jochem, jij bent goed bezig. Terwijl Sharon druk is met de zorgroute door Leeuwarden. Met mevrouw Dijksma gedoucht en nu samen aan de koffie. Ah, leuk zeg. Tom is leerkracht van groep 5. Hey Marisa, de leerlingen moet inpraten voor de CITO-toets zometeen. Jullie kunnen het allemaal, toppers. Kijk, dat vind ik dan zo mooi, hè. Zo'n leerkracht die erin gelooft. En Jacco is, as we speak, kaas aan het snijden. En hij zet koffie. En dat doet hij allemaal in zijn boerderijwinkel in Lossen. Oh, dat klinkt als een goddelijk plekje, zeg. Ja, je weet het, hè. Je werkt beter met Radio Veronica door je speakers. Want je krijgt hier toch je ochtendvlieg voorbij met meer muziekgarantie. Dit is Janet Jackson. Radio
1: wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that and do that and do that?
2: Oh yeah, I like this one.
1: What?

equivalent van het vergeetmenietje. Ja, dat is wel een leuk verhaal. Deze werd niet door de band zelf geschreven. Hij kwam van een stapel demo's voor de film The Breakfast Club. Ja, en de gasten van de Simple Minds vonden deze eigenlijk veel te poppy en te vrolijk, want destijds maakten ze eigenlijk best wel alternatieve muziek. Maar uiteindelijk werd het een van hun allergrootste wapenfeiten. Je hoorde de Simple Minds bij Veronica en Don't You. Ja, en ik heb nu Ed Sheeran voor je. Azizam. Ben toch benieuwd, zou dat de toverspreuk zijn dat je s'avonds bij de tv altijd controle hebt over de afstands

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbroodlep per heel, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Ja, goedemorgen. Het is 3:03. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A12 Utrecht-Den Haag bij Zoetermeer. Daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging is daar 6 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er nog 10 minuten extra over.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
11: En nu.
10: Marissa,
11: met de beste muziek aller tijden.

0: Ja, ik zou je het niet aanraden hoor, rijden zonder rijbewijs. Joyriden, autootje pikken, dat is allemaal helemaal niet handig. Je hoorde Roxette bij Veronica. En Joyride, ik krijg daar echt een hele leuke app over binnen van Patrick.
1: Wauw, wat is dat lang geleden, Roxette en de Joyride. Ik zat in groep 8 en ik had de eindmusical. Ik weet het nog als het de dag van gisteren was. Ik moest samen met Suzanne dat liedje playbacken, maar ik durfde niet, want het was zo eng. Ik durfde het echt niet, want was ik zenuwachtig. En ik heb het uiteindelijk ook niet gedaan. Maar wat blijft het een lekker liedje. Haha, dankjewel.
0: Oh, dat is toch wel heel sneu. Uiteindelijk niet gedaan.

had ruzie met zijn vriendin. Zij gooide de deur dicht. Hij kwam er niet meer in. Locked Out of Heaven van Bruno Mars bij Veronica op deze dag. Vooralsnog redelijk zonovergoten dinsdag. Ja, en dat gevoel ken je vast waarschijnlijk wel. Hè? Dat je zo gek kan zijn op iemand dat je denkt van ja jongens, dit moet gewoon groot. Weet je, een weekendje weg of een verrassingsdiner of iets anders. Een soort van filmscène met kaarslicht en dan de perfecte soundtrack erbij. Maar er is toch onderzoek naar gedaan, hè, waar mensen dan behoefte naar hebben in relaties. En wat blijkt nou? Nou, mensen die voelen zich niet per se geliefd door die grote gebaren, maar juist door de kleine dingen. Even iets meenemen als de ander moe is. Of iemand ophalen van het station. Of gewoon een lief appje om te laten weten dat je aan een ander denkt. Weet je, dat werkt een beetje. En hoe vaker dat gebeurt, hoe sterker de band wordt. Dus gewoon geen spektakel, maar aandacht. Vind ik zo mooi, hè? En dit vind ik trouwens ook mooi.

0: Hey Sander, wat is het laatste wat jij voor love gedaan hebt eigenlijk?
1: Koffie gezet om 6 uur 's ochtends.
0: Oh ja, maar daar gaat het onderzoek dus over. Het zijn die kleine dingen die gelden. Het gaat niet over grote bossen bloemen en de romantische weekendjes weg. Ook leuk. Maar koffie zetten om 6 uur 's ochtends, dat is gewoon ook hartstikke lief.
1: En vanmorgen was ik om 5 uur mijn kind aan het troosten. Dus dat is ook, dat hoefde zij niet te doen.
0: Nee, dat is fijn. Hè? Dat is ook wel fijn dat je gewoon lekker kan opvoeden met z'n tweeën, toch?
1: Dat is zeer aan te raden, ja.
0: Hey, vertel. Wat ga je doen zometeen? Het is even geleden, hè, voor de duidelijkheid. Want jij laat normaal gesproken altijd een liedje uit je lunchtrommel horen. Hebben een tijdje niet gedaan vanwege allerlei dingen eigenlijk. Hè. We hadden een basispakket.
1: Ja, privéomstandigheden.
0: Privéomstandigheden. Ja. Maar, en nu dan?
1: Nou, nu ben ik er weer. En heb ik dus mijn lunchtrommel weer meegenomen. Maar je zal het net zien, er zit alleen de trommel in van het liedje wat ik zo meteen ga draaien.
0: Oh.
1: En dat klinkt zo.
0: Ah, Amy Winehouse, Valerie?
1: Zou kunnen, maar nee.
0: Walking on Sunshine, nee, die is wat uitbundiger.
1: Joost,
0: weet jij het, Joost?
2: Nee, ik dacht dat van...
0: Joost, de nieuwslezer, denkt ook even mee. Nog even dan.
2: Ja, ik dacht nog ook aan Casey and Sunshine Band of zo. Nee, niet.
1: Let op die hey. Hey! Daar zit een hey in.
0: Oh.
2: Oh, die hoorde ik er even niet.
0: Ja, echt, nee, al had je een pistool tegen mijn hoofd gezet. Ik had echt werkelijk geen idee.
1: Nee, gelukkig heb ik dat niet gedaan. En gewoon het antwoord gegeven. Dat is sportief, ben ik dan ook alweer. Maar deze af Monsters & Men komt er dus zometeen aan.
0: Zometeen Sander, zonder pistool, met Monsters & Men. Eet smakelijk, fijne lunch.

0: Ja, fame. Als je ergens bent waar helemaal niemand je kent.
1: Welkom in Afrika.
0: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
2: Help,
3: GWC.
2: Help.
3: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
4: Laten we het proeven.
3: Opdrachten uitvoeren.
5: Moeten we het poep mengen. Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
6: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
7: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Tickets to the tribes.
3: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
11: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Oh, wat een goal! Goal?
1: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora mini snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Asielzoekers die vanwege de drukte niet in Ter Apel konden overnachten, hebben vannacht voor het eerst in het Drentse Rode geslapen. 74 mensen vonden een plek in een sporthal. Ook vanavond en morgen biedt Rode nog opvang aan. Een permanente oplossing is er nog altijd niet. Den Bosch is klaar met de tienduizenden mensen die al op donderdag carnaval komen vieren en neemt maatregelen. Plannen zijn op die dag geen carnavalsevenementen meer toe te staan. Officieel begint carnaval pas op zondag, maar in de praktijk komen in de dagen ervoor al hordes mensen naar Oeteldonk. Voor het WK had de voetbalbond van Iran kaartjes gekregen voor de fans. Maar die zijn ingetrokken en Amerika zit daarachter, zegt de bond. Volgens de regels van de FIFA krijgt elk land dat meedoet aan het WK 8% van de kaartjes. Iran speelt in de groepsfase 2 keer in Los Angeles en 1 keer in Seattle. En Chocomel heet voortaan ook in België Chocomel. Bijna 80 jaar was het land door een registratieprobleem de enige uitzondering op die naam. Daar heette het drankje CCML. Dat probleem is er nu niet meer en dus zet fabrikant Friesland Campina overal dezelfde naam op de verpakking. België wijdt een speciale campagne aan de introductie. Veronica weer nog, verspreid over het land buien, waarbij op sommige plekken onweer en windstoten kunnen zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel en het is 17 graden.
18: Dankjewel Joost.
17: Alsjeblieft.
18: Ik zit nog heel veel het verkeer op te starten. Ja, daar zijn de files. Toch weer wat gevonden.
3: Rij je bijvoorbeeld op de A1 richting Duitsland, dan doe je er 6 minuten langer over voordat je de grens over kunt. En ook via de A12 en dan 10 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal-West en Maandenbroek 9 minuten. En tot slot de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Ulvenhout 10 minuten extra.
18: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
19: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
21: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
22: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
23: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
24: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
23: Sorry Bo, het is beauty.
24: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
25: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
26: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
27: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
28: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
29: Kippie.
30: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
31: Kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
30: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

Ja, even tijd voor wat Little Talks, maar ik zal het kort houden. Dit was Of Monsters and Men bij Radio Veronica. Vrienden, goedemiddag. Het is 16 over 12. Welkom bij de lunchshow. Als je met ons meeluncht, dan lunchen onder andere samen met George Harrison zometeen. Harry Styles komt eraan en dit is Melissa Etheridge. Dus hoe gezellig is dat? En zometeen ook een nieuwe editie van de Radio Crypto, waarmee je dus kans maakt deze maand op een kleine cryptomunten prijzenpakket, inclusief heel mooi dropblik om hun 150 jaar bestaan te vieren. Dat allemaal zometeen. Must be crazy for me is dit.

komt er zometeen aan met een hele lekkere plaat. Soak up the sun. Die kunnen we vandaag wel een beetje gebruiken. En ook de Radio Crypto is onderweg. Als mede te zien, iedereen is van de wereld. Dat kan alleen maar de beste muziek alle tijden zijn op Radio Veronica. Dit is Brian Ferry.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van Albert
4: Heijn. Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
4: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeerce is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeerce.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Hola collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecue buffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
17: Goedemiddag, Radio Veronica Verkeerde Flitsmeister. File op de A1 richting Duitsland, 7 minuten voor de grens. En ook via de A12, 9 minuten extra. De A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik-Ido Ambacht en de Drecht-tunnel. 6 minuten vertraging, er zijn ook wat flitsers, maar hardrijden is voor losers.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van Wout en Frank.
18: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
19: En nu,
18: Sander Hoogendoorn.

0: Deze was lekker uit de 2002 Soak Up the Sun van Sheryl Crow bij Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Je maakt kans op een kleine cryptomuntenprijzenpakket ter ere van hun 150-jarige bestaan. Een mooi pakket met natuurlijk de nieuwe zak cryptomunten. Hij is echt heerlijk. En er zit ook nog een heel fijn dropblik bij om ze in te bewaren. Zodat je altijd verse, lekkere dropjes hebt. Kun je winnen middels deze cryptische omschrijving van een Veronica klassieker die eraan komt. Een transparante majesteit. Nou, is natuurlijk altijd fijn als je een transparante majesteit hebt. Dan weet je gewoon als land ook een beetje waar je aan toe bent. Hè? Er worden er geen grote bedragen achtergedrukt voor vakantiehuisjes op waar dan ook. Een transparante majesteit is gewoon iets wat we in een beetje goede werkende monarchie gewoon goed kunnen gebruiken. Maar welk liedje, welke Veronica-klassieker hoort hierbij? Laat het weten via een appie.
1: De Radio Crypto.

0: Don't Worry, Be Happy met deze van Run Republic op Radio Veronica. I Ain't Worried.
1: De Radio Crypto.
0: Een transparante majesteit in deze monarchie. Over welke Veronica-klassieker zou dat kunnen gaan? Patrick die heeft iets ingesproken via de Veronica-audio-app. Patrick, kom er maar in.
2: Volgens mij is de oplossing van de crypto-hit Queen met Invisible Man.
0: Het zou goed kunnen. Als het goed is, win jij een kleine cryptomunten prijzenpakket. Compleet met een leuke dropblik als aandenken. En je hebt het goed. Ik zat even te kijken, maar hij is hartstikke goed. Het was namelijk deze van Queen en The Invisible Man. I'm the invisible.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
1: Veronica. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hakje dag!
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
11: Kippie.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
13: Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
16: Attap.
15: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
18: Dus jij denkt aan Intentoners bij 123 Inkt?
19: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
18: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste...

0: De kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Is een beetje de helft van de gemeente blijft de horeca langer open wanneer Oranje op het WK speelt. Dat heeft Koninklijke Horeca uitgezocht. Omdat Oranje alle groepswedstrijden in Amerika speelt, zitten we met een tijdsverschil van een paar uur en dat is lastig voor de horeca. Zo begint de wedstrijd tegen Tunesië om 1 uur 's nachts. Het Utrechtse Woudenberg wil in de zomermaanden 90 asielzoekers opvangen in een sporthal aan de rand van het dorp. Dat zou de druk op Ter Apel moeten verminderen. Volgens de gemeente moet er nog een formeel besluit over komen, maar zijn de raad en de eigenaar van de sporthal voor. In Utrecht zijn nog eens 4 mensen opgepakt voor geweld tegen de politie afgelopen maart in de wijk Overvecht. De vlam sloeg in de pan na de aanhouding van 2 jongens die zonder helm op een scooter reden. Agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen. Er werden al eerder 5 mensen opgepakt. En de beer die dagen in de buurt van de Japanse hoofdstad Tokio rondliep is gevangen. Gisteren en vandaag bleven tientallen scholen dicht uit angst voordat de beer kinderen zou aanvallen. Hij was al gezien bij een winkelcentrum en een lagere school. Beren zijn een probleem aan het worden in Japan. Vorig jaar doden ze 13 mensen. Veronica weer. Vanaf 3 uur geldt code geel vanwege dreigende buien, onweer en windstoten. Het is een graad of 17 vandaag.
9: Oh, dakje dicht dan maar.
8: Zeker wel.
9: Ja. Veronica verkeerde Flitsmeister. File op de A12 richting Duitsland, 8 minuten voor de grens. En de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Moordrecht daar 5 minuutjes extra.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
12: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
17: Yes!

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

0: Sander Hogendoorn.
1: Veronica Sa. Madness and our house is your house. Vrienden, welkom bij de lunchshow. Het is 11:11. Ik zit ondertussen na de lunch lekker aan een cappuccino die mijn vriend Mark voor mij heeft gemaakt. We maken eigenlijk altijd om de beurt aan elkaar cappuccino's. En dan proberen we er altijd een soort latte art in te maken. Maar wij zitten nog in het eerste badje, laat maar zeggen, van de zwemles. Dus het is nog eerder een beetje abstracte latte art. Maar Mark heeft een barbapapa voor mij gemaakt. Dat is mooi. Maar het kan ook een vallas zijn. Smal van boven, breed van onder. Kijken wat ik er morgen weer van kan bakken. Hey, zometeen op Radio Veronica, top 3000 milliseconden spel. Dat is wel even interessant voor jou, want ik heb een heel mooi prijzenpakket voor je liggen. De Veronica platentas, die heb je sowieso in de tas als je meedoet aan het spel. Maar dan kan je dus zelf vullen met bijvoorbeeld een Veronica t-shirt, een Eekdom in de Morgen kurkertrekker en het spel Remember the Music. De nieuwste rage als het gaat om de muziekgezelschapsspellen. We hebben 3 verschillende versies. De beste muziek alle tijden, movies en series. En ook nog het van eigen bodem concept. Dus eigenlijk heel mediahuisbreed kun je winnen. Mag je gewoon zelf kiezen welke zender je wil. En dit hele pakket kan van jou worden. Als je dus even meedoet met het spel, hoe moet je meedoen? Nou, kwalificeer jezelf even middels deze proefopgave. Welk liedje is dit?
0: 1000 milliseconden.
1: Shiny and new. Maar welk liedje hoort erbij? Het is geen nieuw liedje. Het is al even geleden. Ik denk dat je hem wel hebt herkend. Als je het even door hebt via een gratis Radio Veronica WhatsApp bericht, dan ben je misschien zometeen mijn kandidaat. Na de Kaiser Chiefs, na Hot Chocolate en na Benson Boone.

0: Ruby. En van Ruby gaan we naar Annemieke, Annemieke, Annemieke. Uit Toest.
1: Hallo.
0: Dat is toch iets minder lekker dan Ruby, Ruby, Ruby. Maar ik doe het ervoor.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het daar in Soest?
1: Ja, goed hoor. Beetje regenachtig, maar verder alles prima.
0: Is het al code geel? Staan de tuinstoelen al binnen?
1: Nee, die heb ik gewoon nog buiten staan hoor.
0: Ja, nee, dat kan vanmiddag vanaf een uur of drie helemaal losgaan. Dus misschien de kussens even droog. Maar nou, voor de rest komt het goed, denk ik.
1: Nou ja, dan heb ik kans dat mijn fruitstruiken er vandoor waaien. Maar dat gaan we dan wel zien.
0: De oogst is wat vroeg dit jaar.
1: Ja, dat wel heel vroeg.
0: Ja. Hey, we gaan zo meteen lekker het top 3000 milliseconden spel spelen. Want jij wist wat dit was.
2: 1000 milliseconden.
0: Wie, oh, wie was dit?
1: Van Madonna.

0: Binnenkort gaat ze de halftime show doen van de WK-finale. Maar tot die tijd zit ze gewoon in het top 3000 milliseconden spel. Hey, over een minuutje of 20 kun jij mijn kandidaat zijn. Je hebt nu al een Veronica platentas in de pocket. Maar die kun je zo meteen, als je meedoet, gaan vullen met een Veronica t-shirt, Ekdom in de Morgen kurkentrekker. En het gezelschapsspel Remember the Music. Dat klinkt goed, hè?
1: Ja, dat klinkt zeker goed.
0: Nou, dan heb je nog heel even de tijd om de top 3000 uit je hoofd te leren. En dan spreek ik je zo meteen.
1: Dat is goed, tot zo.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI. In de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
16: Goedemiddag, Radio Veronica Verkeerde Flitsmeister. File op de A1 richting Duitsland, 6 minuten voor de grens. En via de A12, 7 minuten voor de grens. A16, Rotterdam-Breda tussen Hendrik-Ido-Ambacht en de Drecht-tunnel, 13 minuten door een ongeluk. En de A37, dat is ook richting de Duitse grens, 13 minuten extra. Ja.

0: Imagine Dragons en Demons bij Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Spelen wij vandaag met Annemieke Koenraad uit Soest. We hebben net al even kennis gemaakt. En nu gaat ze het dan voor het echtje proberen. Die platentas die heb je al in de pocket, Annemiek.
2: Ja.
0: Maar daar kan nog een, nou ja, laten we een Veronica t-shirt nemen. Een Ek Domine Morgen kurkentrekker. En het spel Remember the Music. Wat zou je het liefst willen?
2: Het spel.
0: Ja, het spel is ook wel, ja, is echt wel ook gezellig voor lekker lange lenteavonden of op de camping. Ik weet niet of je daar nog naartoe gaat.
2: Nee, maar we gaan wel op vakantie, dus dat kan zeker mee.
0: Dan kan je hem zeker meenemen, inderdaad. Maar eerst gaan we beginnen met de Ek Domine in de Morgen kurkentrekker. Ook lekker natuurlijk voor op vakantie. Plop. Voor dit fragment, wie is dit met wat?
1: 3000 milliseconden.
0: Ga je naar Duitsland op vakantie?
2: Nee, naar Cherry, maar...
0: Ja, wat zei je als eerste?
2: Samen met... Nee, Cherry. Nee, maar die is het niet.
0: Nee. het is nee, maar wel nee.
2: Nee. Kak.
0: Wat komt er na nee?
2: Ja, zij is van Nine Luftballons.
0: Die
2: ja,
0: nee.
2: Nee.
0: Nou, dat gaat alweer van een leien dakje dit. Die is goed. Het was Nena met Kim Wilde. En Any Place, Anywhere, Anytime. Titel of artiest, het is goed. Dus roep gewoon wat je weet.
2: Oké.
0: En nu, vanaf nu ga ik heel streng worden, want we spelen namelijk voor dat felbegeerde Veronica t-shirt. Ja, kurkentrek heb je al.
2: Oké.
0: Ja. Daar moeten we vanaf, dus dat was makkelijk. Maar nu gaan we dus voor het felbegeerde Veronica t-shirt. Voor dit fragment, en hij wordt dus iets korter.
1: 2000 milliseconden. Give me your heart, make it real.
2: Ben je hartstof, ben je
0: Hij eindigt dus met hetzelfde woord als het eerste antwoord.
2: Dat is lekker kritisch.
0: Ja. Dus het woord waar je eigenlijk net niet op kwam, bij nee, dat zit er nu ook na.
2: Nou, ja.
0: Precies. Nou, weet je nog niks natuurlijk.
2: Nee. Mag ik hem nog een keer horen?
0: Nee.
2: Oh, jammer.
0: Dat was Carlos Santana met Smooth. Ging streng worden, toch?
2: Ja. Ik denk dat ik mijn telefoon ook iets zachter moet zetten.
0: Ja, daar kan het ook aan liggen natuurlijk.
2: Ja.
0: Staat die wat zachter?
2: Ja, hij staat nu wat zachter.
0: Oké. Volgende fragment is 1000 milliseconden, maar die krijg je dus wel twee keer te horen omdat die zo kort is. En het is dus de opgave voor Remember the Music. Dus ik hoop dat Remember the Music, dat je de titel eer aan doet. En dat je ook weet welk liedje ik laat horen.
2: Ik ga goed luisteren.
0: Welke versie zou je sowieso willen hebben van het spel?
2: We hebben ik weet niet eens wat de verschillende zijn.
0: We hebben movies en series, we hebben Van Eigen Bodem of gewoon de beste muziek aller tijden.
2: Beste muziek aller tijden.
0: Dat is Veronica natuurlijk. Nou, top. Ja. Dit is jouw opgave.
1: 1000 milliseconden.
2: Michael Jackson.
0: Ja. En weet je toevallig ook welk liedje? Het is al goed hoor, maar gewoon even voor de leuk. Laat ik hem nog één keertje horen. Dus even
1: 1000 milliseconden.
2: Nee.
0: Ik kan een hint geven. Salmiak.
2: Salmiak?
0: Ja, zwart-wit.
2: Black or white.
0: Ja, black or white. Maar Michael Jackson had je al helemaal goed. Nou, dat betekent dat het eigenlijk best lekker ging, toch?
2: Ja.
0: Ja, vond ik ook.
2: Op die tweede na.
0: Ja, nou ja, lekker belangrijk. Het spel Remember the Music, dat wilde je graag hebben. Die doen wij in de tas. Veronica t-shirt niet, maar wel een Ek Domine in de Morgen kurkentrekker. Lekker. Leuk dat je meespeelde, Annemiek. En maak er een mooie dag van, hè.
2: Graag gedaan, een fijne dag.
0: Yo, jij ook.
2: Doei.

0: vooruitgeschoven post van de Bonanza is alvast weer in de studio.
1: Present.
0: Om jou alvast weer een beetje enthousiast te maken voor... Ja, van wat eigenlijk?
1: Nou, voor 2 uur je eigen plaat waar je zin in hebt. Wat er ook naar boven komt borrelen. Ik zou zeggen, pak meteen je telefoon. Ik ben nu nog alleen. Ik heb alle tijd voor jou.
0: Ja.
1: Dus ja, ik sta hier om de bal op te vangen. Kom maar.
0: Landelijke Radio, daar kan jouw favoriete plaat op terechtkomen. Stuur hem door.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
4: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Hola, collega.
8: Hey.
7: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
8: Mark?
7: En die prijzen.
8: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
7: Oh, ja.
9: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
13: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Jij

0: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Tickets to the tribes.
11: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
13: Boost yourself.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 2:00.
17: Goedemiddag, ik ben Siets Roskam.
18: Hoi.
17: Een levenslang rookverbod voor wie nu kind is... komt er in Nederland niet, zegt zorgminister Hermans. Groot-Brittannië verbiedt het mensen die na 2008 geboren zijn... om ooit nog te roken. In Nederland zou dat niet werken, zegt de minister... omdat te veel jongeren in ons land roken. Vaak zijn het illegale vapes. Hermans wil binnen de Europese Unie dezelfde regels voor nicotine. Topcrimineel Ridwan Taghi heeft 2 nieuwe advocaten. Vorige maand zeiden ze het alleen te willen doen... als ze genoeg tijd zouden krijgen om zich in te lezen. Komende vrijdag bespreken ze die tijdduur met het gerechtshof... waar het hoger beroep tegen Taghi wordt behandeld. Zijn vorige advocaat werd opgepakt. En er lijkt verlichting aan te komen... voor de overvolle asielopvang in Ter Apel. De komende maanden zegt Woudenberg onder Amersfoort... 90 asielzoekers te kunnen opvangen in een sporthal. Het moet nog officieel geregeld worden... maar de gemeenteraad en eigenaar van de hal zijn al voor. Het weer dan wisselvallig met straks pittige buien... met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is rond 17 graden, morgen nog zo'n dag. En dus kan het ook flink druk worden. Nu is het nog rustig, 2 korte files die opvallen. De A10 Koenplein richting Amstel tussen Afrit Volendam en Watergraafsmeer. 5 minuten, door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. En een grenscontrole op de A12 Arnhem-Oberhausen... tussen Ouddijk en de Duitse grens, 5 minuten extra. Complete overzicht in de app van Flitsmeister.
19: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
20: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches on the look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
10: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.

0: Marja van den Berg. We hebben je bij beloond voor heel veel tekst. Zin in pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Oftewel, gelukkig zet ze het erbij, want anders had ik het echt niet geweten. Edge of Heaven van Wham.
1: Ik herken hem meteen.
0: Ja, heel natuurlijk. Tanja meldt zich nog even, die zegt ja, bedankt. Pom, pidom. Ja, daar hebben we veel tijd over, denk ik, en er is niks mis mee. Tot aan 4 uur vanmiddag. Ik heb buitengewoon goed nieuws. Ga jij over de playlist van Radio Veronica? Zeg het maar, we zijn te vinden op de app van Radio Veronica. En ik kon het er niet nalaten. René die meldt zich voor Pearl Jam. Daughter is ook mooi, misschien later nog. Maar hij wil ook de albumuitvoering van All I Want Is You, U2. Zit een overeenkomst tussen Edge of Heaven en U2. Wat is die overeenkomst?
1: Vraag je dat aan mij?
0: Ja.
1: The Edge?
0: Ik zou bijna willen zeggen pom, pom, pom, pom, pom, pom. Ja, dat is hem inderdaad, Edge of Heaven, die Edge zat bij U2. All I Want Is You, wat wil je horen? Laat het weten via de van Veronica.

0: oppervlakkige muziekconsument ben ik vaak van de singeltjes. Vind ik albumstukken te lang. Maar nu niet. Had voor mij nog wel 48 minuten door mogen gaan. Ik vind het erg mooi. En dan alleen maar in de albumuitvoering. Single is gewoon paats. Het is gewoon iemand uit de nachtwacht geknipt. Zo moet je het zien.
1: Ja, en dat gebeurt.
0: En ja, dat gebeurt ook nog, ja. All I Want Is You van U2, René. En we kijken nog wel even of we aan die mooie Pearl Jam toekomen. Daughter, want dat is ook een fraaie. Dus als iemand anders het wil horen, doen we tenminste niet alleen voor René. Dan hebben we er twee. U2. Zo. Louisa zegt bedankt voor dit nummer van U2. Zoveel tekst, zoveel betekenis voor mij. Roger of Roger zegt kippenvelmoment. Corrie, deze heb ik al lang niet meer gehoord. Mijn dochter is fan, zette dit altijd op. Helaas is ze nu niet thuis en dat mis ik. En dan heb ik ook nog vragen uit de categorie privé, Caroline. Ben zegt, en ik ga er toch maar even vanuit dat het niet jouw Ben is.
1: Nee.
0: De man van je leven. Dag Caroline, leuk dat je gisteravond al even bent wezen kijken bij de muziekrotonde in Heerde. Dat is toch gewoon waar volgens mij jouw vader inmiddels zijn eigen standbeeld heeft?
1: Ja joh, dit was echt bizar. Ik rijd gisteravond naar huis. Ik was lekker aan het bellen met Gijs. Ja. Onze Gijs van de avondshow. En ik zeg, Gijs, jij maakt hier gewoon een primeurtje mee. Want ik kom aanrijden op een rotonde, staat er een standbeeld van mijn vader.
0: Ja.
1: Het is officieel de rotonde voor de muziekvereniging Kunst na Arbeid, die daarnaast zit.
0: Ja.
1: Maar zij zijn de meest... Ja, bekende leerlingen van deze club.
0: Ja, ja.
1: Dus ze hebben een eigen standbeeld gekregen. En daar hebben ze.
0: Easy.
1: En dat was heel bijzonder. En wat nog lolliger was, ik rijd dus die rotonde om. Ik denk, ik ken die rode auto voor mij. Was het mijn vader?
0: Ja.
1: Stijl beduust, die was ook net tegen die rotonde aangereden. Die rezen wat de Berbie.
0: Ja, dat is gek. Met je eigen standbeeld.
1: Ja. Dus ja, Ben, het was geweldig.
0: Ja, ja, ook wel leuk dat hij geweest is inmiddels, hè. Vandaag hebben ze zelfs de instrumenten erbij geplaatst. Nu is je vader er ook om te kijken.
1: Ja, leuk. Hij vindt het inmiddels. Hij was eerst helemaal van slag en nu vindt hij het echt geweldig. Maar,
0: Ik heb er inmiddels een fotootje van gezien, wat heb je gestuurd?
1: Ja,
0: is leuk.

0: Ja, had je er in die early days veel last van dat er gerepeteerd werd? Als je vader en zijn broer, hè, stonden te toeteren in huis?
1: Bij ons thuis? Ja, ja man. Maar je moet je voorstellen, mijn vader was trompetist en mijn moeder was zangeres, sopraan.
0: Ja, oh.
1: En mijn moeder, als ze afwaste, deed gewoon de hele tijd een toonladder op en neer. En mijn vader deed alleen maar octaven, tertsen en ja hoor. Heel leuk.
0: En is je moeder niet kwaad dat zij niet een eigen standbeeld heeft?
1: Nee, natuurlijk niet. Want dit is in hun dorp, weet je wel. Het is een ode aan onze jongens. Onze jongens van de muziekvereniging. Nee, man. Nee, ze zijn heel blij.
0: Nou, er is iemand die bijna net zoveel humor heeft als jouw radioman.
1: Ja, wie is het?
0: Die wil nu graag trompetti horen. Toch het belangrijkste instrument van de gebroeders Brouwer, hè?
1: Zeker.
0: Het is Hugo overigens degene die mijn humor deelt.
1: Mooi hoor.
0: Nou, voor vandaag dan even vanwege het standbeeld van je vader. Trompetti.

0: Kleins ook.
1: A face in the crowd.
0: Tom Petty, met een beetje hulp van Jeff Lynne en A Face in the Crowd. Dankzij Hugo, en we moeten hem dus vandaag Tom Petty noemen. Mooi. Penny Wiebinga, die zegt... Hey Caroline Rob, nog bedankt voor de titel gisteren. Mijn verzoekje is dus vandaag dat prachtige nummer van... ik weet inmiddels hoe ze heet... Norina Paolo. Gisteren voor het eerst gehoord en het is echt prachtig. Ik gooi hem er met alle liefde nog een keer in, Penny.
2: Stenders. Ego.
0: Tip. Dat ik mijn favoriete liedje ook even aan Penny leen.

0: straks. Ja, wat is het mooi dit. Narina Pallow en Come Bring the Sun. Dankjewel Penny voor het aanvragen van dit nummer. Ik hoef er niet meer terug. Hey, Sietse, wat ga je zo meteen met ons bespreken tijdens het nieuws?
1: Het gaat over de aanslag op een Rotterdamse synagoge van een paar maanden terug. De verdachten staan voor de rechter.
0: Oké, over een minuut zijn we bij je terug.
2: De reclame minuut.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
8: Boost yourself.
0: Het is iets over 2:30 geworden. Siets, vertel ons alles over het laatste nieuws.
1: 4 verdachten van de aanslag op een synagoge in Rotterdam in maart hebben bekend. Ze staan vandaag voor de rechter. Wel zeggen de verdachten dat ze niet wisten dat het om een synagoge ging. 2 andere verdachten zeggen helemaal niks. Zij hebben de aanslag volgens justitie voorbereid en gecoördineerd.
0: Oké, dank. Hoe is het op het Nederlandse wegennet op dit moment ook belangrijk? Minder belangrijk, maar toch ook belangrijk als service, hè?
1: Het is nog vrij rustig. Het kan flink losgaan vanmiddag met onweersbuien. En dat kan dus ook leiden tot grotere files straks. Nu nog niet. Dit zijn de meest opvallende. A2 Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Leenderheide 24 minuten extra. Daar staat een auto in brand. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen. Voor de grens met Duitsland 5 minuten extra door een grenscontrole. En een pechgeval op de A16 Rotterdam-Breda. Voor Zevenbergse Hoek 10 minuten.
0: En hoe is het gesteld met het Nederlands elftal? Ik heb gisteravond wat kostbare tijd ingeleverd om daarna te kijken.
9: Door Edwin Evers.
0: Dat was het spektakelstukje. Hebben wij verder nog wat?
1: Nee, er is niet heel veel nieuws. Behalve dat Guus Til zondag gewoon mag meedoen tegen Japan. Als de bondscoach dat wil. Hij is niet geschorst naar zijn rode kaart.

0: We vallen weer voor de naam Doebaar en de bom. Kieran heeft hem aangevraagd. Zo zitten wij stevig in de bommetjes op dit moment. Pacifist ooit van nature. Maar do you drop the bomb on me wordt nu ook nog aangevraagd. Die is wel fijn.
1: Weet ik niet, maar ze worden er gewoon twee keer aangebracht. Ja. Dus ik bedoel, ze zijn, of ze nog bestaan of niet, ze zijn nog heel erg aanwezig.
0: De Gap Band, ja, Early in the Morning is niet zo'n hit geweest in Nederland, helemaal niet. Maar er wordt heel veel op gedanst. Sowieso de Gap Band, eigenlijk de echte hele grote hit die ze hier hebben gehad. Oops, Upside Your Head, oh ja. Die zie je eigenlijk nooit meer langskomen.
1: Nee, nee.
0: Maar deze ook, hier wordt ook op gedanst, net als Early in the Morning. Het is toch altijd leuk om te weten dat onze Dave Grohl van toen nog Nirvana deze drummer adoreerde.

0: hebben eigenlijk meer pacifisten bestaan ze nog, maar jij had het over de Gap Band. You dropped the bomb on me. Walter, vroeger maand. Caroline en Rob, kunnen jullie deze gouden ouwe, vergeten ouwe voor mij weer eens draaien? De Gap Band en You dropped the bomb on me. Ik zie de laatste tijd reels waarin een heel simpel dansje werd uitgevoerd met eronder deze plaat. Nu ik deze weer een paar keer heb gehoord, vind ik hem ook heel mooi. Bij deze ook aangevraagd door Shannon Laurens, meldt zich ook nog even.
1: Hoi Rob, als we het toch over de Gap Band hebben. Burn Rubber, 1980. Ja. Dat was ook echt een grote disco-hit. Dus misschien dat jullie die een keer kunnen draaien.
0: Ja.
1: Fantastisch nummer.
0: Zeker. En Burn Rubber is eigenlijk, dat heeft Dave Grohl zelf ook wel een keer uitgelegd. Dat is eigenlijk het nummer. Heeft hij gewoon gekopieerd. Als iedereen denkt dat ik John Paul Jones, weet ik wel, weet je, allemaal die rockdrummers. Maar nee, de Gap Band, dat was mijn inspiratie. Bij Burn Rubber, daar kun je het horen. Let me op. Smells like Teen Spirit. Ja, hey Walter, Shannon, jullie hebben me erg blij gemaakt. Dit is hele lekkere muziek. De Gap Band in die Burn Rubber on Me. Die zetten we wel in ieder geval neerzetten. Donderdag.
2: Ja, donderdag.
0: Ja, zo rond dezezelfde tijd. We gaan naar Koos. Die wil graag deze horen. Koos, deze. Van Lucas Graham. Nummer 7 Years.

Daar is fase ben ik ook heen gegaan. 7 years old. Koos, die wilde Koekas Graham. De man heet Lucas in het echte leven. Dus Loos den Braber, deze was voor jou. 7 years. Excuses. Bertien, die wilde natuurlijk.

0: Peter die zegt... Rob en Carolien hebben grote lef. Dan Bonanza weer eens naar Axel F. We gaan dit allemaal in overweging nemen. Dat kan allemaal. Anders kunnen we Don't Take Away My Gember Tee van Tavares de
1: Zinnetwaard. Sinterklaas valt vroeg, ik hoor het
0: ook. Is allemaal goed. En dan hebben wij in principe, om misschien het bomhoofdstuk even af te sluiten... de beroepsoptimist, de man is altijd zo vrolijk, Herman van Veen. Het nummer schalt al van de schuilkelders van Hilversum 3. De bom valt nooit. Zolden.

De bom valt nooit op zich toch redelijk optimistisch. Even opzij voor Herman van Veen. Maar nu weer die keiharde ordinaire reclame. Straks zijn we terug met de Bonanza. Tot zo.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: do.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: deur- en keukenspecialist.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. 18 plus, speelbewust.
4: Ja?
5: Echt serieus? Wat een geld!
6: 80.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment... waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan... Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
14: Kippie.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij.

0: Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 3:00.
10: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
11: Oei.
10: De verdachte van de aanslag op een synagoge in Rotterdam in maart dachten dat ze een explosief bij een gewoon huis moesten laten afgaan. De vier hebben wel bekend de aanslag te hebben gepleegd, bleek tijdens de rechtszaak tegen hen. Justitie denkt dat ze voor €3.000 zijn geronseld. De politie kon een tweede aanslag in dezelfde nacht in Rotterdam voorkomen door de verdachte op te pakken. Een grote internationale drugsbende is opgerold door Duitsland. Ook twee Nederlanders zijn opgepakt. Er zouden duizenden kilo's cocaïne uit Zuid-Amerika zijn gesmokkeld. Een van de Nederlanders wordt gezien als leider van de bende. De ander runde bedrijven die als dekmantel werden gebruikt. En als het straks weer zomers weer wordt, zal het druk worden op de wegen naar de stranden van Zandvoort en Bloemendaal. Daarom komen er speciale gratis bussen vanaf parkeerplaatsen in Hoofddorp en Vijfhuizen bij Haarlem. Die rijden dan in het weekend en op een speciale baan, zodat ze auto's in de file naar het strand voorbij kunnen. Het weer voorlopig nog lang geen zomer. Zometeen stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon. Het is maar 17 graden. Morgen krijgen we nog zo'n wisselvallige dag. Daardoor kan het straks ook wel weer druk worden op de wegen. Nu is het nog vrij rustig. Wel twee bijzonderheden. De A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide is de weg helemaal dicht door een autobrand. Verkeer richting Eindhoven moet daarom via Venlo over de A73 en dan de A67 omrijden dus. Tot slot nog de A16 Rotterdam-Breda voor Zevenbergse Hoek. Een vertraging van 11 minuten. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
16: Boost yourself.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
18: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen.
8: Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unica's voor maar €6,99.
20: Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
22: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
23: Welkom in Afrika.
22: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
24: Help, GWC.
25: Help.
24: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
26: Laten we het proeven.
24: Opdrachten uitvoeren.
27: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
24: Maar wie het best integreert...
28: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
24: ...wordt tot ere Himba gekroond.
29: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
30: Tickets to the tribes.
24: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
31: Let's go.
32: Dit is Radio Veronica.
33: De Bonanza.
34: Dit is Veronica.
10: We zijn nog niet uit de bommen, hè? De bommenwerper. Vliegtuig. Eerste bom. Eerste atoombom. Hiroshima. Enola Gay. Orchestral Maneuvers in the Dark. Hugo Borst.

start. En in Nola Gay. We hebben nog wel een uur te gaan. Als je denkt, ik wil wat aanvragen, zou ik de gelegenheid nu te baat nemen via de app van Radio Veronica. Stenders met de Bonanza. Laten we eens even met je praten. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: het aan de verrekte pijn te doen om hem te zien, die Axl Rose. Ja. Als die hier of daar eens een poging doet om te zingen. Live is het een beetje, dat is allemaal heel af en toe schuurt het al een beetje tegen de Donald Duck aan. Maar het is, als je hem nu al geeft, zegt het is echt moeilijk, moeilijk.
1: Ja.
0: Ja, ik weet, je hebt een beetje dezelfde mening over Paul McCartney.
1: Ik zeg verder niks.
0: Vooral live. Guns N' Roses voor Child of Mine. Ik even trouwens mijn huiswerk doen. Pieter Verwij heeft hem aangevraagd. Dag lieve mensen. Goeie aanhef. Mag ik Guns N' Roses voor Child of Mine bij jullie aanvragen voor tussen 3 en 4 als ik weer in de auto zit? Zou fijn zijn. Heb aankomend half uur zwaar overleg.
1: Ja.
0: Pieter, hierbij, als iedereen vraagt, maar gewoon ook tijden erbij. Ja,
1: welkom terug, jongen.
0: Noor de Jong, die zegt, wil je exact? Nee hoor, dat zei ze niet. Mika wil ik graag horen met Grace Kelly. Lopen jullie daar warm voor? Ik wel. Nou, I want to talk to you. Wij ook wel. Wat is er eigenlijk met die Mika aan de hand? Daar hoor ik er eigenlijk niet zoveel meer van.
2: Dat weet ik wel, Rob.
0: Oh, jij had hem al opgezocht.
2: Ja, ik had hem opgezocht. Ik voelde hem al aankomen.
0: Ja, ik zie hem ook wel weer eens optreden hier of daar. Maar ja.
2: Nou, sterker nog, na zijn laatste hit in 2012... heeft hij gewoon nog 4 albums uitgebracht. Begin dit jaar nog een nieuw album. Maar ja, er wordt weinig van opgepikt en dus heeft hij geen hits meer.
0: Oh ja. Maar ik zie hem inderdaad nog wel optreden. Hij heeft nog stem. Maar even terug te komen naar Paul McCartney. Er is een prachtig album uit van Paul McCartney. Ja. Ik ben er dol op. En Ella Langley is verdrongen in het algoritme voor Paul McCartney. Dat zegt wat, hè?
1: Nou, dan moet je best voor doen.
0: Ja, precies. Ja. Ik zit ook al die mooie interviewtjes te kijken en ik zit ook veel reaction video's te kijken. Jong en oud beoordelen dan het album van Paul McCartney. Een van de mooiste, veel muziekfans kijken ook naar hem. Andy Edwards, die zegt, ja, ik kijk en luister nooit naar teksten. Ik ben gewoon een muzikant en het gaat mij om de muziek. Kan mij eigenlijk helemaal niks schelen. En ik zag al die mensen allemaal met die reviews van dat album. Ik dacht, het zal allemaal wel. Ik ga eens naar de muziek luisteren. Hij zegt, ik schoot vol, jongen, tijdens het derde nummer. Vanwege de tekst.
1: Ja, verkocht.
0: Ja, en daarna is de filosofie ook... Hij neemt je terug naar de tijd toen hij eigenlijk nog niet beroemd was... maar eigenlijk een gewone Paul McCartney was. En hij zegt, misschien is wel het geheim... dat wij ons dus allemaal kunnen vereenzelvigen. Alleen van hem vinden we het wat interessanter dan bijna ons eigen leven. Maar het is wel bijna ons eigen leven. Helemaal van de voor tot achter. En als je de plaat beluistert, je komt ook zoveel verschillende genres tegen. En ook ik zit steeds ook weer van, hé, waar gaat dit over? En natuurlijk gaat het vaak terug naar de oorsprong. Maar het is wel ontzettend fijn om dat te horen doen. En soms wel met een wat geknakte stem. Maar het is niet zo erg als bij Axl Rose, omdat het past. Past ook bij het thema. Boys of Dungeon Lane, zo heet het. Het is een beetje een ontoegankelijk nummer, maar het is net aangevraagd door Vincent. Dus daar moet je meteen gebruik van maken. Eén van de wat minder bekende nummers. En wat minder, maar dit al. Ik hoop het wel, hè? Salesman Saint, zo heet hij ook.

0: Ja, Norman, had je al door. Ja. Als Paul McCartney gewoon Ellen Langley al weet te verjagen, dan weet je het wel, ja. Boys of Dungeon Lane, het is zeer, zeer, zeer de moeite waard. We hebben daar net Salesman Saint van gedraaid. Maar ook As You Lie There, zowel een lekker stevig rocknummer. En dan dat mooie nummer over zijn moeder. Mooie nummer over in de bushalte waar die George Harrison ontmoette en John Lennon. En die zo mooi met een lekker geluk. Enfin, even diep ademhalen. Marcia, hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rob.
0: Wat heb jij toch weer een verhaal, joh. Zou je dat met ons willen delen?
1: Jawel. Het is eigenlijk heel simpel. Ik heb een huiselijk ongelukje gehad. Mijn lief ging de vuilniszak naar buiten brengen. En daar zat een gat in. Mm-hmm. En toen ging ik naar het toilet. En blijkbaar had hij nog niet alles opgeruimd. En toen ben ik dus uitgegleden over een hoopje gebakken champignons en spinazie. En met mijn voorhoofd tegen de scherpe zijkant van de deur aangevallen. Oh. En dus 24 hechtingen in mijn hoofd. Ik heb er niks van gevoeld verder. Mm-hmm. Dat is een soort adrenaline. En dat was 3 maart. En nu een revalidatie. Want je vergeet dingen in de supermarkt ineens. En ja. Ik heb een stotter ontwikkeld.
0: Ja.
1: Dat gaat wel steeds beter. Ja. Dus en toen dacht ik aan Scatman John.
2: Sorry.
0: Ja, ja. Was volgens mij stotterde die hij ook ooit. En hij doet het ook een beetje in zijn nummer ook. Ja. Marcia, kom jij weer van het stotteren af, of niet?
1: Ze vermoeden dat het... Ik zit in revalidatie, ze vermoeden dat ik er compleet van afkom. Oh, ja. Maar ik vind het ook een mooie gelegenheid om mensen met een niet aangeboren hersenletsel even in het zonnetje te zetten.
0: Ja.
1: Want als Scatman John het kan, zoals hij zegt,
0: ja.
1: If I can do it, so can you.
0: Eerst even gorgelen. I'm a scat man. Dank je, Marcia.

0: Nee, Marcia, I'm a Scatman van Scatman John. Ik was hem aan het opzoeken in de computer. Toen kwam ik nog een oud spel tegen radiospel. Mama Dick heb.
1: Oh, ga ik doen? Zeg, en beskatman, blablabla.
0: Wil je ooit nog eens geluisterd hebben naar een ochtendshow? Die zijn deze quiz tegengekomen. Veel nagekomen berichten overigens, toch, over Marcia?
2: Zeker. En ja, mensen zijn onder de indruk van haar verhaal natuurlijk. Dat begrijp ik. Sybre Hoekstra die zegt, hier is radio voor bedoeld. Prachtig, Mariella zegt, wat een dapper mens in hoofdletters. En Hetty zegt, dappere vrouw met humor. Karin zegt, lieve groet aan deze mevrouw die jullie aan de telefoon hadden. Zo krachtig, zo vol humor, heel veel beterschap. En Smart die zegt, heel veel beterschap. Succes met revalideren. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Want mensen vinden het gewoon heel dapper dat je dit op de radio durft te doen.
0: Ik ook. Ja. Daar waren ze iets. Wat ga je zo meteen tegen ons vertellen over de wereld?
3: Er zijn hier, de microfoon staat aan. Bedankt.
0: Ja.
3: Ja, nee, ik moet even. Anders dan denk je misschien, waarom duurt het zo lang voordat hij antwoord geeft?
0: Ja, het zit ook wel eens over het leven na te denken.
3: Ja, dat is wel.
0: Neem je naar mij wijzen.
3: Er zijn jarenlange celstraffen uitgedeeld na explosies in Alkmaar. De reclame minuut.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Een ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
9: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Viel me eigenlijk heel erg mee. Ja, we zitten natuurlijk wel eens naar de voetbalwedstrijden te kijken, zoals gisteren even. En dan weer al die beroepsnabbelaars, die hebben weer een of andere oranje pakje aangetrokken en die schreeuwen zich door zo'n reclameblok heen. Dat je echt niet weet wat je hoort. Zoveel pijn doet het ook al, joh, zo hard staat het ook. Boef, en allemaal mensen die helemaal in die uitrusting gaan staan. Maar het is een rustig reclameblokje, vind je niet?
13: Ja.
0: Wat ik even gezegd heb. Het is ietsjes over 3:30. Siets, wil jij ons vertellen wat er allemaal op de wereld aan de hand is?
3: Ja, lange celstraffen voor 3 mannen die achter een reeks ontploffingen en brandstichtingen in Alkmaar zitten. Vaak met zwaar vuurwerk. Ze waren betrokken bij een langdurig conflict waarin ze ook een keer een minderjarige inzetten voor een explosie. De mannen moeten 3, 8 en ruim 10 jaar de cel in.
0: Natuurlijk ben ik jaloers dat ik er niet voor gevraagd ben. Een oranje leeuwpakje of zo.
1: Oh, wat
0: niet voor ziet, daar hoef ik niet precies voor gepakt. Nee.
1: Wat gaan we nou hebben?
0: Nee, gewoon je uitzinnig uitdossen, dan iets heel geks uit.
1: Wat voor jou ook.
0: Leuk, past er goed bij me. Ziet u ons op het Nederlandse wegennet?
3: Ja, de spits komt op gang. Net als de buien vanaf de Noordzee met flink onweer en hagel waar je rekening mee moet houden. Dit zijn nu de meest opvallende files. De A1 Amsterdam richting Amersfoort voor knooppunt Eemnes 22 minuten extra. A1 Amsterdam Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 23 minuten door een pechgeval. En tot slot, de auto brandt op de A2 Maastricht-Eindhoven. 1 rijstrook is nog dicht, de rechterrijstrook voor Leenderheide, een vertraging van bijna 3 kwartier nu.

0: blijft nog steeds erg lekker. Dankjewel Harry Lenders voor het aanvragen van de Police. And So Lonely. Volbloed uit Londers d'Amour.
1: Hey, die Gabriella, die zingt dat zo lekker.
0: Ja. Ja. En dat gaat denk ik over een hele, hele goede middag. Ja. Dit is Rob Kempers. En die kennen wij vooral van dit.
1: Disco! Oh,
0: ja. Dat is hem, ja. Ja.
2: Dat zingt hij zo lekker.
0: Dat zingt
2: hij.
0: Oh, achter
2: zo. Zo knap dit.
0: Oh, what's happening here? Deze is voor Maarten Gijsbers. Zouden jullie de Streets of Philadelphia willen draaien? De tekst hiervan is zo goed. Dankjewel. Nog een fijne middag. Groetjes vanuit het mooie Katwijk aan de Maas. Wat anders dan de Streets of Philadelphia. Een mooie film was dat destijds.
2: Ja.
0: Tom Hanks in de hoofdrol.
2: Hanks, ja, inderdaad.
0: Ze speelde de AIDS-patiënt.

0: Als ik George zeg, wat zeg jij dan, Carolien?
1: Michael.
0: Als ik George zeg, wat zeg jij dan, Carolien?
1: Oh, wacht even, Bens.
0: Beker.
1: Oh, Beker! Oh,
0: ik zag dat quizje toevallig langskomen. Ja. Leuk filmpje, ja. On Broadway, George Benson, Irma. Ik weet niet of het de Irma van de firma is die ons altijd je appt van, nou, ik moet die hardrock niet. Maar ik denk dat dat zou kunnen. Irma, vertel.
2: De vraag van vandaag.
0: Nou ja, ik zeg wel vandaag, maar het was de vraag van gisteren die wij vandaag zouden beantwoorden van Wouter Frank. Zij vroegen ons, welke leeftijd zou je morgen willen hebben en waarom? Want dat zal dan wel weer vandaag zijn.
1: Ik gok het zo, ja. Ja. Ja.
0: Nou, eens even kijken. Ik denk wel ergens in de buurt van 37.
1: Oh ja, ja? Nou, en waarom precies?
0: Nou, dan ben je dat gezeur allemaal wel kwijt, weet je wel. Dat voor een groot gedeelte van dit moet allemaal en zo wil ik zijn. Of zo ben ik niet, maar zo doe ik alsof. Weet je ook een beetje wie je bent en wat je eigenlijk nog... En daar is toch nog een hoop te willen.
1: Ja.
0: Zoiets.
1: Ja, ja.
0: En jij?
1: Nou, ik vind eigenlijk 55 vind ik een topleeftijd. Ja? Ik zou er geen jaar bij of af willen.
0: Nee.
1: Nee.
0: En dan moet je dus nog worden, hè? Dus dat is toch wel mooi. Fantastisch.
1: Ja, precies. Ja.
0: We gaan zo meteen een vraag terugstellen. Maar eerst heb ik nog een vraag gekregen van Hilco. Rob, hoe heet dat nummer dat je gisteren draaide? Het is een beetje country en de zanger komt volgens mij, mij uit L.A. Groetjes van Hilco. Ziet, ik heb jou gisteren gevraagd waar die gast van Role Model vandaan kwam. Was dat L.A.?
3: Nou ja, daar woont hij wel, ja.
0: Oh, ja. Zal dat hem toch wel zijn?
1: Gok ik.
0: Oké, Hilco, daar gaan we dan.
1: Let op.
0: High Hopes 3000, Role Model.
2: Onthoud u die naam.
1: Onthoud u die naam.
0: Dan moet ik maar even draaien ook, hè. Omdat we er hier ook in de studio ook allemaal zo vrolijk van werden. Role Model.

0: ik er zo naar luister. Dit moet wel uit L.A. komen.
1: This is L.A.
0: Het doet me wel aan denken, hoor. Ja, lekker band deze, ja. Role Model en High Hopes 3000.
2: Karaoke, karaoke, karaoke zingt een lied. Karaoke, karaoke, maar smaak heeft ze niet.
0: Uit het poëtische handboek van...
3: Rens. Rens van Ineveld.
0: Ja.
3: Ja, die wil ik. Ja, die wil ik, want Rens die heeft een heel gedicht naar ons gestuurd. Twee regels weliswaar, maar...
0: Prachtig.
3: Rob en Caroline hebben grote lef, dan bonanza ze Axel F. Nou, ik zeg grappeté erin.
0: Ja, dat is wel een heel ho, maar het is een belangrijke subvraag die ik nog moet stellen.
3: Oh?
0: Ja, want we hebben... Ja. Dit is de Crazy Frog-uitvoering.
3: Ja.
0: Dat zet hij er niet bij, hè, welke die wil hebben.
3: Oh, god. Deze wil hij toch niet?
0: Nee, je denkt dat gewoon deze.
3: Ja, dat denk ik wel. Rens, laat me weten als ik fout zit.
0: Ja, maar wel na de uitzending, alsjeblieft. Harold Faltermeyer met de goedkeuring van onder andere Eddie Murphy. Hier is Axel F. en Crazy Frog.

0: hebben nog één ding te gaan. De vraag van vandaag aan Wout en Frank is...
1: Wat is het slechtste advies dat je iemand ooit hebt gegeven?
0: Het antwoord hoor je na vier.
1: Hoi.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
2: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
2: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
7: Kippie.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
12: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
13: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Gold.

0: Worldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
5: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
6: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 4 uur.
12: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
13: Goedemiddag. De 4 Tilburgers die vastzitten voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam in maart hebben bekend. Maar ze zeggen erbij dat ze dachten bij een gewoon huis toe te slaan, bleek vandaag tijdens de rechtszaak. Justitie gelooft ze niet. De verdachten zouden geronseld zijn voor 3000 euro... De aanslag bij de synagoge is opgeëist door een pro-Iraanse groep. Het delen van misbruikfoto's en filmpjes in chatgroepen moet harder aangepakt worden, vinden partijen in de Tweede Kamer. Ze vragen justitieminister Van Wil om het te bestraffen als georganiseerde misdaad. Aanleiding zijn de mannen die in chatgroepen beelden rondstuurden van gedrogeerde en verkrachte vrouwen. Er komt geen levenslang rookverbod voor wie nu kind is, zegt zorgminister Hermans. Groot-Brittannië verbiedt het voor iedereen die na 2008 is geboren om ooit nog te roken. In ons land zou dat niet werken, zegt de minister, omdat te veel jongeren in ons land roken, vaak illegale vapes. Die wil ze eerder aanpakken met Europese regels over nicotine. En in de Tweede Kamer mag GroenLinks-PvdA zich nu echt progressief Nederland ofwel pro noemen. De Kamer is akkoord nadat de partij na de fusie eerder al met de nieuwe naam kwam. Zaterdag is het echt voorbij met de oude partijnaam als de leden van de fusie tot progressief Nederland op een oprichtingscongres het allemaal officieel maken. Dan het weer, zware buien met onweer, kans op hagel en windstoten. Ze vallen nu al in het zuiden en straks ook in de rest van het land. Het is rond 17 graden, in de buien veel frisser. Morgen nog zo'n wisselvallige dag. Verkeersinformatie dan, mede door de buien kan het flink druk worden. Dit zijn de eerste dagelijkse files, vooral bijna 60 zijn het er. Dit zijn de meest opvallende: A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld 17 minuten door een pechgeval is de rechte rijstrook dicht. Dan ook een pechgeval en een dichte rechte rijstrook op de A2 Maastricht-Eindhoven voor Leenderheide 27 minuten. Er stond eerder nog een auto in brand. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle voor Elspeet 25 minuten extra. En tot slot de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein, een vertraging van 26 minuten.
11: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
14: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao. Hoe? Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: Een wisselvallige dinsdagmiddag. Dit is de middagshow. Wij zijn Wouter en Frank. En we hebben een bomvolle show vandaag.
1: Want we hebben groot nieuws over het Radio Veronica Café. De deuren zijn nog niet eens geopend. We lopen al tegen een kleine uitdaging aan. Ja. Daarover zometeen meer. Madonna is terug van weg geweest. In welke vorm en het hoe en wat, dat hoor je zometeen. En verder spelen we voor de jacht. Gaan we popquizzen. En hoor je de muziek uit de top 40 van 31 mei 1980. Straks na 6 uur in het hitarchief.
2: De vraag van vandaag.
0: Nou ja, we hebben de vraag van Rob en Carolien om te beantwoorden. En Sietse, dan moet je me een klein beetje helpen of ik goed heb begrepen. De vraag is, wat is jullie slechtste advies? Is dat wat we hebben gekregen of hebben gegeven?
3: Nee, gegeven.
0: Het slechtste advies dat we ooit hebben gegeven?
3: Ah, oh, oké.
0: Ja, ik geef niet zo heel veel advies.
4: Nou ja, dat kan wel, maar dat kost geld.
0: En dat is niet goedkoop.
1: Je hebt een heel hoog huurtarief.
0: Nou, ik zit even te denken. Ja, ik heb wel één keer meegemaakt. Er was een vriendinnetje van me die zat in een. Die moest een contractverlenging bespreken met haar baas. En die zei: ja, ik vind dat lastig. Hoe zal ik dat aanpakken? Ik zei: nou ja, kijk, schat, jij kan wat.
1: Ja.
0: Dus we gaan daar gewoon wel even stevig in. We gaan gewoon even onderbouwd, goede feiten. Dus hadden we goed voorbereid. A4'tje erbij met allemaal goede punten. Ik zeg: dit ga jij nemen.
1: Ja.
0: En toen belde ze me huilend op, ze was ontslagen. Dus ik heb toen maar geen factuur gestuurd. Nee, dat ging niet goed. Maar voor de rest zou ik eigenlijk niet weten. En jij?
1: Totaal je hand overspeeld.
0: Ja, dat ging helemaal mis. Maar dat was ook een heel kort gesprek. Want ik weet nog wat, dat was om 2 uur. En ze belde om 2:09. Toen dacht ik, dat is geen goed teken. Nee, dat was niet best. Nee.
1: Ja, ik kan me ook niet herinneren ik kan me niet herinneren dat ik ooit een slecht advies aan iemand gegeven heb. Tenzij die persoon zich nu meldt via de Radio Veronica, vind ik helemaal prima. Nee, ik krijg wel heel veel hele slechte adviezen. Zoals bijvoorbeeld vorige week toen mijn vriendinnetje jarig was. En ik hier op de redactie vroeg van, joh, wat zou ik voor de kopen? Toen kwam dus iemand met een geurkaars.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk geurkaarsje.
0: Is niet goed gegaan.
1: Ik kwam thuis en vervolgens zegt mijn vriendin, joh, dit stinkt echt ongelooflijk.
0: Ook vol heet.
1: Heel slecht advies.
0: Ja. En ben je andere adviezen gekregen, nog dingen?
1: Nou, ja.
0: En jij luistert er ook niet naar, natuurlijk. Ja. Dat is ook een groot probleem. Luister jij naar advies? Sta je daarvoor open?
1: Ik sta altijd open voor adviezen.
0: Echt waar?
1: Zeker, ja.
0: Oké, dan heb ik even 3 A4'tjes. Neem ze even rustig door.
2: Liefde Bie en Hollem Hart. Wat dit wordt nou wel wat. De middagshow met Walter Goes en Frankie Toff. Op Radio Veronica.

0: middagshow bij Radio Veronica. No Doubt and Just a Girl. Wij zijn Wout en Frank. Ik moest een klein beetje gniffelen vandaag. En misschien is dat ook wel leuk hoor, want we moeten natuurlijk een vraag bedenken voor Rob en Carolien.
1: Ja.
0: Ik moest een beetje gniffelen toen ik het verhaal hoorde over die veroordeelde kunstdief.
1: Ja.
0: En zijn webshop. Heb je erbij?
1: Ja, dat is een tof verhaal. Dat is echt. Heb je het gehoord of niet?
0: Ja, ik dacht eigenlijk dat het de speld was, maar het was echt waar.
2: Het is echt gebeurd. Het is echt waar. Vertel.
1: Het heeft alles te maken met Douglas W. Dat is dus een van de daders van de kunstroof in het Drents Museum in Assen. Daar is toen die Roemeense gouden helm bij buit gemaakt, weet je wel.
2: Ja.
1: En wat dacht deze man, die inmiddels in de cel zit overigens, die dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga t-shirts, broeken en petten met een afbeelding van die gouden helm, die ga ik verkopen.
2: Ja.
1: Maar dat deed hij dus vanuit de cel.
2: Vanuit de cel via een webshop.
1: Dus hij had zijn eigen webshop, waar hij dit gewoon verkocht. Sterker nog, hij verscheen in de rechtbank, verscheen hij in een van zijn eigen shirts. Binnen no time waren die shirts uitverkocht.
2: Niet normaal toch?
1: Hoe kun je, als je in de cel, je vindt het overigens, ik ben hier, ik zou je best wel even iemand over willen spreken overigens die je verstand van, hoe kun je vanuit de cel een webshop runnen?
0: Ja, nou ja, kennelijk kan dat. En wat ik ook wel weer grappig vond, gniffelenswaardig, laat ik het zo zeggen, is dat het bedrijfje heet Boekarrest.
1: Ja.
0: Met een verwijzing naar Boekarrest, waar dat ding die helm vandaan komt. Maar uitverkocht ook, hè?
1: Sorry. Wordt overigens wel nu kamervragen over gesteld. Want ja, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je gewoon vanuit de cel inderdaad een webshop kan runnen? Sterker nog, ja, 21 en VVD die zeggen, ja, het is gewoon een hele dikke middelvinger naar justitie.
0: Hebben ze wel een punt.
1: Denk ik ook.
0: Hebben ze wel een punt.
1: Maar toch wil ik zo'n shirt hebben.
0: Ja. Inderdaad. Nou goed, de vraag die we aan Rob en Carolien willen stellen. Als je een webshop zou hebben, wat zou je dan verkopen?
1: Ja, ik leuke vraag.
0: Als je een webshop zou hebben, wat zou je dan verkopen? Rob en Carolien, morgen gaan ze deze vraag ongetwijfeld beantwoorden. Mensen, dan nog iets anders. Straks, Frank vertelde het al, om 6 uur hebben wij een oude top 40 die centraal staat in het hit.

0: Freud Spinners en Working My Way Back to You. Het is een van die fantastische liedjes die in die lijst staat van 31 mei 1980. Die lijst staat straks centraal in onze Top 40 Hit Archief. En dat Top 40 Hit Archief hoor je vanaf 6 uur op deze radiozender.
1: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
2: Roscam, wat zit er zo in je nieuws?
3: Roep om aanpak seksueel misbruik in chatgroepen. En niet overal blijft horeca open tijdens WK.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oeh, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
4: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
4: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
12: Je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
13: Hak je dag!
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Veronica Weerbericht.
3: Het is een wisselvallig dagje. Geldt nog steeds code geel, Siets?
4: In het Hedderland.
3: En wat houdt code geel ook weer precies in?
4: Het is een waarschuwing voor stevige onweersbuien die over het Hedderland kunnen trekken met kans op hagel en windstoot.
5: We gaan naar de klote eigenlijk.
3: We gaan er allemaal aan. Vanavond ook op veel plekken regen. Uiteindelijk wordt het droog. Morgen wordt weer zo'n wisselvallige dag. Het is 5:01. Dit is het nieuws met de al eerder bejubelde en benoemde Siets Roskam. Goedemiddag.
4: Bedankt. Goedemiddag. Chatgroepen met beelden van seksueel misbruik moeten gezien worden als georganiseerde misdaad. Dat vinden partijen in de Tweede Kamer. Mensen die zulke foto's en video's rondsturen kunnen dan harder worden aangepakt. Vorige week kwam zo'n chatgroep nog in het nieuws. Twee Nederlanders zijn opgepakt in een Duits onderzoek naar internationale drugshandel. Duizenden kilo's cocaïne zouden uit Zuid-Amerika zijn gesmokkeld. Een van de Nederlanders wordt gezien als leider van de bende. De ander runde bedrijven die als dekmantel werden gebruikt. En in bijna de helft van alle gemeenten blijft de horeca langer open voor het WK voetbal. Vooral tijdens wedstrijden van Nederland na de normale sluitingstijd is een uitzondering gemaakt. Maar lang niet in elke plaats mag het dus.
6: Dat is eigenlijk best heel erg raar, hè?
3: Ja. Dus dat sommige, want je moet een speciale vergunning moet je ervoor verlengen.
4: Ja, en de gemeente gaat erover.
3: Oké, dus de ene gemeente zegt wel en de andere gemeente zegt niet. Die kunnen ook nog vlak naast elkaar liggen. Ja. Dus dat is ook heel voor die horeca mensen is natuurlijk helemaal kut.
5: Ja, want die moeten nu natuurlijk de centjes gaan verdienen in deze periode. Ja, ja, ja. En als ik heel even een beetje kijk naar de wedstrijd van gisteravond, denk ik ook niet dat er heel veel momenten zijn dat er flink geld binnengehaald kan worden rondom dat WK.
3: Laten we zeggen, ons elftal piekt niet te vroeg.
5: Ja, maar er kan een verrassing komen. Nou ja, we gaan het straks nog even over hebben. Het is behoorlijk druk op de weg. Een paar bijzonderheden krijg je van de vrienden van Flitsmeister. 105 meldingen, totale lengte van 494 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Baarn en Barneveld, 28 minuten. Vanwege een kapotte vrachtauto is daar de rechter rijstrook dicht. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Budel en knooppunt Leenderheide. Daar 37 minuten. Ook daar een kapotte vrachtauto. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Stadmulde en Elspeet. Daar 40 minuten door een ongeluk. En de A50 Arnhem-Os tussen Heter en Ravenstein. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Overige files en flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
3: Sterkte en succes met de drukte mensen.
7: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven.

0: Hey guys, Martin Garrix hier.
1: Hallo, ik ben Ellen ten Damme.
2: Hey, Suzanne en Freek hier.
3: Hi, Roberto Giacchetti hier.
4: Hallo, ik ben Bolle Jos. En als ik vrij kom, dan luister ik elke dag naar Wout en Freek.

0: Don Henley en The Boys of Summer bij Radio Veronica. Dit is de radiozender die tijdens het WK een eigen café opent om met jou een leuk voorspel voor de wedstrijd te hebben en om de wedstrijd te bekijken.
1: Het Radio Veronica Café in Breda.
0: Nou, dat gaan we dus doen op 14, 20 en 25 juni.
2: Dan openen wij de deuren van ons eigen Radio Veronica Café in Breda. Maar Wout, ik heb groot nieuws omtrent dat Radio Veronica Café.
0: Ja, maar daar wil ik zo meteen naartoe. Ik wil eerst even wat anders vragen. Want jij bent er vandaag geweest.
2: Ja.
0: Hoe was het? Hoe ziet het eruit? Hoe is het?
2: Dat wil jij weten.
0: Ja, dat wil ik weten. Ja.
2: Ik ben er inderdaad vandaag geweest. Café Bruxelles in Breda. Echt een begrip in Breda. Ja. Ben ik ook achtergekomen.
0: Is het groot?
2: Het is behoorlijk aan de maat.
0: Ja. Goeie schermpies?
2: Goeie schermpies. Geluid is lekker. Mooi podiumpje erin voor artiesten. Ik heb ook heel even, want ja, ik dacht, ik was er om 10:45. Ik denk nou, er zit een 1 in de klok, dus even hiervoor proeven.
0: Ja, was lekker op druk.
2: Is goed op druk. Goed lekker op druk. Koud.
0: Ja?
2: Het is echt een topplekje, hoor.
0: Oké. Ja. En we hadden...
2: En alles is oranje en mooi blauw. En de hele straat is al fantastisch.
0: Oh, leuk.
2: Zie je daar, het is echt een goede plek om voetbal te kijken.
0: En we hadden vorige week een luisteraar die vertelde dat er een geheime koelkast is.
2: Ja.
0: Heb je die gevonden?
2: Ja, die heb ik gevonden.
0: En wat zit erin?
2: Bier.
0: Ander bier dan dat er...
2: Ja, speciaal biertjes.
0: Oh, oké.
2: Er zitten hele speciale biertjes in. Die heb ik niet gedronken, want anders had ik geen programma meer kunnen maken natuurlijk.
0: Nee.
2: Maar verder is het echt een fantastische plek.
0: Oké, 14, 20 en 25 juni. We vinden het tof als jij erbij bent met je vriendengroep. Het punt was alleen dat het ging zo hard. We zitten eigenlijk vol.
2: Ja.
0: Dus wat is jouw breaking news?
2: Ja. Ik kan melden in dit radioprogramma op deze 9 juni 2026 om 16:43... dat wij gaan opschalen in het Radio Veronica Café.
0: Dus wij kunnen meer. Ja, maar dat vind ik wel heel leuk. Want je wil gewoon echt een ramvolle kroeg hebben. Het moet gewoon echt...
2: We hebben er een paar tafels uitgegooid. We hebben de gemeente even gebeld van... joh, kan het vergunningstechnisch gezien? Ja. Het is allemaal geregeld. Er kunnen meer mensen daar naar binnen. En dan heb je alsnog gewoon een eigen VIP-area voor de Veronica-mensen. Het wordt superleuk.
0: We gaan daar uitzenden zondag vanaf 4 uur. We hebben optredens de komende weken van Django Wagner, van Frans Duits, van Chris Bauer, van Samuel Welten, die gisteren helemaal in de prijs is gevallen. Ook met hit van het jaar, weet ik het wat. Die komen allemaal langs. Maar het leukste is als jij er ook bij bent. Als je naar het Radio Veronica Café wil komen, ga naar radioveronica.nl. Meld je aan en wie weet kom je dan wel in de uitzending.
2: Christel hebben we aan de lijn. Hallo Christel, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Je hebt er wel zin in, denk ik, of niet?
3: Jazeker.
0: Vertel eventjes, ga je voor Curaçao juichen? Ga je voor Nederland juichen? Voor alle twee, waar ben je voor?
3: Ja, nou, ik ga dit jaar voor alle twee juichen.
0: Ja?
3: Normaliter doe ik dat voor Nederland, maar ik ben geboren Curaçaose. Dus het kan niet anders.
0: Ah.
3: Ik moet voor Curaçao juichen, dat is mijn eiland.
0: Christel, heb jij nog veel familie op Curaçao?
3: Ja, best wat.
0: Want voor het eiland is het fantastisch dat Curaçao meedoet. Hè? Die Blue Wave maakt het hele eiland gewoon gelukkiger en blijer, hè?
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik zie filmpjes voorbij komen. Curaçao is helemaal blauw. Alles is versierd.
0: Ja.
3: Alles is voetbal.
0: Ik vind dat zo mooi. Ik vond ook zo. Ik ga het weer vertellen, maar dat zeg maar, het hele Curaçao's team is al gehuldigd.
2: Ja.
0: Alleen al vanwege het feit dat ze meedoen aan het WK. Ja, maar dan sta je er toch gewoon. Dan sta je er toch gewoon goed in. Dan neem je jezelf ook niet te serieus. En dan daarmee zouden ze de wereld wel eens kunnen verbazen ook.
3: Ja, dat geloof ik wel, ja.
0: Oké, nou ja, luister. Frank, jij mag het goede nieuws geven aan me.
2: Jij bent erbij. Komende zondag in het Radio Veronica Café. Kun je lekker dansen op de muziek, meezingen, biertjes drinken, bitterballen. Jij bent erbij, Christel!
0: Wie neem je mee?
3: Mijn vriend en als het kan mijn zoon.
0: Nee, je moet kiezen.
2: Nee.
0: Je mag ze alle twee meenemen. Kom gezellig langs, Christel. Zien we elkaar komende zondag. Na de uitzending begint meteen Curaçao te spelen. Spannend. Ja. Tot zondag.
3: Tot zondag.
0: Doeg. Voor iedereen die ook wil komen, ga naar radioveronica.nl. En misschien ben je er zondag of een van de dagen daarna ook wel bij. Het zouden we heel tof vinden.

0: van liefde voor dit liedje. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In bij Radio Veronica. We krijgen een leuke vraag binnen van Ellen.
1: Wat dan?
0: Nou, we hadden het net over, jij vertelde heel mooi dat we de capaciteit van het Radio Veronica Café gaan we opschalen. Er kunnen meer mensen bij ons de voetbalwedstrijd komen.
1: We halen wat staattafels weg. We hebben de gemeente gevraagd om een extra uitgedijde vergunning. Dus er kunnen gewoon meer mensen bij het café.
0: Maar Ellen die vraagt, want we gaan natuurlijk ook juichen voor Curaçao. Er zijn heel veel liedjes om Oranje aan te moedigen. Maar zijn die er ook voor Curaçao? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
2: Ja, dat moet toch wel.
0: Dat denk het wel. Ga maar even achteraan. Leuke vraag. Want ik zat te bedenken. Kijk, komende zondagavond, dan zondagmiddag gaan we uitzenden van 4 tot 7 uur in dat Radio Veronica Café. Maar om 7 uur begint meteen de wedstrijd van Curaçao tegen volgens mij Duitsland.
1: Hè? Duitsland.
2: Ja, Duitsland. Ja.
0: Zie je, hoe groot zijn die kansen dat Curaçao dit gaat nelen?
2: Nou, ik denk de kans dat jij binnen een dag de aarde rondfietst groot is. Nee, ja.
0: maar toch, hè. Waar stel je toch voor dat komende zondag Curaçao gaat voetballen tegen Duitsland?
1: Ja.
0: En dat ze wel winnen. Ja, jongens, echt waar? Dan. Wauw.
1: Ik denk dat op het eiland iedereen een week vrij.
0: En dat ze wel winnen. Ja, jongens, echt waar? Dan. Wauw.
1: Ik denk dat op het eiland iedereen...

0: je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we de poep mengen? Ah! Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
11: Aldi. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja!
14: Echt serieus?
13: 7, 7, 7.
14: Wat een geld!
15: 50.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja, van Jumbo.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus, speelbewust.
18: 10 tenders alsjeblieft.
19: Ja, dat is dan 8 euro.
18: Hè? 8? Oké. Okay.
20: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
24: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
25: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
26: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
27: Altap.
26: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
28: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
29: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
30: Yes!

0: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen.

0: het zelf. Nu in de Bijna Albert Heijn app.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 5:00.
5: En daar is Siet Roskam.
6: Goedemiddag. Bezuinigingen op de gehandicaptenzorg en langdurige zorg moeten helemaal geschrapt worden, vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Het kabinet had het al uitgesteld, maar de SP vindt dat dat verlammend werkt voor de zorg en wil er helemaal vanaf. Uiteindelijk heeft het kabinet gerekend op een bezuiniging van 1 miljard op de langdurige zorg. Een zuivere vorm van femicide noemt de rechter de moord op een vrouw van 72 in Tinarlo, Drenthe. Ze wilde bij haar man weg en dat trok hij niet. De man doodde haar in augustus en gooide het lichaam in een kanaal waar ze de volgende dag werd gevonden. Het stel was ruim 50 jaar samen. Voor een reeks explosies en branden in Alkmaar zo'n 3 jaar geleden moeten 3 mannen lang de cel in. Ze raakten betrokken in een bendeoorlog en gaven anderen opdracht om de aanslagen te plegen. 1 lieten ze uitvoeren door een minderjarige. De mannen moeten 5, 8 en ruim 10 jaar de cel in. En dan het WK voetbal. Na het vertrek van de geblesseerde Jurriën Timber sluit Lutjereel Geertruida vandaag nog aan in het trainingskamp van het Nederlands elftal in Kansas City. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst omdat Timber nog niet helemaal fit was. Hij herstelde niet goed genoeg, zei bondscoach Koeman gisteren al. Het weer dan stevige onweersbuien met kans dus op onweer, maar ook hagel en windstoten. Het is nu rond 17 graden. Later vanavond weer droog met opklaringen. Morgen krijgen we weer een wisselvallige dag. Het wordt maar 14 tot 17 graden. Verkeersinformatie behoorlijk druk, mede door de buien die het land al binnenkomen. Meeste vertraging nu in de Randstad en het midden van het land. Meer dan 120 files, dit zijn de meest opvallende. A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Leenderheide, bijna een 30 minuten extra. Daar is de rechterrijstrook dicht. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel, 26 minuten. En tot slot op de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam, een vertraging van 19 minuten.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
10: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
15: Ready for the OG.
16: All y'all bitches on the look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.

0: vierdaagse liedje dit, hè?
1: Nou, inderdaad, ja, maar dat heeft natuurlijk een perfect wandelritme, hè, deze plaat.
0: Proclaimers en I'm Gonna Be 500 Miles. Het is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wouter Frank, wat fijn dat je erbij bent. Hi, we hebben een kwartiertje geleden bekendgemaakt dat we ons Radio Veronica Café gaan opschalen. We kunnen meer mensen kwijt voor de wedstrijden van Nederland en Curaçao. In Breda is dat café. Je kunt je aanmelden met je vriendengroep via radioveronica.nl. Vond ik heel leuk. Nog hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Het
1: kan dus behoorlijk leuk worden. En je kent het wel, dat je 's ochtends wakker wordt en dan je telefoon erbij pakt. Dat doet het, denk ik, doen heel veel mensen. En dat je even gewoon 10 minuten in bed even nutteloos gaat scrollen, weet je wel. Gewoon even langs je tijdlijn, gekke filmpjes kijken. Herkenbare blikken?
0: Ja? Ik vind 10 minuten, dat is zo voorbij dan.
1: Ja, nou ja, ik doe dat dus altijd 's ochtends op Instagram. Daar heb ik een heel gek algoritme. Er komen echt hele gekke filmpjes in voorbij. Maar nou kreeg ik vanmiddag een appje van Marijke Ketel van de ochtendshow.
0: Ja?
1: Die zei, Frank, heb je eigenlijk wel door wat je allemaal aan het reposten bent?
0: Oh mijn god.
1: Is weer terug, want ik aan het reposten ben. Ik heb al niks aan het reposten op Instagram.
0: Is je gehackt?
1: Nee, ik ben niet gehackt. Maar blijkbaar druk ik dus heel vaak op Instagram op een bepaald knopje dat dus filmpjes deelt. En die dan, dat verschijnt dan niet op je tijdlijn of in je stories op Instagram.
0: Maar die stuurt iemand anders.
1: Maar nee, dat komt dan op een aparte pagina op jouw Instagram-account. Dus zo heb ik vanochtend vroeg heb ik een filmpje gerepost direct na het vreemd gaan doen. Bedriegers, deze 8 dingen.
0: Ja, die heb ik ook van je gehad. Ja. Toen dacht ik, wat moet ik hiermee?
1: Dus, ja, serieus. Dus mijn rijke ketel die stuurt mij nog. Ik vind het handig hoor, dat jij dit soort dingen doorpost. Nou. Dus zat ik er even doorheen te kijken. Ik denk, ik heb echt de meest rare filmpjes heb ik doorgepost.
0: Ja, nee, maar laat zei jij tegen mij, want ik zie dat nooit. Zei je, nou, je reageert nooit. Dus ik dacht vanmorgen, nou ja, laat maar. Maar ik vond dit zo gek. Ja, jij stuurt dit door, dat klopt, ja.
1: Direct na het vreemdgaan doen bedriegers deze 8 dingen.
0: En ja, dat niet door. En naar wie heb je het allemaal? Alleen naar Marijke en
1: nee,
0: naar mij.
1: Nee, dit staat dan gewoon op je hele Instagram-account. Oh, alleen onder een apart kopje.
0: Ja, en dan krijgt iedereen er een melding van.
1: En dan krijgt iedereen er een melding van. Dus ik heb er gewoon wel wat uit te leggen straks.
0: Hé, en gewoon even, ik vraag dit voor een vriend. Maar wat waren die tips?
2: Woordenjacht, woordenjacht. Woordenjacht? Ja, woordenjacht. Wat heeft al jou meegebracht? En heel veel cash in woordenjacht.
0: Oh, man. Wel mooi dat jij dat soort fouten ook maakt. Ik ben ook helemaal niet goed in.
1: Nee, maar zo stom en dat Marijke me dan op moet wijzen. Hoe dan ook, we gaan lekker woordenjacht spelen. En dat doen we met Nanda Jansen. Nanda, goedemiddag.
3: Hallo.
1: Goedemiddag. Wellicht ga je echt wel een leuk geldbedrag winnen.
3: Ja, dat kan.
1: Gisteren is er ook weer €80 uitgegaan. Er is ook weer €120 uitgegaan. Met een beetje mazzel ga je ook met veel geld naar huis. Want woord voor woord gaan Wout en ik zo meteen proberen een zin te maken. Die zin die omschrijft dan een woord. En jij moet dat exacte woord raden in woordenjacht. Je krijgt een minuut de tijd en €20 per woord kun je winnen.
3: Oké.
1: Ben je klaar voor?
3: Ja.
0: Zit je lekker?
3: Ja, bij de kachel, dus ja.
0: Bij de kachel? Mijn god, nou, het is wel nodig.
3: Bij de houtkachel.
0: De houtkachel,
1: is het in Noorwegen of...
3: Limburg.
0: Limburg, ja, daar ga je al. Oké, jouw minuut gaat nu in. Frank, doe het eerste woord. Succes!
1: Dit...
0: Heb...
1: Je...
0: Om...
1: Je...
0: Vinger...
1: Als...
0: Je...
1: Een...
0: Man...
1: Of...
0: Vrouw...
1: Hebt...
3: Een trouwring.
0: Deze...
1: Deze potje?
0: Nee, pot mag niet.
1: Deze...
0: Glazen?
1: Glazen.
0: Ding?
1: Ding.
0: Met?
1: Inhoud.
0: Voor?
1: Op?
0: Brood.
3: Pasta, jam, weet ik het.
0: Nou ja, zeg wat, woord.
3: Jam.
1: Oké. Okay. Staat?
0: Op
1: tafel
0: met
1: een
0: aantal
1: kaarsen
0: erin.
3: Kandelaar.
0: 'S Ochtends
1: slik
0: je
1: dit
0: voor
1: meer
0: extra
1: energie.
3: Vitaminepillen.
1: Oké. Ach, sorry, we hebben die tweede hebben we toch echt behoorlijk...
0: Die hebben
1: we
0: vernacheld.
1: Sorry. Maar goed, even kijken, de eerste was goed. Het was trouwring.
0: Ja,
1: dat zei je vrijwel meteen. Tweede, bedoelden wij jampot, maar we mochten het woord jam en het woord pot niet zeggen. Dus dat werd een beetje ingewikkeld.
0: Ja, maar jij zei pot.
1: En jam. Ja, dus daarom. Dus ja, dat ging allemaal mis.
0: Dat ging niet goed.
1: Hoe dan ook, we rekenen hem goed, want jij zei jam. Kandelaar was de derde, had je ook goed. En ja, de vierde, vitamine, betekent €80.
0: Oh, wow. Netjes hoor, netjes. Veel plezier erbij en fantastisch dat je meedeed, dat je onze kandidaat was vandaag.
1: Ja,
3: jullie ook bedankt.
0: Nanda, fijne avond.
1: Je bent een topper.
0: Ja. Mocht je denken, ik wil ook meedoen met Woordenjacht. Dat kan eigenlijk heel eenvoudig. Geef jezelf op via de app van Radio Veronica. Stuur het woord Woordenjacht

0: Ja, Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started bij Radio Veronica. In de middagshow, wij zijn Wouter Frank. En we hebben vandaag op werk natuurlijk ook uitvoerig nagepraat over de oefenwedstrijd gisteren van Oranje.
1: Tegen Oezbekistan.
0: Ja. Siet, was jij nou die gisteren zei dat we dat met 88-0 zouden gaan winnen? Nee.
2: Dat was jij. Ik zei van het wordt een hele vervelende wedstrijd. 1-0 of zo. Het valt allemaal hartstikke tegen.
0: Ja, ik vond vooral een hele saaie wedstrijd. Omdat er helemaal geen publiek bij was.
1: Ja, maar zo'n oefenwedstrijdje.
0: Ja, nee, maar dat is toch heel gek. Want je hebt toch. Je wordt niet meegenomen in dat enthousiasme van publiek. Of in het. Niet-enthousiasme van het publiek. Hoe noem je dat?
2: Ja, en het voelde misschien meer als een amateurwedstrijd of een trainingsactiviteit.
1: Ja. Zag er ook uit als een amateurwedstrijd, toch?
0: Ja. Nou ja. Ja, wel een klein beetje. En je hoorde vogeltjes fluiten en vliegtuigen die overkwamen. En je zag allemaal New York PD-auto's, NYPD-auto's zag je staan.
2: Af en toe fietste er iemand voorbij, die werd dan weer weggestuurd.
0: Ja, inderdaad, ja. En maar het was voor de rest onwijs saai. En ik dacht, ja, kom op. Ik ben ook een beetje gaan seppen af en toe, zeg ik heel eerlijk.
1: Ja, maar je hoeft er niet naar te kijken.
0: Nee.
1: Het is natuurlijk, het is een oefenwedstrijdje. Het is een voordeggie.
0: Het waren twee wedstrijden. De eerste hebben we dan wel gewonnen met 2-1. En die tweede waren de,
1: de wissels tegen de wissels.
0: Ja. Maar die hebben we verloren, hè?
2: Ja, die speelden allebei een half uur. Dat was echt helemaal niet voor het echie. Dus dat werd allemaal niet geregistreerd en niet gefilmd. Maar dat werd 2-1 voor Oezbekistan 2.
0: Ik wil eigenlijk Koert even bellen. Koert Westerman, sportverlag hebben. Omdat ik een beetje denk van. Mijn eerste reactie vanmorgen was. Wil jij hem bellen?
1: Die heeft er wel een mooie mening over. Denk ik.
0: Mijn eerste reactie was vanmorgen, of eigenlijk gisteravond, van nou, dat komt helemaal niet meer goed, joh. Maar vanmorgen dacht ik, nee, het zit anders. Dit is allemaal tactiek.
1: Ja.
0: Je moet namelijk niet te vroeg pieken. Nou, en we kunnen zeggen, Oranje piekt niet te vroeg.
1: Nee.
0: Daar zijn ze best goed mee. Is dit Koert?
3: Dit is de voicemail van Daniel Malen. Ik heb uw oproep gemist. Net zoals heel veel kansen gisteravond heb ik ook uw oproep gemist. Dank voor de belangstelling.
0: Hey Koert, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hey Koert. Ja, nee, gemiste kans is wel een beetje het woord van gisteravond, hè?
3: Jeetje man, wat heb ik me zitten ergeren. En niet alleen aan het troosteloze decor, maar man. Je hebt één taak en dan, ja, één struikelpartij was het weer gisteren. En die Brobby komt erin en wat doet hij gelijk bij zijn eerste balcontact? Jaagt die bal erin.
0: Ja, ja,
3: het spel, dat weet ik, maar...
0: Maar Koert, gisteravond ging slapen met het idee van, nou ja, dit gaat allemaal niet goed komen. Het is niet op elkaar ingespeeld, loopt niet lekker. En vanmorgen dacht ik, nee, ze doen het eigenlijk wel goed. Want je krijgt wel een beetje de underdog-positie krijg je op deze manier.
1: Tactiek.
0: Tactiek. En je verspeelt meteen al je energie en talent.
3: Ja, zo kan je alles positief draaien natuurlijk.
0: Ja,
3: dat doe je heel goed. En dat is waarschijnlijk ook jouw levensinstelling. Dus hou dat hartstikke vast.
1: Nou, dat niet.
3: Maar ik maak me wel een beetje zorgen nu hoor. Want ik ken Ronald Koeman als een coach die niet snel zijn oorspronkelijke ideeën overboord gooit. Maar ik zou toch... lullig voor Malen, maar hij heeft nou twee wedstrijden opzichtig laten zien dat hij het nu even niet heeft.
0: Nee.
3: Geef Brobby een kans. En dan heb je ook gelijk door de lucht meer aanspeelmogelijkheden tegen die Japanners.
0: Ja.
3: Maar goed, dat zal wel weer niet. Het zal wel gewoon hetzelfde blijven. Maar er zaten ook lichtpuntjes, hè. Ik vond opnieuw Somerville en Dumfries, dat ging hartstikke goed. Ik vond Reinders, vond ik lekker spelen. Van Hekken zat er lekker in. En ik maak me wel zorgen over Verbrugge.
0: Want?
3: Nou ja, die kwam lelijk neer, ging geblesseerd van het veld af. Ja, en dat is de eerste keus, hè?
0: Ja.
3: Dus ja, dat is de beste die we hebben. Tenminste, Bijlo vind ik dan de beste, maar die zit er niet bij.
0: Nee.
3: Staat wel op de reservelijst. Dus er is natuurlijk, als het echt serieus is bij Verbrugge, wel een kans dat Bijlo nog naar Kansas moet.
0: Waar ik een klein beetje mee zit, is dat we jou belden. Omdat ik dacht van, jij gaat ons helemaal geruststellen en alles komt goed en dan kunnen we dat overnemen. Dat gevoel heb ik niet helemaal, Koert.
3: Nee, maar weet je wat het is? Ik denk ook dat het noodzakelijk is dat wij de jongens van het Nederlands elftal even op scherp zetten. Want dat ze misschien zelf de idee hebben dat het allemaal wel goed komt. Nee, maar het is echt serieus nu. We gaan zondag echt tegen een serieuze tegenstander spelen. Oezbekistan was erop uitgezocht, omdat die ongeveer dezelfde tactiek hanteren. Ja, en als we dan zondagavond met samengeknepen billen, met twee penalties, net 3 puntjes pakken in die pool. Dat zou toch vervelend zijn.
1: Ja, dus.
3: Zeg ik, geen nood aan de man. We hebben echt heel veel goede spelers. Maar je moet wel, en Koeman kan dat hoor, die durft dat, die pakt door. Maar ik denk niet dat hij het doet. Maar mijn advies zou zijn, geef Brobbie zondagavond vanaf het begin een kans en dan komt het helemaal goed.
0: Dames en heren, Koert Westerman.
1: Koert Westerman. Ja. Toch hoop je dat Koeman dan nu luistert en zijn advies overneemt. Dus.
0: Ja, eigenlijk wel. Hey, wat een goedje gesproken te hebben en we spreken elkaar vast nog wel de komende dagen. Denk je niet?

0: Lekker geluidje hoor.
1: Is opgenomen in haar eigen studio, hè? Dat hoor je meteen ook.
0: Is en heet Something Good van Ilse de Lange.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: En zometeen hoor je hier Siet Roskam. Siet, wat heb jij zometeen in het nieuws?
3: Slachtoffer door noodweer en geen levenslang rookverbod voor kinderen van nu.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zo-

0: Veronica.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Hola, collega.
16: Hey.
15: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
16: Mark?
15: En die prijzen.
16: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
15: Oeh, ja.
17: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
18: Veronica Weerbericht.
19: Ja, voor het hele land geldt code geel. Details daarover zometeen bij Siets in het nieuws. Wat morgen betreft, morgen wordt ook zo'n wisselvallige dag. Temperatuur morgen 14 tot 17 graden. De lente is heel even zoek. Het is 5:30. Dit is het nieuws met Siets. Sietsie, goedemiddag.
20: Goedemiddag. In Boxtel, Brabant, is een dode gevallen tijdens een heftige bui. Een boom viel op een bestelbus en de bestuurder overleed. Tot 9 uur vanavond wordt in het hele land nog gewaarschuwd voor de onweersbuien, met kans op hagel en windstoten. Veendam wil Ter Apel wel helpen met het opvangen van asielzoekers. Een tijdelijke noodopvang zou over een paar maanden dichtgaan, maar de gemeente is bereid die langer open te houden. Ook Woudenberg in Utrecht wil de druk op Ter Apel helpen verlichten met extra opvang de komende maanden. En een levenslang rookverbod voor wie nu nog kind is. In Groot-Brittannië hebben ze dat geregeld, maar Nederland doet het niet. Volgens zorgminister Hermans zou het niet werken bij ons, omdat te veel jongeren hier roken, vaak illegale vapes. Ze ziet meer in Europese regels over nicotine.
21: Maar wat is dan in Nederland, daar krijg je als kind krijg je een levenslang rookverbod. En wat gebeurt er als je wel rookt? Dan word je neergeknald. Nee, maar wat gebeurt er dan?
20: Nee, ja, dat is gewoon strafbaar. Net zoals je niet mag drinken onder de 18.
21: Oh, maar
20: dat schrijft dus op.
21: En als je volwassen bent, mag je dan wel roken?
20: Nee, ze schrijven het dus op. Dus iedereen na 2008 geboren mag niet meer roken. In Groot-Brittannië nooit meer. Ook als je ooit volwassen bent.
21: Okay,
20: en kijken ze in je paspoort als je rookt. En als je dan van na 2008 bent, ben je strafbaar.
21: Ik vind het heel erg...
20: samen naar een gezonde samenleving.
21: Ja, oké, ik snap het. Maar oké, nou prima.
0: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Behoorlijk druk op de weg. De meeste vertraging is in het midden en zuiden van het land. Ziet zij het al, let ook op met die stevige onweersbuien. Want daardoor kan het op de weg een behoorlijke chaos zijn. Dit zijn de vier meest opvallende files. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Budel en knooppunt Leenderheide. Daar een half uur vertraging vanwege een kapotte vrachtauto. De A2 Utrecht en Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel daar 31 minuten. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen Deil en Tiel-West. Daar een half uur vertraging door een ongeluk. En de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Werkendam. Daar 37 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
21: Gisteravond dropte Madonna ineens allerlei materiaal online. Er komt een nieuw album, er is een minifilm. Zij is gewoon weer helemaal terug. The Queen of Pop.
0: Madonna is hot.
21: Madonna is hot. Tenminste, dat zou zomaar kunnen. We gaan het er zo meteen over hebben. De middagshow, het is 7 over.

0: hebben zo'n systeempje thuis. Daar kun je dus, dat is gekoppeld, hè? Zo'n digitaal systeempje dat je verlichting gekoppeld is met de muziek in huis. En dat kun je allemaal met je app bedienen. Dat is allemaal heel hip en al. Ja. Heel, Ik heb nu ingesteld dat dat systeempje ziet dus op basis van mijn telefoon of ik bijna thuis ben.
1: En dan wordt dit liedje ingestart.
0: En dan wordt dit liedje ingestart op het moment dat ik de deur open doe.
1: En dus sommigen, ja, jullie lachen, maar dit is nog waar ook gewoon. En dat doet deze man gewoon.
2: Hollywood's hottest couple, Wood and Frank.
3: Wouter en Frank.
2: The biggest and hottest stars, Wouter en Frank.
3: News uit Hollywood.
1: Ja, jongens, zelfs in Hollywood zijn ze niet zo gek. Nou ja, nee, ik wil dat even hebben over Madonna, de Queen of Pop. Want je zou kunnen zeggen dat zij weer helemaal terug van weg geweest is. Van nooit weg geweest eigenlijk.
0: Precies, want gisteren kwam er een korte film uit. Met alvast wat muziek van haar nieuwe album. En ik heb even die korte film zitten kijken. Dat ziet er echt fantastisch uit. Wordt volop gedanst. In strakke pakjes. Maar die Madonna, die inmiddels dus 67 jaar is. Ja. Die staat dat gewoon nog heel goed, die strakke pakjes. Gewoon even voor het gevoel. Deze vrouw, Madonna, is ooit begonnen als danseres bij deze plaat.
1: Leuk beetje, hè? Stond ze te dansen.
0: Patrick Hernandez.
3: Born to be alive.
1: Ja, en de rest komt allemaal vanzelf achteraan. Allemaal hits, dikke hits.
0: Groot succes. En natuurlijk hebben de fans dat succes van haar al die tijd op de voet gevolgd. Een van die grote fans is entertainmentdeskundige Erik de Munk. Die hebben we aan de lijn. Erik, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Hi, hi.
1: Erik, ben je het eens als wij zeggen zij is terug van nooit weg geweest? Ben je dat eens met ons?
4: Ja, totaal. Kijk, muzikaal gezien kunnen we natuurlijk wel stellen dat ze terug is. En in ieder geval, ja, ik vond die vorige Confessions plaat uit 2005 echt het beste van, tot nu toe, zeg maar, wat ze zeg maar sindsdien heeft gedaan. Dus daar kun je wel zeggen dat ze terug is muzikaal. Maar voor de rest is ze er natuurlijk altijd met die gekke Instagram dingetjes. Ze gaat altijd over de tong met haar plastische chirurgie, dat ze weer een jong vriendje heeft. Dus ja, we blijven het altijd over Madonna hebben. Dus echt weg geweest is ze inderdaad nooit.
1: Nee. Nou, er is zo'n fase geweest dat je een beetje dacht, hey Madonna, gaat het allemaal wel goed met je?
0: Ben je een beetje Britney Spears-achtige?
1: Maar dat is wel voorbij nu, hè?
4: Dat is wel voorbij. Ja, je had inderdaad dat je van die rare foto's kreeg dat ze met haar hakken in de lucht lag en op gekke poses in bed. Dat je soms echt dacht, oké, je bent gewoon best wel wat ouder. Misschien moet je je daarna gedragen. Maar goed, aan de andere kant blijf ik dan natuurlijk vinden, ja, dat is Madonna niet. Madonna moet gewoon shockeren. Madonna moet ons gewoon blijven verrassen. Dus ja, als ze daarmee stopt, dan zou ik me pas echt zorgen gaan maken, moet ik zeggen.
1: Ja, ja. Nou, daar komt er 3 juli komt er een nieuw album. Ik wil toch alvast even wat dingetjes laten horen. Want er zijn al een paar tracks, 3 in totaal, die zijn al vrijgegeven. Deze bijvoorbeeld, Love Sensation heet hij. Dit is wel lekker, toch?
4: Ja. Ja, wat ik zelf gewoon zo lekker vind eraan is dat het, kijk, die vorige plaat, Confessions, hè, ik zei het al, over de Dance Floor uit 2005, dat vond ik gewoon fantastisch. Kijk, sindsdien is het minder commercieel geworden bij Madonna. Dat is toch een andere afslag genomen. Dit was natuurlijk super commercieel. Dus als je dan dit hoort, denk ik, ja, ze heeft dat gevoel wel weer te pakken. Dat zie je ook in de optredens die ze al heeft gedaan. Hè. Coachella's, afgelopen weekend stond ze nog in New York met een soort surprise optreden. Ja, dan zie je toch weer helemaal dat gevoel terug. Dus die danslook, ja, ze heeft dus van die pakjes weer aan, die grote paars. De laarzen, glimlaarzen heeft ze weer uit de kast getrokken. Ja, ik moet zeggen, ja, ik vind het gewoon wel echt geweldig dat ze weer op deze manier er is.
1: Even kijken hoor, I Feel So Free, dit is ook al vrij.
0: Ook een beetje disco-achtig, een beetje I Feel Love-achtig.
1: Inderdaad, ja. Nou, er is er nog een, die is misschien wel leuk om zo meteen even te draaien met Sabrina Carpenter. Ook super slim, hè, dat ze nu met gewoon Sabrina Carpenter weer gaat samenwerken.
4: Ja, en dat is natuurlijk ook Madonna. Hè? Kijk, wat ze goed doet is shockeren. Nou, dat doet ze al sinds de jaren 80 en eerder. Maar wat ze dus inderdaad met Britney Spears heeft ze het gedaan. Met Justin Timberlake. Nou, dan is het weer eventjes wat rustiger. Dan pakt ze een nummer met Nicki Minaj. Dus ze pakt eigenlijk iedereen die op dat moment super hot is. En daar gaat ze dan natuurlijk een nummertje mee maken. Ja, en iedereen staat te springen om met Madonna te werken. Dus ja, dat doet ze goed. Dan zie je in die film ook. Hè. Daar komt dan Kate Moss in één keer weer voorbij. Benedict Cumberbatch, die acteur komt weer voorbij. Ja. Dus ja, iedereen die zij belt, dat zie ik ook zo voor me. Dat iemand belt en zegt dan, die neemt op en dan zegt zij met Madonna. En dan zeggen ze natuurlijk allemaal automatisch ja. Want wie zegt er nou ooit nee tegen Madge?
1: Ja. Ja, ja,
0: hey, hoe zit het eigenlijk met die, er zou nog een biopic komen toch, van Madonna? Ja.
4: Nou, dat zeg je goed. Dat zou er komen. Dat is de juiste vorm. Nou, het staat in de ijskast. Dat is eigenlijk het laatste nieuws. Het heeft heel lang is het in ontwikkeling geweest, maar toen was er weer gedoe met het script, toen was er weer gedoe met het geld, want Madonna zit daar helemaal 100% bovenop. Het is niet iemand die zegt, nou, gaan jullie in mijn leven lekker verfilmen en ik zie wel hoe het uiteindelijk wordt. Dus zij heeft zich helemaal mee bemoeid. Nou, nu is het allemaal zo lang heeft het voortgeduurd dat ze nu eerst gaat. Dat denk ik, hè, dat denken we allemaal, dat ze na deze plaat weer gaat toeren. Dus dat ze de hele wereld over gaat. Dus nu heeft ze er gewoon geen tijd voor. Dus dat is voorlopig op de lange baan geschoven. Maar in de serie The Studio, ik weet niet of jullie die kennen van Apple TV, van Seth Rogen, is die dat in het nieuwe seizoen gaat Madonna wel een soort van een rol spelen over haar eigen leven. Dus ze hebben een beetje dat script van haar leven, van die biopic, dat is dus nu in die serie verwerkt.
1: Ik zou oprecht, kijk, ik vind ze allemaal mooi, hè, die van Queen, van Freddie Mercury.

0: van Michael Jackson hebben we net gezien. Maar de biopic van Madonna, ik denk dat dat best wel een heftig filmpje gaat worden. Dat denk ik, ja, echt.
1: Ik denk dat je het ook gewoon niet redt in één film. Nee, voor nodig, want ja, dat lukt gewoon niet.
0: Ja, dat lukt niet, nee. Wie heeft toch huis gehouden, jongen, in de jaren 80? Ja, die ging toch de keer van Sean Penn, weet ik het wat allemaal.
1: Ja, ja, ja, en ook iedereen, ja, precies. En iedereen, al haar vrienden moeten erin, al haar exen moeten erin. Nou ja, dat alleen al zijn 3 films. Dus ja, dan ben je wel even onderweg.
0: Oké, en jij zegt ze gaat ook weer toeren. Nou goed, luister.
1: Denk jullie niet? Dat moet haast wel.
0: Ja, ik denk het wel. Kijk, de Stones, dik in de 80, gaan toeren. Madonna's, slechts 67... Natuurlijk, joh, die gaat de hele wereld.
2: En misschien, nou ja, of ze doen weer zo'n trucje, net zoals Harry Styles doet, weet je wel, dat voor Europa pakt ze dan 1 plek. Ja. En dan gaat ze dan lekker staan.
1: Heeft, precies, dat heeft ze eerder gedaan. Hè. Dan stond ze in Londen en dan moesten ze dan allemaal naartoe komen. Dus dat zou kunnen. Maar zij gaat natuurlijk niet die optredens op Coachella doen. En afgelopen weekend in New York helemaal getraind. Ja, dat moet gewoon al voor een tour zijn. Dat gaat ze echt binnenkort aankondigen. Dat moet.
0: Madonna is terug. Entertainment deskundige Erik de Munk, dank je wel. Ik ga heel even naar het album toe. Confessions 2 dus. Is nu te zien op YouTube. Het filmpje wat ze gisteren heeft gereleased. En er zijn dus al 3 tracks. Ja, eigenlijk, Frank, moeten wij even die met Sabrina Carpenter wel even draaien, toch?
2: Wout, laten we dat doen.
0: Toch? Ik ben heel nieuwsgierig. Want ik moest hem wel even 3 keer horen, maar toen viel hij wel. Laat ook vooral weten wat jij ervan vindt. Madonna is terug van nooit weg geweest. Bring Your Love.

0: talk about.
1: Ik heb dus wel zin in dat album.
2: Nou ja, het zit er heel snel aan te komen, dus daar kan je lekker van genieten. Overigens zijn er heel veel mensen heel enthousiast over de nieuwe tracks van Madonna.
3: Ja.
2: In ieder geval is het om deze gaat, deze samenwerking met Sabrina Carpenter.
4: Weet je een stukje, ja, dit is een appje dat krijg ik van de Sandy, luister.
5: De nieuwe Madonna, wauw, lekker! Ik wil er meer van horen, hoi!
2: Ramon die zegt nog, die nieuwe Madonna lijkt wel heel erg op Kylie Minogue. Vinden jullie dat ook? Ja, dat vinden wij ook.
4: Ja, dat vinden we ook wel een klein beetje. Het is een beetje 90s house. Nou ja, goed, er zijn nog maar 3 liedjes gereleased, zoals dat heet, gedropt. Even een hippe term. 3 liedjes gedropt. En die zijn allemaal wel een beetje van dit geluid. Nou goed, 3 juli komt het nieuwe album van Madonna eraan. Wat er veel eerder aankomt, is een mooie, lekkere top 40 in ons hitarchiefie.
2: We hebben de lijst van 31 mei 1980. Daarin geen Madonna, wel Bonnie Sinclair. En Lip Sync op nummer 1, Funky Town. We gaan heel veel muziek uit die top 40 draaien. Zo. 31 mei 1980, daarin geen Madonna, wel Bonnie Sinclair. En Lip Sync op nummer 1, Funky Town. We gaan heel veel muziek uit die top 40 draaien.

0: vakantie?
1: Het is nu Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
0: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij Vakanties.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Open nu gemakkelijk ASN sparen. En krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
15: Kippie.
16: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
17: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Pas je

0: Is de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 6 uur.
3: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
4: Goedenavond. Na de waarschuwing van supermarkten voor snel stijgende prijzen de komende tijd kan het kabinet nog geen beloftes doen over maatregelen die onze koopkracht verbeteren. Dat zegt minister Heijnen van Financiën.

0: hier bij RTO Nieuws.
1: Dit zijn natuurlijk signalen die zorgen baren. Maar we houden het goed in de gaten. En in de zomer maken we het totaalbeeld. En ja, als het nodig is, passen we het beleid erop aan.
0: De minister zegt er wel bij dat er door tekorten weinig marge is om in te grijpen. Volgens de supermarkten zorgen kabinetsmaatregelen zoals een hoger minimumloon en extra belastingen voor prijsstijgingen tot 10% over een jaar. In Boksel, Brabant, is door noodweer een dode gevallen. Het is de bestuurder van een bestelbus waar tijdens een bui een boom opviel. In het hele land wordt gewaarschuwd voor zware onweersbuien tot halverwege de avond. En Hamas en andere Palestijnse groepen in Gaza zijn bereid om hun wapens in te leveren, melden bronnen bij het vredesoverleg in Egypte. Daar wordt nog altijd over onderhandeld, over het plan van de Amerikaanse president Trump gaat het dan. De Palestijnen willen dat Israël zich in ruil wel helemaal terugtrekt uit Gaza, maar dat lijkt niet snel te gebeuren. Terug naar het weer, stevige onweersbuien dus, met ook kans op hagel en onweer. Later vanavond is het weer droog met opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 9 graden. Morgen net als vandaag wisselvallig, met soms zon en buien. Het wordt maar 14 tot 17 graden. Verkeersinformatie, zwaarste deel van de avondspits ligt alweer achter ons. Nog bijna 70 meldingen nu, dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A2 Maastricht-Eindhoven voor Leenderheide bijna een half uur extra. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 33 minuten. A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 22. En tot slot een ongeluk gebeurt op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daarom voor Linnen nu 27 minuten vertraging.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
3: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar €6,99. Fomar, voordeelmarkt,
8: Fomar, voordeelmarkt. Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 6 uur gaan we terug in de tijd. Aan de hand van een oude top 40. En dat doen we met heel veel plezier, want het is een prachtig lijstje vanavond. Namelijk de lijst van 31 mei 1980. Maar er is meer.
3: Ja, want zo'n lijstje is natuurlijk leuk. Maar het is nog leuker als je er ook echt iets mee kan winnen. We hebben namelijk een popquiz waar je een Wout en Frank gouden popquiz bokaal mee kan verdienen. Moet je wel eventjes de 3 vragen beantwoorden. Die gaan over deze lijst. De lijst van 31 mei 1980.
2: Klopt. En daar gaan we rap mee beginnen.
0: Radio Veronica.

0: Zondagen zijn niet heel anders in 1980 vergeleken met nu. Gewoon lekker niks doen en allemaal andere leuke dingen uithalen. Rob de Nijs zingt erover en was daar zeer succesvol mee. Hij staat op nummer 38 en daarvoor Don't Push It, Don't Force It. Leanne Heywood nummer 40 in de top 40 van 31 mei 1980. Dat is de lijst waar we tussen nu en 7 uur druk mee bezig zijn. Maar Frank, weet je wat zo grappig is?
1: Ja, we gaan ook quizzen.
0: Ja!
1: Gaan we quizzen?
0: Zeker wel.
1: Ja, we gaan quizzen.
0: Lieve mensen, dit is niet zomaar een quiz. Welkom.

0: Deschamps.
1: Zeker.
2: Het zijn drie vragen in totaal. Dit is vraag nummer 1.
0: Nou, en die gaat toevallig over die Rob de Nijs die we zojuist draaiden, die zondag. Want waar hebben we op zondag een lekker lang tijd voor, volgens de tekst? Stuur het antwoord door via de Radio Veronica app. Is het A, breien? Is het B, kleien? Of is het C, vrijen? Dus waar hebben we op zondag lekker lang de tijd voor? Volgens de tekst van zondag, liedje van Rob de Nijs. A, breien, B, kleien of C, vrijen? Stuur het juiste antwoord door via de Radio Veronica app en maak kans op die glinsterende gouden Wout en Frank popquiz bokaal.
2: Het is dus 31 mei 1980. En Tom Petty staat met deze op nummer 36.

0: Vanavond de top 40 van 31 mei 1980... die centraal staat in het hitarchief met Fischer Z. En zo lang, dat was nummer 32 daarvoor Refugee... van Perry en de Heartbreakers op nummer 36. Ondertussen is dit vraag nummer 2.
1: En die gaat over Relight My Fire van Dan Hartman. Staat op plekje 28. Een liedje dat Dan Hartman niet alleen zong. Hij zong het met een zangeres, maar de grote vraag is... wie is die zangeres? Is dat A, Davina Michelle? Is dat B, Loretta Holloway? Of is dat C, Aretha Franklin? Dus met wie zong Dan Hartman Relight My Fire? A, Davina Michelle. B, Loretta Holloway. Of C, Aretha Franklin? Geef het juiste antwoord door via de Radio Veronica App en maak kans op die prijzen.
0: Nou ja, over Dan Hartman gesproken. Het grappige is, je had in die tijd natuurlijk nog geen internet. Dus het kon wel eens even duren voordat een plaat vanuit Amerika helemaal populair was en een hit werd hier in Europa. Maar het gebeurde. In 78 in Amerika en in 1980 in deze top 40. Dan Hartman, Relight My Fire op nummer 28. Ja.

0: Weet je wat ik zo mooi vind? Dan Hartman, Relight My Fire in de top 40 van 31 mei 1980. Nou, dat is al wel even geleden. Daar hebben wij afgelopen weekend behoorlijk wat feestjes gedraaid. Oh, ja, ja. Op alle feestjes wordt dit gewoon nog steeds gedraaid. Dak gaat eraf. Goed, ja, hè?
1: Nee, klopt. Inderdaad, je zegt het goed. We stonden op heel veel feestjes te draaien. Heb je nou binnenkort zelf ook een feestje? En dat mag echt in de meest brede vorm zijn. Winkelopeningen doen we overigens ook.
0: Geef even door.
1: Bar mitzvahs, besnijdenissen, we doen het allemaal. Geef even door. Dan staan we wellicht binnenkort op jouw feestje te draaien. Barbecues, tuinfeesten. Hoe kleiner, hoe beter eigenlijk. Ja, geef maar door.
0: Ziet, sorry voor dit ongemakkelijke moment.
1: Ja, het gaat slecht met de boekingen. Dus
0: nou ja, hij heeft wel gelijk. Ja. We hebben juni-tarief, hè? Is goed, is lager.
2: Ja, ja. We zitten al in de commercials, hoor ik.
0: Hey, luister even zonder gekheid. Wat zit er zo meteen in jouw nieuws?
2: Nog geen koopkrachtbelofte. En vanavond weer Nederlands elftal in actie.
3: Zit jij al heel lang met een deuntje in je kop, maar kom je er maar niet achter wat het is?

0: lost het voor je op.
1: Komt dit bekend voor?
2: Ja, dat is hem.
1: Ja, ja.
0: Iedere vrijdag om 9:15 bij Radio Veronica. Meld je nu aan via radioveronica.nl.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
6: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
8: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Veronica Weerbericht.
18: Op dit moment nog altijd code geel van kracht, ziet.
19: Ja, in het hele land tot 9 uur vanavond. Ja,
18: goed, hou rekening met hagel, flinke windstoten en onweer en veel regen op de momenten dat het even tekeer gaat. Morgen wordt nog zo'n wisselvallige dag. Temperatuur dan 14 tot 17 graden. Het is inmiddels 6:58. Dit is het nieuws. Siets Roskam, goedenavond.
20: Goedenavond. De prijzen in de supermarkten moeten niet te hard stijgen, vindt minister Heijnen van Financiën. Hij vindt het zorgelijk dat supermarkten waarschuwen voor 10% duurdere producten over een jaar. Maar beloftes voor maatregelen zodat we meer geld overhouden voor boodschappen kan hij nog niet doen. Het luchtalarm blijft bestaan. Eerst wil het kabinet er vanaf, omdat er geen geld voor was en we al het NL-alert op onze telefoon hebben met gelijk informatie over de noodsituatie. De Tweede Kamer wilde toch een alternatief en nu wordt een nieuw sirenenetwerk gebouwd met verschillende geluiden voor verschillende situaties.
21: Ik heb daar een suggestietje voor. ik was net even, toen jij dit berichtje begon, zat ik even te zoeken op Spotify. Ik denk even leuk, ter illustratie even een luchtalarm. Weet je, kunnen we dat even laten horen op de radio. Toen kwam ik de volgende Spotify-lijst tegen. Die Spotify-lijst heet Luchtalarm. En er staan dus allemaal bekende liedjes in luchtalarmversie.
19: Nee.
21: Dus dan kunnen we die misschien gebruiken als luchtalarm. Dit is bijvoorbeeld Zouter Landen van Bluff.
18: Jezus, wie maakt dit?
21: Maar ook Engelbewaarder, daar is een luchtalarm coverversie van.

0: maandag van de maand.
1: Weet je, als dan de pleuris uitbreekt, dan is wel iedereen blij en vrolijk en gelukkig.
2: Ja, dan hoor je in ieder geval twee motten, ja. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Files van de avondspits zijn lekker aan het oplossen. Nog een paar bijzonderheden. 14 meldingen. Totale lengte van 69 kilometer. Dit zijn de drie meest opvallende, de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide. Daar 16 minuten vanwege een kapotte vrachtauto. De A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 28 minuten. En de A27 Utrecht-Breda. Tussen Lexmond en Werkendam daar 16 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Vind je de app van Flitsmeister.
3: Radio Veronica.
1: Midden in de lijst, een mooi lijstje van 31 mei 1980. Deze staat

0: Pargo en You and Me. Ook zo'n hele fijne die het nog steeds lekker doet op feesten en partijen. Nummer 16 in de top 40 van 31 mei 1980. Dit is vraag nummer 3 uit de quiz.
1: En die gaat over de plek 20 in de top 40 van 31 mei 1980. Daar staat We Believe in Love van de Dots, de Dolly Dots. Wie van de Dolly Dots was jarenlang te zien in allerlei tv-programma's, zoals bijvoorbeeld X-Factor en The Voice Senior? Was dat A, Anita? Was dat B, Angela? Was dat C, Esther? Dus welke van de Dolly Dots, wie van de Dolly Dots, was te zien in programma's als The X Factor en The Voice? A, Anita, B, Angela of C, Esther? Geef het juiste antwoord door via de Radio Veronica app.
0: We Believe in Love van de Dolly Dots. Die kan ik niet eens zo... Dit is hem. Oh, wacht. Ik gooi hem nou weg. Dat is niet de bedoeling. Wacht
1: even. Verfocus nu weer.
0: Dit is hem. Beetje BZN-achtig.
1: Nou, ik wil er precies hetzelfde zeggen. Als je tegen me gezegd had dat het BZN was, had ik wel meteen zin in Mon Amour nu. Ja.
0: Helemaal aan het begin van de carrière van de Dolly Dots. Nou goed, We Believe in Love. Mensen, door met de lijst. 31 mei 1980. Debbie Harry en haar band Blondie. Ook zij staan in deze lijst met Call Me. Sterker nog, we staan in de top 10. Dit is nummer 9.

0: Johnny Logan. Nou, wat een nadeer. Het is 1980. En volgens mij zit een van de favoriete liedjes van Niek.
1: Ja, ik vind het echt geweldig.
0: Ja, maar je hebt gelijk.
1: Ja, dat vind ik zo mooi.
0: Het is, begint al meteen met sfeer. Het is meteen sfeer.
1: Precies.
0: Johnny Logan, What's Another Year. Jij blijft heel stil, Frank.
2: Nou, ik vind die andere namelijk ook heel goed van Johnny Logan.
0: Ja, maar die was laat.
1: Hold Me.
2: Hold Me.
1: Hold Me.
2: Ach, wat een klapper was dat ook. Hè? Ook zo'n songfestival knijter, hè?
0: What's Another Year is nummer 5 voor de top 40 van 31 mei 1980.
3: Wout en Frank, Popquiz.
0: Drie vragen die zijn gesteld. En we krijgen als het goed is nu 3 antwoorden. Maar van wie?
2: Van mij Miranda Posma uit Kollum, dat ligt in Friesland. Hallo Miranda.
4: Hey Frank. Hoi.
2: Hoe gaat het met je?
4: Ja, goed. Met jullie?
2: Ja, nou, het gaat wel goed eigenlijk. Ja, ik zit heel even na te denken. Maar
0: avond is nog jong, maar so far zo goed.
2: Ik wil het zeggen, er kunnen nog hele gekke dingen gebeuren.
4: Hey, ja, de avond is nog niet voorbij, hè?
2: Nee, precies. Heb jij nog plannen eigenlijk voor vanavond, Miranda?
4: Ja, ik heb straks een vergadering van de buurtvereniging.
0: De buurtvereniging.
2: Er zijn er dingen die besproken moeten worden. Heb je een beetje een leuke buurt eigenlijk?
4: Ja, we hebben een hele leuke buurt. Heel gezellig.
2: Ja, maar er zijn toch ook wel, er zitten ook wel mensen in de buurt waarvan je denkt van nou...
4: Daar laat ik me niet over uit op de radio.
2: Dat is heel verstandig dat je dat doet.
4: Weet
2: je
4: heel wat, verstandig.
0: Weet je wat bij dit soort vergaderingen altijd heel erg... Het duurt altijd langer dan je denkt.
2: Ja.
0: En dan, uiteindelijk krijg je dan de rondvraag. En dan gaat het zo heel snel. En de meeste mensen zeggen dan nee, ik heb niks. Nee, ik heb niks. Nee, ik heb niks. En dan is er altijd eentje die zegt... Nou, ik heb nog 3 dingetjes.
2: Ja.
0: En dan weet je, dit gaat heel lang duren.
2: Want
0: nog.
2: Ik tref regelmatig hondenpoep aan op straat.
0: Man.
2: Ik bied hem allemaal van die sullige dingetjes natuurlijk.
0: Nou goed, ja. Nou, succes vanavond.
4: Dankjewel.
2: Hey, zullen we even de vragen doorlopen of ben je druk?
4: Nee hoor, ja, daarom bel ik. Hè. Oh, daarom bellen jullie mij. Heel goed. We kunnen ze wel even doornemen.
2: Vraag 1. Waar hebben we op zondag lekker lang de tijd voor volgens de tekst van het liedje van Rob de Nijs, het liedje Zondag van Rob de Nijs? Is dat A, breien? Is dat B, kleien? Of is dat C, vrijen?
4: Zee.
2: Jij zegt zee. Vrijen?
4: Ja.
2: We hebben daar in principe een audiofragment bij.
0: Oh, ja, is dat zo?
2: Ja.
0: Nou, ik geloof het wel. Ga maar door.
2: Ja. Even wacht even. Ik wil horen dat hij vrijen zingt.
0: Nee, maar dat hebben we niet, dat fragmentje. Oh, dat hebben we wel. Wacht even. Nou, prima. Ah, daarna moet je ook kleien. Maar goed, eerst...
2: Ja. En daarna kleien. Wie was de zangeres met wie Dan Hartman Relight My Fire zong? Was dat A, Davina Michelle? Was dat B, Loretta Holloway? Of was dat C, Aretha Franklin? Wat is daarop het juiste antwoord?
4: Volgens mij is dat B.
2: Loretta Holloway zeg jij ook goed.
0: Mundo.
2: Vraag 3. Wie van de Dolly Dots was jarenlang te zien in allerlei tv-programma's zoals X-Factor en The Voice? Was dat A, Anita, B, Angela of C, Esther?
4: B, Angela.
2: Dat is hartstikke goed.
0: Angela Groothuis is correct.
2: Lekker. Miranda Posma uit Kollum. Jij wint een Wout en Frank popquiz bokaal. Dat is een gouden bokaal. En die komt heel snel richting Kollum.
4: Nou, hartstikke fijn. Dankjewel.
0: Wel plezier ermee. Mooie avond. Vergaderen ze straks. En wij gaan nog even de nummer 1 draaien uit de top 40 van 31 mei 1980. Helemaal bovenaan. Disco, Funky Town, Lips Inc.

0: is Radio Veronica.
1: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet

0: Plus TV-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
6: Kippie!
7: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: Help! GWC!
12: Help!
11: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
14: Moesten we de poep mengen. Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the tribes.
11: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt... Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Switch en score ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Het luchtalarm blijft toch. Er was geen geld meer voor het onderhoud, maar na kritiek is het kabinet het toch gelukt om het systeem van duizenden palen met sirenes te vernieuwen. Het idee is straks voor verschillende dingen met verschillende geluiden te waarschuwen. Het NL Alert op je telefoon blijft wel om de meest volledige informatie te geven. Het moet aantrekkelijk blijven om zonnepanelen te kopen, vindt de Tweede Kamer. Eind dit jaar verdwijnt de solderingsregeling waarmee je gebruikte stroom kunt verrekenen met zelfopgewekte energie. Voor het klimaat is het goed om iets anders te bedenken, zodat mensen zelf energie blijven opwekken, en daarom wil de Kamer een nieuwe regeling voor zonnepanelen. En het WK voetbal moet nog beginnen, maar we kunnen ook alvast vooruitkijken naar het nieuwe Eredivisie-seizoen. De eerste wedstrijden zijn bekend. Op vrijdag 7 augustus start het seizoen bij promovendus Cambuur Leeuwarden, dat tegen Excelsior speelt. Verder speelt dat weekendkampioen PSV tegen Fortuna Sittard. Is er de Rotterdamse derby tussen Sparta en Feyenoord. En speelt AZ tegen de kampioen van de eerste divisie, ADO Den Haag. Het weer flinke buien met onweer, hagel en windstoten.

0: droog en er komt de zon er nog wel even bij. Tot vannacht af naar 9 graden. Morgen net als vandaag wisselvallig. Het wordt 14 tot 17 graden.
1: De volgende kwestie is dat wij het weer over de Eredivisie hebben. Dan heeft dat een reden omdat er waarschijnlijk niet zo heel veel meer te bespreken valt wat er in Amerika gebeurd is.
0: Nee.
1: Dus dit is dan de laatste keer dat we het over de Eredivisie hebben. Ja, en dan vanaf volgende week...
0: Ja, alleen maar WK.
1: Na gisteravond alleen maar WK. Oezbekistan, jongens. Ik ben er nog een beetje van bij gekomen, hoor.
0: Ja, komt goed.
1: Kom, ja, precies. Ja. Je groeit in zo'n toernooi, hè?
0: Ja, en ze sparen nu nog energie, hè, voor zondag.
1: Ja, zo is het. Nou, daar kunnen we heel veel op gaan zeggen. Doen we lekker niet. Veronica verkeer. Er staan een aantal files nog. De A2 richting Eindhoven voor de Randweg. 13 minuten. A2 Utrecht en Bos van Waardenburg. Kwartiertje. A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Beek en Duitsland 7 minuten. En de A27 Utrecht-Breda voor Avelingen. Vertragingstijd is 6 minuten. Laatst op de A50 Arnhem-Oost tussen Ewijk en de Maasbrug. Daar is de vertragingstijd op dit moment 6 minuten over 4 kilometer. Zometeen Poco. Call It Love. Anastasia komt eraan. En Lenny Griffiths pakt zijn gitaren erbij zo.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Attap.
4: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
6: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Jij bent mijn kampioen.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
18: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

Anastasia klinkt alsof ze net drie mannen, een manager, een hypotheekadviseur en een slechte beslissing tegelijkertijd, hoppakee, uit haar leven heeft gegooid. I'm Out of Love bij Radio Veronica. Goedenavond. Ik krijg een appje van Sebastian. Hij zegt mijn auto gaf een foutmelding. Ik heb de muziek harder.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Goedenavond, dit is Radio Veronica. We pakken de actuele verkeersinformatie er even bij. Er staat nog maar 1 file op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Leende en de randweg N2. Daar is de vertragingstijd op dit moment 8 minuten. 2 flitsers, de A2 Maastricht richting Echt bij 224,6. En de A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij Grauw bij 61,7.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu,
13: Nick van der Brugge.
14: Met de beste muziek aller tijden.
15: Dit is Veronica.
16: Mag je niet roken, hè?
17: We zitten toch alleen maar te draaien, joh!

sugar. Radio Veronica, Harry Styles hoorde je. Wat heeft hij nou in zijn zak gestoken naar die concerten in Amsterdam? 154.903 tickets. Totale bruto ticketomzet was 16.498.991 euro. Ja, dat is gewoon flinke winst. Maar ja, daar gaan nog wel wat vanaf. Hè? Zaal, huur, productie, personeel, transport, management, boekingskantoor, belastingen. En dan houdt hij ongeveer zo rond de 6 miljoen netto over. Voor de... Ik heb ze juist even zijn administratie gedaan. Trouwens, die hele tour. De omzet, 617 miljoen. Meer dan 5 miljoen verkochte tickets wereldwijd. Robert Miles, hoor je nu. Trans Classic, Children.

Dit is Radio Veronica, Big Country. Wat een krankzinnige goede plaat blijft dit, Look Away. Klinkt niet als een band, maar meer als een storm die over een Schotse bergtop rent met een fles whisky in zijn hand. Een nummer voor iedereen die vandaag ergens afscheid van genomen heeft. Van een baan, van een plan, van een kapsel of van een abonnement dat ongemerkt zo'n 19,99 per maand kostte sinds 2017. Want soms moet je gewoon vooruit. Omdat achteruit inmiddels ook geen optie meer is.

0: Show Boys, Go West op Radio Veronica. Dat is goed nieuws trouwens over het Veronica Café, het WK Café. Zometeen meer erover en ook Paul Simon komt eraan zo.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Nu bij Leen Bakker.

0: Emel ruiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Pas je eindelijk

0: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Noodweer zorgt in Brabant voor flink wat overlast. Op verschillende plekken is bliksem ingeslagen. En een enorme hagelbui heeft een ravage veroorzaakt op een camping met gescheurde voortenten en kapotte caravanramen. Regionale media hebben het ook over Tilburg, waar de eerste dag van de avondvierdaagse is gecanceld. Het onweer daar. Er zijn tienduizenden euro's aan contant geld gevonden bij een politiecontrole op het Drielandenpunt in Limburg. Het geld zat verstopt onder een stoel in een auto en werd geroken door een hond die daarvoor getraind is. Agenten roken ook alcohol bij bestuurders. Die moesten blazen. President Trump geeft Iran de schuld dat een Amerikaanse legerhelikopter gisteren is neergestort bij de straat van Hormuz. Hij was daar aan het patrouilleren, zegt Trump, en Iran schoot hem neer. Hij zegt ook dat Amerika wel moet reageren. En dat kan het geweld verder doen oplaaien. Op de eerste dag van zijn staatsbezoek heeft de Duitse president Steinmeier het Holocaustmuseum in Amsterdam bezocht. Hij ging samen met Willem-Alexander en Maxima in gesprek met Joodse Nederlanders die zich zorgen maken over antisemitisme. Burgemeester Halsema had het daar ook over. Steinmeier is nu op het staatsbanket in het paleis. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond nog enkele buien, maar vannacht is het droog. Morgen wisselvallig. En fris, maximaal 17 graden. Vanuit het westen komen er opnieuw flink wat buien aan.
7: RJ, dankjewel. Robert-Jan Knook was dat van het ANP. Ja, mag ook wel eens gezegd worden. De Veronica verkeer, geen files op dit moment. Wel snelheidscontroles. De A2 Maastricht echt bij 224,6. En de A16 Dordrecht Breda. Daar staan ze te controleren bij Langeweg. Hectometerpaal is 52,5. Marshmallow, Bastille, Happier komt eraan. Guardians onderweg met My Favorite Game en Paul Simon. Hoor je zo meteen.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
9: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met

0: en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
0: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
9: we Oranje. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar 6,99.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: Help! GWC!
14: Help!
13: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven!
13: Opdrachten uitvoeren.
16: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
13: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
13: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
19: Tickets to the tribes.
13: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.

Marshmallow bij Radio Veronica, de beste muziek aller tijden. Jarenlang was hij een van de grootste artiesten ter wereld, zonder dat iemand wist hoe hij eruit zag. Eigenlijk was hij een soort wereldster, vermomd als keukenmachine. En Phil Collins, ja, die schreef deze prachtplaat, Another Day in Paradise, over drakloosheid. En destijds vonden mensen het heel ongemakkelijk.

Veronica Café voller dan een Nederlandse trein op maandagochtend, waar wonderen bestaan. We hebben extra plekken, dus kom erbij voordat iemand anders op jouw bakruk gaat zitten.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle AHA bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle AHA schalkipburgers en AHA terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle AHA kiesjes en pies, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Topking oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Oh, wat een goal! Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AHA-app.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Attap.
8: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
16: Veronica Verkeer, goedenavond. Het is exact 8:30. Er staat 1 file op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Azelo en Borne-West. Vertragingstijd is daar 6 minuten over 2 kilometer. Flitsers die zijn op dit moment niet gespot. Kom er eentje tegen, meld hem hè. Met de app van Flitsmeister.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Wout en Frank.
17: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
18: En nu
17: Nick van der Brugge.
18: Met

0: Lily Allen. En Fuck You, dat was een beetje ook de vinger naar de scheids gisteravond. Maar goed, kijk in de spiegel zou ik zeggen. Mocht je de wedstrijd van gisteravond hebben gemist van de Nederlands elftal, Max van de Ochtendshow die recapt hem even in 30 seconden.
1: Somerville aan de bal, wordt neergehaald, penalty. Gakpo legt aan, goal, 1-0 Oranje. Vrije trap Oezbekistan, bal gepakt door keeper Bart Verbrugge. Die komt hard neer, blessure. Verbrugge eruit, Mark Vlekken erin. Dan een bal op Robbie, die komt perfect voor de keeper. Schiet de bal erin, maar goal afgekeurd. Oei, balletje voor van Oezbekistan op de hand van Guus Teel. Scheids geeft een rode kaart en Oranje met 10 man. Oezbekistan geeft nog een balletje voor. Die karamboleert vervolgens wat ongelukkig. Komt voor de voeten van een Oezbeek, vlak bij de keeper en die schiet raak. 1-1, balen. Laatste minuut van de wedstrijd dan. Corner voor Oranje, wordt van Hekken naar de grond gewerkt. Penalty. Gakpo legt aan en die scoort. 2-1, wedstrijd afgelopen.
0: Zo kan het dus ook, hè? NOS langs de lijn. Luistert u mee? Morgen vroeg weer, nieuwe Ekdom in de morgen. Vanaf 6 uur met onze eigen Max ook erbij. We kunnen hem vragen om dit bij iedere wedstrijd van het Nederlands elftal te doen. Volgens mij gaat er stiekem meer tijd in zitten dan je denkt. Dus Veronica, Mark Ronson, Bruno Mars komen eraan naar de Simple Minds.

0: Radio Veronica, Mark Ronson en Bruno Mars. Volgende maand staat hij in de Johan Cruijff Arena trouwens, Bruno Mars. Single and ready to mingle, dus dames, als je een concertkaartje bemachtigd hebt, trek wat leuks aan.
1: Wie weet sla je hem aan de haak.
0: Ik heb besloten om... ik heb niet besloten om een vakantie te gaan. Dat heeft het bedrijf eigenlijk voor mij besloten. Niek, en nou is het mooi geweest. Nu is het ook voor jou tijd voor een vakantie. Maar ik ga eerst even met mijn vader en broer naar Oostenrijk. Naar de camping waar we als kinderen naartoe gingen. Even gewoon voor good old sakes. Even een boys weekend. En de rest dacht ik, nou weet je, dan vier ik dat gewoon lekker in eigen tuin. Lekker thuis. Gewoon heerlijk. Weet je, ik zie de temperaturen volgende week ook wel oplopen naar 25 graden. Klonk als een perfect plan. Tot vanochtend. Ik kreeg een brief van Annexus op de mat. Ik heb hem hier ook bij me. Ik zal hem even pakken. Er staat, beste meneer van de Brugge. Voor noodzakelijk onderhoud gaan we binnenkort uw tuin openmaken. Dat klinkt nog heel vriendelijk. Weet je, als een soort cadeautje uitpakken. Maar we weten allemaal wat het betekent, toch? De tuin openmaken. Dat wordt een bende, jongen. 'S Ochtends om 7:30 al. Met de drillboor. Modder, sleuven, kabels. Dat is dan vakantie. Dus ik dacht echt dat deze zomer een cocktail in mijn tuin te luisteren naar vogels, maar... Ga jij niet naar de Grand Canyon, komt de Grand Canyon wel naar jou, maar...

0: dinsdagavond. De gehaktbal van de week. Ja, niet spannend, wel noodzakelijk. Zometeen hier bij Radio Veronica, Malaco. En ook Billy Joel komt eraan.
1: Speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
8: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Je wil elke dag vooruit...

0: aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Oh, nee hè.
10: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
10: Nou, of jij even?
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Egbert Strikt.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 9 uur.
15: Goedenavond. Ik ben Robert-Jan Knook. In de Molenplas bij Haarlem wordt gezocht naar een vermiste zwemmer. Bij het water werd een hoopje kleding gevonden. Er staat daar veel stroming, want de plas is verbonden met een kanaal. Duikers zijn het water ingegaan. Tot nu toe is er niemand gevonden, meldt NH Nieuws. Begin dit jaar waren er meerdere aanslagen in Zeeland en de politie heeft daar nu 2 verdachten voor opgepakt. Die zijn 18 en 19 en komen uit Rotterdam en Spijkenisse. Hun rol bij de aanslagen wordt onderzocht. 2 waren in Biggekerke en 4 in Vlissingen. Het ging vooral om explosies bij huizen. Het leek heel even winter op een aantal wegen in Brabant door flinke hagelbuien. Die zorgden voor een wit wegdek. Het verkeer had er behoorlijk wat last van. Ook onweerde het hier en daar en daarom werd in Tilburg de avondvierdaagse afgelast. Het tennistoernooi van Rosmalen heeft alles verzet naar morgen. Reinhard Oerdemans krijgt een grote prijs, de Media Oeuvre Award 2026. Die wordt elk jaar gegeven aan mensen die belangrijk zijn geweest voor de Nederlandse media. Reinoud begon als Arnie in GTST en woont nu in Amerika, waar hij programma's maakt. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen een wisselvallige en frisse zomerdag. 14 tot 17 graden. Vanuit het westen opnieuw flink wat buien.
16: Dankjewel. Robert-Jan, dit is Veronica Verkeer. Geen files gemeld op dit moment. Wel flitsers en die staan op de A1 onder andere. Amersfoort richting MNS bij Baren. En de meterpaaltjes 38,4. A4 dan, Leiden richting Den Haag. Bij Den Haag bij 44,2. En een eentje op de A28. Dan kan je lekker doorrijden. Dus doe rustig aan bij hectometerpaal 104,1. Bij Zwolle staan ze.
17: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
18: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
7: Aldi, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we

0: seks was. Dat is ook mooi. Ik ben nu officieel de leeftijd waarop ik geschiedenisles ben zelfs. Ja, dat is mooi, hè. Maar ook gaat op een dag gaat faxen weer in zijn. Net zoals vinyl, weet je wel. Goedenavond, dit is Radio Veronica, Billy Joel. We didn't start a fire. Had hij gedaan dat een jonge gast tegen hem zei dat de jaren 50 veel rustiger waren. Vervolgens maakte hij zeg maar een soort van grote muzikale Wikipedia-pagina aan speed. Dit is Radio Veronica, de beste en de meeste muziek aller tijden. Straks nog Gijs tot laat, vanaf 10 uur. Het wordt weer gezellig. Hij is onderweg. Stuurde niet de mensen net nog. En ik zag net, inderdaad, de Gerard Ekdom hotline. Die ging hier. Eens even kijken wat Gerard te melden heeft.
1: Hallo, goedenavond. Hey. Dit is Gerard. Je weet wel van de Ekdom in de Morgen. En over dat programma gesproken. Morgenochtend hebben wij weer iemand op de bühne. Zij gaat schitteren als nooit tevoren. Het is Bente. En ze heeft een nieuwe single. Die is 3, 2, 1. Aftellen naar morgenochtend. Want dan hoor je haar live op de bühne. Dan weet je dat even. Succes met uw programma.
0: Dankjewel, Gerard. Bente, laten we er ook even draaien. Morgen dus live die single 3, 2, 1. Dit is Bente.

Miley, ja, gisteren een beetje in het nieuws dat zij met pensioen wil gaan. In ieder geval met haar zangcarrière. Ze wil wat meer mainstream tv-dingen gaan doen en zo. Ik denk dat we dat enorm gaan missen. Maar goed, dat weten we pas als ze dat niet meer doet. Platen uitbrengen. Dit is Radio Veronica. Nu een vreemde eend in de bijt. Maar wel een hele lekkere, briljante vreemde eend. Want in de jaren 80 kun je je voorstellen, iedereen was slick. Iedereen wilde doen alsof ze in een videoclip zaten van Duran Duran. Maar Morrissey, die liep rond alsof hij auditie deed voor een filosofiestudent die ruzie had met de liefde.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires. Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
7: Hebbes.
6: Kijk op ben.nl.
8: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: Een ijskoffie voor mevrouw.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Goedenavond, Veronica Verkeer. Geen files gemeld op dit moment. Wel twee flitsers. De A6, Jouren Emmeloord. Bij Emmeloord staan ze bij hectometerpaaltje 282,4. En de A16 Dordrecht-Breda bij Prinsenbeek bij 58,9.
0: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van Gerard Ekdom.
0: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
19: En nu,
0: Nick van der Brugge.
19: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
18: Bij ons in de vriendin staat hij ook keihard altijd, hoor.
0: Dit is Radio Veronica.
20: Op Veronica kom je toch alweer de vergeten klappen tegen, hè?
0: Veronica.
19: Het station met de beste muziek aller tijden.
21: Daar kom

Through the Looking Glass. Direct bij Radio Veronica. Plaat die in één keer wel actueel wordt, omdat corona en zo wordt op dit moment onderzocht. Het is echt een coronaplaat nog, een overblijfsel daarvan. Amerika is toch het land of the free. Weet je wel, veel mensen die zeggen, alles ga ik wel naar Amerika toe. Onder andere Jutta Leerdam. Maar die heeft met deze dingen niet zoveel te maken. Want Nederlanders die hebben gemiddeld 5 tot 6 weken vakantie. En veel Amerikanen die moeten het doen met ongeveer 10 vakantiedagen per jaar. Nederland heeft ongeveer 37.000 kilometer aan fietspad. In grote delen van Amerika kijkt men je echt aan alsof je ontsnapt bent als je op de fiets naar de supermarkt gaat. Ah, er zijn ook wel voordelen. In Amerika is toch wel ietsje optimistischer. Hè? Als je zegt dat je daar een bedrijf wil beginnen, dan zeggen ze echt... Oh yeah, let's go. In Nederland krijg je dan weer eerst 12 redenen waarom je het niet zou moeten doen. En alles

0: taking me.
1: Black Horse and the Cherry Tree. Katie Tunstall bij Radio Veronica. Zometeen hier. The man. The myth. The legend. Die vanmiddag nog een lekkere kopje koffie zat te drinken in Scheveningen.
2: Ja, op het strand, hè.
1: Lekker, dat is met jouw achtertuin ook, hè?
2: Het was een stukje lopen. Dat is 20 minuten lopen, een half uurtje. Oh. En dan ben ik daar. Dus
1: stappentellertje ook meteen op orde.
2: Ze hebben nu 11.000 stappen. En toch even droppen. Oh. Mild trots.
1: Ja, zonder hond.
2: Maar ze hebben nu van die wildroosters. Ik dacht al, waarom zijn ze die aan het neerzetten op mijn wandelroute? Maar nu is het duidelijk, de grazers zijn gearriveerd.
1: De grazers?
2: De grazers.
1: En in de stad?
2: Nee. Maar op de weg door de duinen naar het strand, zeg maar.
1: Ja, ja.
2: Daar staan nu grazers, zoals wel in meer wildgebieden. Maar het zijn er veel en ze hebben jonkies.
1: En ze hebben honger. Ze
2: ontzettende grote hoorns. Echt een meter aan iedere kant.
1: Dat zijn buffels.
2: En eentje die stond dan op het pad, stond hij zichzelf te kriebelen op zijn rug met zijn hoorn. Maar omdat hij zo druk aan het kriebelen was, was die andere hoorn...
1: Zo'n stok die wij hebben onder de douche altijd.
2: Maar dan met je hoorn. Maar die andere hoorn, die stak dus mij bijna. Want daar was hij niet op aan het letten, want daar had jeuk.
1: The man.
2: Dus het is...
1: The legend.
2: Wonder dat ik hier ben.
1: Het zou wel een grote kloten op het zwarte pad in Scheveningen wordt neergestoken door een buffel. Ja. Het zou in het beste kunnen overkomen. Maar hij is er. Zometeen na 10 uur. Gijs Alkemanen. Mooi stukje vinyl bij, zie ik ook. Prachtig. Dit zijn Kings en Lola.
3: I'm messing in a club down in Oso. Oh, where you drink champagne. The tissues start to roll. She walked up to me and she...

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager?
2: Rust.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager?

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen. Doe samen een groepsles. En train je lachspieren. Sport City. Je sportclub om de hoek.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een anti-asielprotest in het Overijsselse Frieseveen heeft de ME moeten ingrijpen. De demonstratie mocht tot 8 uur duren, maar niet iedereen ging weg. Hier en daar reden auto's toeterend rond en werd er vuurwerk afgestoken. Vorige week greep de ME ook al in bij een protest in Frieseveen. Een vrouw in de buurt van Nijmegen heeft gezorgd dat twee oplichters zijn opgepakt. Ze werd gebeld door iemand die zei dat hij van de bank was en bij haar thuis haar pinpas kwam ophalen. Ze deed alsof ze erin trapte, maar waarschuwde intussen de politie. Toen de oplichter bij haar thuis kwam, werd hij opgepakt en zijn handlanger ook. Nederland en 4 andere EU-landen willen nieuwe EU-landen zoals Montenegro en misschien Oekraïne niet meteen volwaardig lid maken. Ze zouden moeten wachten voor ze kunnen profiteren van subsidies. En er moeten ook regels komen waardoor ze niet kunnen gaan dwarsliggen, zoals Hongarije. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas. Dat is hun thuisbasis tijdens de groepsfase van het WK voetbal. Ze werden bij hun hotel opgewacht door fans in het oranje en veel pers. Maar bondscoach Koeman en zijn ploeg praten met niemand. Er zou al meteen een training zijn, maar die is geschrapt. Waarom is niet bekend. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen een wisselvallige en frisse zomerdag met 14 tot 17 graden.
10: Veronica Verkeer, geen vertragingen, dat is lekker toch? Wel snelheidscontroles, 3 stuks. De A1 Apeldoorn richting Barneveld bij 54,4. De A6 Joure richting Emmeloord bij 282,4. En de A7 Den Oever richting Amsterdam bij 27,9. Lekker veel muziek in de late avond. Nog wat vernieuw bij me. Mooi album. Het testament van Daft Punk, om het zo maar te zeggen. En prijzen te winnen. Het is allemaal fantastisch. Maar eerst muziek. Dexys Midnight Runners komen eraan met Come On Eileen.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma.

0: kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis. Op ga maar kleurtesters.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
10: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten.

0: vakantie in Barcelona. Kreeg hij inspiratie. Ja, ik wil voorzitten. Maakte hij dit liedje.
1: Gijs, tot laat.
0: Shotgun bij Veronica. Goedenavond. Tot 12 uur vanavond. Heel veel goede muziek. We gaan nog wat leuke muzikale spelletjes spelen. Bonanza had je komt nog voorbij. En af en toe neem ik een mooi album mee waar ik je wat meer over wil vertellen. En vanavond is dat Random Access Memories van Daft Punk. En ja, dat is hun testament eigenlijk. In 2013 kwam het uit en het was ook gelijk het einde van Daft Punk. Ze gingen uit elkaar. En Daft Punk, dat zijn die gasten van One More Time en zo. Met die skihelmen op. Of eigenlijk die space maskers. Niemand weet eigenlijk wie het zijn, maar ook dat is wel duidelijk geworden. Thomas en Guy Manuel, twee Fransen, die zaten achter die maskers. En dat album wat ik bij me heb, dat heet Random Access Memories. En dat hebben ze opgenomen in 2013 in de Electric Lady Studios. De Electric Lady Studios in New York, die waren officieel gebouwd door Jimi Hendrix. Die heeft daar een paar dingetjes opgenomen, want daarna was hij overleden. Maar die studio en zijn vibe, die was er wel. En die is er nog steeds. En ze hebben niet de minste artiesten op dat album meegekregen. Natuurlijk, Get Lucky staat erop met Pharrell Williams en Nile Rodgers. Maar ook artiesten waarvan je niet gelijk weet wie het zijn, maar als je het even uit gaat zoeken, dat je denkt van, oh. Zo is de drummer op deze plaat de openingstrek van Random Access Memories, John Robinson. En die drumde, nou, voor Quincy Jones op het Off the Wall album van Michael Jackson. We Are the World is hij ook de drummer van, ja, Rock With You. Steve Winwood, Higher Love, is die ook de drummer op. En de Franse Guy Manuel en die andere. Die wilde hem wel hebben voor dit album. Luister naar die drums. Oh. Ja, dit wil je, toch? Daft Punk. Een plaatje wat niet zo vaak hoort, maar wel goed is. Nile Rodgers ook nog op gitaar.

0: was dan de eerste van het hele album, Random Access Memories. Zo mooi. Het testament van Daft Punk. En Daft Punk zijn Thomas Bangalter en Guy Manuel de Oom Christel. Dat zijn die gasten die achter de robot zitten. Zo mooi. Ik wil het even delen met je. En fijn dat het komt bij Veronica. Give life back to music. Zo heet hij. Nou.
1: Gijs tot laat.
2: Hoi, ik ben Gijs Staveling.
1: Nee, die andere Gijs. Tot laat.
3: Radio Veronica. Ja, yeah, ja. Yeah.

breiden ook weer wat Fransen die gezellige dance maken. Daft Punk en Wilco stuurt het nog over. Ja, op die plaat die er draaide, Gijs, Give Life Back to Music, daar hoorde je ook nog Nathan East op. En ik kijk even, wie is Nathan East? Ja, die speelde de bas op die plaat. Dus alleen maar grote namen. Want die Nathan East, die heeft gespeeld voor Peter Gabriel, Michael Jackson, Herbie Hancock, Stevie Wonder. Was die allemaal op te horen. En ook op dit Random Access Memories album van Daft Punk. Echt een all-star formatie. Je zou dat Random Access Memories bijna kunnen vergelijken met Aja van Steely Dan. En niet dat het een beter is dan het ander, maar hoeveel zorg ze erin hebben gestoken om de beste artiesten voor de beste stukjes muziek te krijgen. Dat is toch echt wel bijzonder. Ja, fijn album. Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. En dat is ook dit. Marillion.

0: Sorry, dat is eigenlijk dit liedje. Ryan en Kaylee, zo bij je terug met Kim Carnes en Betty Davis Ice.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
6: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
5: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: Veronica Verkeer door Flitsmeister. Er is één vertraging in Nederland, is de A9, Alkmaar Amstelveen tussen Heerhugowaard en Uitgeest. Daar 5 minuten komt er een afgesloten afrit. En 1 snelheidscontrole, de A6 Joure richting Emmeloord bij 282.4.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu,
13: Gijs Alkemade.

werkte op een boerderij, daarom heten ze zo, echt waar. Hè? Ze karnde, hè, dat je boter maakt van melk. Dat was ze heel goed in. Maar ze kon gelukkig ook zingen. Betty Davis Eyes. En zelfs Betty Davis, waar dit liedje over gaat, vond dit een heel mooi liedje. Die heeft de schrijvers nog bedankt met een hele lange brief van... Goh, wat een mooie ode aan mij. Betty Davis Eyes bij Veronica. Ben je er klaar voor? Ja, lekker bonanza hier voor jou. Jij bepaalt wat je hoort op Radio Veronica. Laat mij maar eens even weten wat je mooi vindt in het donker.

me er niks bij voorstellen. James Bay en Best Fake Smile bij Radio Veronica. Ik dacht, ik ga Soft Cell voor je draaien met Tainted Love. En ik zat een beetje te googlen en ik las, het is helemaal niet het origineel Soft Cell. Nee, er is een dame in 1964 en die deed het al. Ja.

0: Radio Veronica. We gaan eventjes het universum bekijken vanaf een andere hoek. We gaan even spacen. We gaan eens even kijken of Sandra knetterstoont of nuchter is. Nou, Sandra.
1: Hoi.
0: Spanning.
1: Geweldig.
0: Gisteravond vroeg jij al om America met Ventura Highway. Die had ik graag voor je gedraaid. Maar je zei, bel me maar niet, want...
1: Ik was knetterstoned.
0: Gelukkig vroeg iemand anders Radiohead met Creep aan. En dat is ook best wel een blowersplaatje, toch?
1: Ja, die ging er ook wel mee door.
0: Ja, maar het was geen Ventura Highway.
1: Nee, ja, dat is zo'n geweldig nummer, ja.
0: Snap ik.
1: Het brengt me terug in mijn jeugd.
0: Maar daar weet je nog wel wat van.
1: Ja, het is lang geleden, hoor. Jij bent echt erg.
0: Ja, sorry. Ik heb zelf ook heel veel gebloot. En daardoor weet ik van mijn 20ste tot mijn 25ste echt niks meer. Dus ik ben geen haar beter.
1: Ik had gewoon een feestje gisteren, even met mezelf.
0: Heel goed. En nu ben je dan nuchter. En ga je er dan wel eentje in de lucht steken als je dit hoort? Of hebben we zoiets van...
1: Ik heb er alleen op, maar ik ben niet zo stoned als gisteren.
0: Hoor eens
1: even wat lekker. Ja, dat is toch mooi?
0: Ja, dit is geweldig, Sandra.
1: Ja, toch. Kippenvel.
0: Dankjewel.
1: Ja, jij ook.

0: favoriete plaatje dit ook is. Marisa Heuten. Gek op dit lied. America. Ventura Highway. Nou, gevraagd door Sandra. En die was zeer aanspreekbaar. Ben jij leuk, Sandra? Dankjewel. Dit is muziek voor mensen met een grote mond. Maar om te zingen dan, hè. Die Steven Tyler. Ah, die er zo'n mond voor hebben. Ja, dat hoor je. Goed. Gitaren. Laat die Veronica.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl.
5: Ik wil als dino!
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 11 uur.
19: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van topcrimineel Bolde Jos kocht onder meer bijna 300 kilo goud om geld wit te wassen, meldt het AD. Hij zou er miljoenen aan hebben uitgegeven. Ook zou hij hele dure horloges hebben gekocht. De broer van Bolde Jos werd vorige maand opgepakt.

0: tussen de 14 en 17 graden.
1: We hoorden vandaag van iemand die woont in Weesp. Ja, die heb je. Dat er zulke hagelstenen als tennisballen uit de hemel kwamen. En tegelijkertijd scheen het zonnetje. Ik zeg, zie een regenboog. En toen was er ook een regenboog. Dat is dan wel mooi, toch? Veronica verkeer, er is één vertraging. De A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Herengewaard en Uitgeest. Daar 5 minuten. En dan komt er een afgesloten afrit. Snelheidscontroles zijn er 2. De A6 Jouren richting Emmeloord. Bij 282.4. En de A10 Zeeburgertunnel richting A10 Noord. Bij 4.2. Dat waren ze. Lekker veel muziek, Billie Eilish en Hall & Oates. Maar eerst Aerosmith, Crying. Tot zo.
2: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten de poep mengen. Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.

heel klein mondje, maar toen ging hij mondharmonica spelen. En toen wist hij niet hoe het werkte. Dus die hele mondharmonica in zijn mondhoeken. En ja, rekken dat het deed natuurlijk. Oh ja, arme Steven Tyler van Aerosmith. Had iemand hem maar verteld hoe een mondharmonica werkte, dan had hij niet zo'n grote bek gehad. Maar ja, zo gaan die dingen. Zo is het leven natuurlijk. Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. Ik ben Gijs, ik ben tot laat bij je. En zo meteen gaan wij eens even een muzikale kennisquiz spelen met z'n tweeën. Ja, twee liedjes op de dansvloer. Maar ja, welke twee liedjes zijn het? Ik heb Engelse songteksten naar het Nederlands vertaald. En omdat het dinsdag is, en dinsdag is toch een beetje een dipdag, vind ik zelf. Ik vind dinsdag echt de meest slechte dag van de week. Ik haat dinsdag. Heb ik hem makkelijk gehouden, zodat jij gewoon lekker veel kan winnen met minimale moeite. Want ja, daar is het toch.

0: Ben je klaar voor de dansvloer date? Twee liedjes op de dansvloer, maar welke twee zijn het?
1: De dansvloer date.
0: Dankjewel Marisa. Blijf nog even hangen. Neem iets te drinken voor mij. Ziet goed uit. Eens kijken waar onze liedjes te vinden zijn. Ze zijn langzaam aan het dansen met elkaar. Voor de pheromona. De lucht ingeschoten. Ik ruik het. Ik word gewoon... Oh, ruik het ook uit je radio komen. Gewoon pure, pure... Ja. Aantrekkingskracht. Verleiding. Lust. Oké. Het eerste liedje dat zegt... En het is dinsdag, hè? Ik hou het makkelijk. No worries. You got this. Grote prijzen, kleine moeite. Het ene liedje. Ze droeg een frambooskleurig baret. Zo eentje die je in de tweedehandswinkel koopt. Weet je wel. En het andere liedje, die is ietsje moeilijker... maar was ook een grote hit in de 90's. Ja, ik zie je huilen. Ja, ja, ja, ja. En ik voel je gebroken hart. Ja, ja, ja, ja. Sexy. Denk je te weten welke twee liedjes je hoort bij ons op de dansvloer? Welke liedjes elkaar het hof aan het maken zijn? Maak je kans op een wasstraatpas en een Veronica-t-shirt... of een Veronica-platentas, wat jij leuk vindt. Dus het ene liedje zegt... Ze droeg een frambooskleurig baret. Zo eentje die je in de tweedehandswinkel koopt. Weet je wel. Het andere liedje. Ja, ik zie je huilen. Ja, ja, ja, ja, ja. En ik voel je gebroken hart. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Radio Veronica, dansvloer date.
0: You got this. Gebruik de Veronica-app om het door te geven en win grote prijzen. Bob Marley en de Wailers.

Heb je dat ook wel eens, dat je zo hard ergens over na aan het denken bent? Dat je bang bent dat je frontale kwap gewoon afsterft in je hersenen als je dat aan het doen bent. Ik stond net eens heel hard te denken, hoe heette die poppen nou? Aan die touwtjes, dat je ze kan bedienen. En ik, nou, ik denk dat ik bijna omviel van het nadenken. Dus ik heb het maar gegoogeld, maar de marionet, dat is het. En als je denkt, Gijs, waarom moet je daar in één keer aan denken? Ik ga zo de Killers draaien met Human, en dat is, zijn we... menselijk, human, of zijn we dansers? En met dansers bedoelen ze, zijn we aan een touwtje dat we aan dansen zijn. Een soort handpop, een soort pop aan een touwtje, een soort marionetten. Daar gaat hij over, Killers and Human. Ga ik zo draaien, maar ik zal nog even de opgave voor de dansvloer Dave met je doornemen. Want blijkbaar is de tweede wat aan de moeilijke kant. Dus ik zie wel 30 goede antwoorden, maar die hebben allemaal wat gewonnen. Dat is als je een spelletje een jaar speelt, dan krijg je dat. Goed gedaan allemaal. Maar het is ook... nieuwe mensen moeten een kans krijgen. Dus het ene liedje zegt... ze droeg een frambooskleurig baret. Zo eentje die je in de tweedehands winkel koopt, weet je wel. Het andere liedje... ja, ik zie je huilen, ja, ja, ja, ja, ja. En ik voel je gebroken hart, ja, ja, ja, ja, ja. En dan is het eigenlijk ook nog... ik wil de enige zijn... nou, dan moet je er wel uitkomen, toch? Veronica T-shirtje, bladertasje, wasdraadpas, allemaal voor jou. Als je de Veronica-app gebruikt...

Zijn we mensen of zijn we marionetten aan een touwtje? Met een bijzonder goede choreografie natuurlijk. Hè? Als we dansen, dan doen we het goed. Maar

0: maar eens even doen dan.
1: De dansvloer date.
0: Inmiddels zie ik wat goede antwoorden binnenkomen van mensen die nog niet gewonnen hebben. Maar ik kan maar één ding tegelijk. Ik kreeg deze inzending van Johan.
2: Hey Gijs, Johan hier nog een keer voor die dansvloer hit of dansvloer date. Ik denk Prins met Raspberry Beret. En dan Tony Braxton, maar hoe dat fucking... I can heal your broken heart. Volgens mij Tony Braxton met broken heart of zo, weet ik het. Maar dat is mijn inzending. Goeie uitzending verder.
0: Hoi Johan.
3: Hi Gijs, goedenavond.
0: Wat een jeugdig enthousiasme laat jij horen in je berichtjes. Leuk.
3: Dank je.
0: Ik kan het heel erg waarderen. Maar het is niet Tony Braxton. Ik denk dat jij Unbreak My Heart bedoelde van haar. Unbreak my heart, Tony. Is ook een beetje een zeurplaat. Net als degene die wij zoeken. Want die Raspberry Beret, de frambooskleurige baret, dat zat wel goed. Dus bij deze is dat geregeld. Maar die andere is wat moeilijker, Johan.
3: Ja, die is wat moeilijker, ja. Maar ja, ik dacht echt Tony Braxton. Ik kom er, voor de rest kan ik niks. Komt er niks in boven. Jealous Guy, man.
0: Vind jij het oké als... het is toch een leuke club, dat Radio Veronica. En jij hoort er ook bij. Als ik een ander clublid even vraag om jou een handje te helpen.
3: Dat zou een goeie zijn.
0: Ah, Marion, goedenavond.
4: Goedenavond, Gijs. Dag, Johan.
3: Hi, Marion.
0: Marion Hoi. Weet het bijna altijd, tot op het vervelende af, hè, Marion? Iedere keer zie ik van, ja, potjadozie. Ja.
4: Spekkenbonus mee.
0: Ja, maar als ik ze dan moeilijker maak, zodat jij het ook niet weet, dan weet helemaal niemand het. Je bent gewoon een buitengewoon begaafd mens, Marion. En ja, kan jij misschien Johan helpen? Want het is de tekst, ja, ik zie je huilen, ja, ja, ja, ja, ja. En ik voel je gebroken hart, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, Marion, wat is het?
4: Ik kan gewoon het antwoord geven, want ik weet niet hoe ik het Johan anders duidelijk kan maken.
0: Doe maar. Ja, kom maar op.
4: Oké, het is van Eternal. I wanna be the only one.
3: Was ik nooit opgekomen.
1: Radio Veronica, dansvloer date.
0: En daarom is het maar goed.
4: Daarom zijn we er voor elkaar.
0: Precies.
3: Dank je, Marion.
4: Graag gedaan.
0: Marion, je bent een schat. Ik mag de prijzen gewoon aan Johan geven, hè?
4: Jazeker, ja, tuurlijk.
0: Of wil je nog een wasstraatpasje, Marion, gewoon on the side? Pop.
4: Nee, het heeft hij zo geregeld, maar het is hartstikke schoon.
0: Je hebt een goed hart, Marion. Johan wel, een wasstraatpas?
3: Ja, leuk voor mijn meisje.
0: En Veronica t-shirt, Veronica platentas?
3: Nou, doe maar een t-shirtje dan.
0: Ja, dat regelen. En dan ga ik even die plaat draaien, want die wist je wel, deze. Ja. One, two, three, hey! Lekker is die, hè? Ik knapte helemaal van op. Vinden jullie de dinsdag ook zo'n verschrikkelijke dag? Of ben ik de enige?
4: Nou, ik heb er geen probleem mee.
3: Ik ben de enige.
0: Ik ben de enige, oké. Nou, dank jullie wel. Groetjes!
4: Jij ook!

0: Soms was het enige wat ze aan had wel willen zien. Prince en de Raspberry Beret bij Radio Veronica. Zo bij je terug met Pearl Jam en Black.
1: Wij openen tijdens het WK het Radio Veronica Café in Breda.

0: Marco Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als
9: een ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
14: Ja, het verkeer. Even dragen in Nederland. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Kooimeerplein en Akersloot. Daar 5 minuten. En snelheidscontroles, dat zijn er 3. Dus als je op de weg zit, kijk even uit. De A6 Jouren richting Emmeloord bij 282.4. De A10 Zeeburgertunnel richting A10 Noord bij hectometerpaaltje 4. En de A15 Rotterdam richting Maasvlakte bij 53.5.
0: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
0: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu
0: Gijs Alkemade.
15: Met de beste muziek aller tijden.
16: Dit is Veronica.
15: Reis tot laat.

0: reis tot laat. Tot. Laat.
1: Radio Veronica.
2: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
0: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio. Yeah.

is de raket die ze gaan lanceren. Ik zag een hele toffe persconferentie van NASA vandaag. Wat ze allemaal van plan zijn met Artemis 2. Zijn ze natuurlijk om de maan heen gegaan. En met 3 moeten ze erop terechtkomen. Maar ze gaan eerst heel veel dingen testen en zijn er druk mee bezig. En het is fantastisch allemaal. Als je erin gelooft natuurlijk. Anthony Kiedis van de Red Hot Chili Peppers die zong Space may be the latest frontier of the last frontier, but it's made in a Hollywood basement. Ja, nou ja, hey, ik hoop dat het echt gelukt is om op de maan te landen. Dat er water op Mars is, zodat we dat kunnen gebruiken als een grote benzinepomp om het universum zo breed mogelijk te verkennen. Weet ik het, ik ga er gelukkig niet over. Stel je voor, je hebt een vader en die is nogal bekend. Hoe kom je daar nou overheen? Natalie Cole, die had het probleem. This Will Be ga ik zo voor je draaien. Maar dat is de dochter van Nat King Cole. En ja, die maakte dan dit soort liedjes. Dan moet je daar overheen gaan. Is wel moeilijk.

Nat King Cole, Unforgettable. Is dan je vader, is er wel met de paplepel ingegoten. Maar als je dan muziek gaat maken, dan heb je grote schoenen om te vullen. Toch is het er wel redelijk gelukt, moet ik zeggen, ja. Ze kreeg voor deze nog een Grammy ook, en terecht. This Will Be...

0: artiest erbij, Veronica. Ja, kom op ze. En terecht, een Grammy. Voor Natalie Cole. Ze had het zeker die van een vreemde. This will be...
1: Gijs, tot laat.
0: Zit erop voor deze dinsdag. Die duurt nog 3 minuten en dat is prima. Ik wens je alvast een fantastische woensdag. En als je morgenochtend je radio aanzet op Ekdom in de Morgen... dan hoor je Bente hier live optreden. Dus zeker even de moeite waard om dat te luisteren. Ik spreek je morgen. Fijne woensdag. Groetjes. Hoi. Veronica.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unica's voor maar 6,99.
4: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja? Serieus?
8: Wat een geld!
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma.

0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
4: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft Iran aangevallen. Het is het antwoord op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter eerder op de dag. President Trump zei op social media dat Amerika daar wel op moest reageren. Het Amerikaanse leger zegt dat ze handelen uit zelfverdediging. Een fikse hagelbui heeft vanmiddag flink huisgehouden op een camping in het Brabantse Raamsdonk, meldt RTL Nieuws. Veel tenten zijn vernield en sommige hagelstenen sloegen zelfs door de daken van caravans heen. Een stukje verderop, in Bokstol viel een dode toen een boom op een auto viel. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Hij werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht allemaal niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. En de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van de plek op het WK van volgend jaar. In een kwalificatiewedstrijd wonnen ze met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om de pool te winnen voor rechtstreekse plaatsing. De voetbalsters moeten zich daarom gaan plaatsen via de play-offs. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd in Iran. Er zijn onder andere raket- en radarsystemen bij de straat van Hormuz geraakt. President Trump is boos omdat Iran eerder op de dag een Amerikaanse legerhelikopter had neergehaald. Het Amerikaanse leger noemt de aanvallen zelfverdediging. Het is al de hele avond onrustig in Belfast. Er wordt geprotesteerd tegen geweld. Gisteren werd er bijna iemand onthoofd door een Soedanese man. Demonstranten lopen met spandoeken met teksten tegen migratie. Die protesten lopen op sommige plekken uit op rellen. Zo werd er een stadsbus in brand gestoken. Het is zo goed als zeker dat voetbaltrainer José Mourinho terugkeert naar Real Madrid. De club heeft een afkoopsom van 15 miljoen euro betaald aan zijn huidige werkgever Benfica. De toptrainer is geen onbekend.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Iran is woedend na de Amerikaanse vergeldingsaanval van vannacht. Verlaat de regio als je veilig wilt zijn, schrijft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op X. Amerika heeft meerdere doelen in Iran aangevallen, als wraak voor het neerhalen van een Amerikaanse helikopter eerder op de dag. In Moskou is gisterochtend een belangrijke Russische generaal gedood. Hij werd opgeblazen door een autobom. De generaal was verantwoordelijk voor de aanvoer van raketten en munitie naar het front in Oekraïne. De Russische autoriteiten onderzoeken de zaak. Het is niet duidelijk of Oekraïne erachter zit. Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En bondscoach Arjan Veurink van het Nederlandse vrouwenelftal heeft er vrede mee dat zijn team in de play-offs moet strijden voor een WK-ticket. Het was het hoogst haalbare, zegt hij. De Oranje winnen wonnen met 3-1 van Polen, maar hadden niet genoeg punten in de pool voor directe plaatsing. Het Veronica weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden.